0: one who gives the gift of life and breath.
1: Opgebouwd worden en geïnspireerd
2: tijdens de zomer van Groot Nieuws Radio.

0: er te voelen valt.
1: Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in 10 jaar en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. 1,5 week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Broek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in 10 jaar en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. 1,5 week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goede Vrede, dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede, want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Groot Nieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in, met God die overwint.
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio, live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in een jaar of 10 en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. Anderhalve week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Deze week live vanaf de Nieuw Wijn Zomerconferentie. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Het is dinsdagochtend. Maar misschien is het wel heel belangrijk dat ik dat nu even vertel. Aangezien je op vakantie soms wel eens de dagen van de week een beetje kwijtraakt. Helemaal omdat we zometeen gaan luisteren naar een man die je normaal iedere vrijdag hoort. Rob Favier. Een tijdje geleden begon hij een serie over de eerste Korinthebrief. En die serie die hebben we bij Levenswoorden inmiddels ook al best wel een tijdje gevolgd. Zo zijn we uitgekomen bij aflevering 15 en 16. Die ga je vanochtend horen. Maar eerst lezen we de dagtekst uit Jacobus 4, vers 7. Daar staat: onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel. Dan zal die van u wegvluchten.

0: Martijn Buwalda, je hoorde Uw liefde laat nooit los. Stel je voor dat de eerste brief aan de Korinthe een e-mail zou zijn geweest. Nou, dan kan je wel even blijven scrollen. Er staat zo ontzettend veel in die brief. Dat blijkt maar weer uit alle overdenkingen die we tot nu toe al gehoord hebben van Rob Favier over deze eerste brief. Vandaag gaan we luisteren naar aflevering 15 en 16. En aflevering 15 die gaat over naast iemand gaan staan.
1: Weet je wat empathisch vermogen betekent? Dat is het vermogen om je in te leven in de gedachten en emoties van iemand anders. Het wordt ook wel inlevingsvermogen genoemd. Dat je je even kunt verplaatsen in iemand anders en wat die persoon voelt en meemaakt. Dat wil niet iedereen en ook niet iedereen kan dat. Het kan zijn dat je gehinderd wordt door bepaalde psychische eigenschappen die je daarin remmen, of het je bijna onmogelijk maken om je in iemand te verplaatsen. Maar soms denk ik dat er ook een heleboel mensen zijn die zich gewoon niet willen verplaatsen in iemand anders, omdat ze zo met zichzelf bezig zijn dat ze bijna vergeten dat er nog meer mensen zijn op de wereld. En dat is heel jammer, want daarmee kun je mensen zoveel pijn doen. Het is niet altijd kwaad bedoeld. En het kan ook een stuk onhandigheid zijn, zoals veel goed bedoelde adviezen aan een ziekbed. Dat mensen zich dan niet in jou verplaatsen, maar in plaats daarvan voor jou gaan denken. En dan met allerlei zogenoemde oplossingen komen die eigenlijk nergens op slaan. Maar dat doen ze dan omdat ze je willen helpen. Nou, in 1 Korinthe 9 schrijft Paulus het een en ander over zich verplaatsen in de ander. Hij vertelt hoe vrij hij is geworden door het evangelie aan te nemen en dat hij daarom zelfs de vrijheid heeft om naast mensen te gaan staan die er andere denkbeelden op nahouden omdat ze nog niet zo ver zijn dat ze de bevrijding van Christus willen aannemen. Paulus bedoelt hier theologische zaken, maar er zit ook wel degelijk iets psychologisch bij. Als je namelijk naast mensen gaat staan in plaats van tegenover ze, voelt dat veel veiliger voor die persoon dan wanneer ze het gevoel krijgen dat ze zich moeten verdedigen of nog maar een keer moeten uitleggen wat ze nu eigenlijk voelen. Daarom zal iemand die een stevige preek houdt vanuit de houding dat hij het allemaal weet een heel andere indruk maken dan iemand die naast je komt staan. Soms is de beste taal die je kunt spreken tegen iemand die in de problemen zit dat je naast hem of haar komt zitten, niets zegt, maar wel een arm om zijn of haar schouder legt. Dat was ook zo knap van Jezus. Soms sprak hij wel stevig in een discussie met de Joodse leiders, maar dat deed hij omdat er heel veel schijnheiligheid moest worden ontmaskerd. Als het ging om mensen die het allemaal niet zo goed voor elkaar hadden in het leven, of zelfs op de bodem zaten, dan deed hij dat niet. Dan ging hij naast ze staan in hun verdriet. En omdat hij de Zoon van God was, kon hij zijn kracht gebruiken om de situatie van die mensen te verhelpen. Ik neem mijn petje altijd heel diep af voor mensen die bereid zijn om, op z'n Hollands gezegd, met hun poten in de klei te gaan staan om hun naasten te helpen. Zoals bijvoorbeeld vrijwilligers die in de grote steden dakloze mensen aanspreken, naast ze gaan zitten en vragen of ze kunnen helpen. Dat doen ze dan omdat ze hebben mogen ervaren dat Jezus ook naast hen kwam staan. Mooie uitdaging voor vandaag om dat ook eens voor iemand te doen.

0: Phil Wickham, je hoorde The Hymn of Heaven. Daarvoor hoorde je de overdenking van Rob Favier uit de serie over de eerste Korinthebrief. Net hadden we het over hoe belangrijk het is om naast iemand te gaan staan en empathisch te zijn. En nu gaan we het hebben over beproeving. Met beproeving ook de uitweg.
1: In 1 Korinthe 10 vers 13 staat een hele mooie tekst. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Ik weet niet hoe jij zo'n tekst ervaart, maar ik merk dat hij gemengde reacties bij me oproept. Aan de ene kant is het een tekst van geweldige troost, dat je mag weten dat God nooit meer van je vraagt dan je aan kunt. Aan de andere kant weet ik genoeg verhalen van mensen die het anders hebben ervaren, die volledig instorten of soms nog erger. Dus dit is wel een tekst om mee te worstelen. Want ligt het dan aan die mensen dat ze het niet redden en het leven te zwaar vinden om te dragen? Of moet je deze opmerking van Paulus anders opvatten? Het gaat in die tekst natuurlijk best ver. Eerst wordt er gezegd dat je geen beproeving hoeft te doorstaan die te zwaar is om te dragen, maar er wordt nog aan toegevoegd dat God met de beproeving ook de uitweg zal geven. Het zou kunnen dat Paulus hier vooral doelt op de beproevingen die hij al eerder in de brief heeft genoemd, en dan vooral de afgoderij. Maar hoe zit het dan met onze beproevingen en die uitweg? Misschien moeten we wel concluderen dat je dit niet kunt samenvatten in een wiskundig schema met oorzaak, gevolg en logische conclusie. Als het gaat over de worsteling die het leven soms kan zijn door wat je meemaakt, gaat het Paulus er natuurlijk in de eerste plaats om dat je je vertrouwen bij God legt. Natuurlijk, je mag ook je wanhoop uitroepen hoor, daar staan de psalmen vol mee. Maar wat is nu die diepe basis? Als je je vertrouwen bij God durft te leggen, wordt echt niet alles opgelost. Dat staat er ook niet. Er wordt gesproken over een uitweg. En dan denk ik, zou het vertrouwen op zich al niet een stukje uitweg kunnen zijn? Wij kunnen vele gebeden bidden. Een gebed om bevrijding van die ellendige situatie, of een gebed om genezing van die akelige ziekte. Maar misschien is het hoogste gebed dat je kunt bidden wel een gebed van overgave. We weten lang niet altijd hoe het komt dat het leven zo tegen kan zitten. Soms kunnen we het nasporen. Soms blijft er een groot vraagteken. Soms weten we dat het van de kant van de tegenstander van God komt. Maar in een schema vatten, dat lukt niet. En als je een gebed bidt van overgave, dan gaat het om meer. Dan gaat het niet om de antwoorden, maar om de vraag of God jouw leven helemaal in zijn hand wil nemen. Met alles wat je niet begrijpt. Met alles wat pijn doet. Met alles waar je in bent stuk gelopen. Dan geef je je met al je vragen over aan zijn liefde. Zelfs misschien met de vraag, waar is hij nou? Maar dan mag je weten, zelfs als je hem loslaat, hij laat jou nooit los.
2: De

Ik ben me er volkomen van bewust dat het vandaag gewoon weer een hartstikke warme zomerdag wordt. Maar als je dit hoort, voelt het dan niet een klein beetje als kerst? Ze heeft ook een kerstalbum gemaakt. Lauren Daigle is ook zeker de moeite waard rond die kerstdagen om weer eens te beluisteren. Die hoort daar nu met Turn Your Eyes Upon Jesus. Maakt het bijna 6 uur. Zometeen de nieuwe morgen met Annemarie Biljart.

0: Even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk, dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
1: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
2: Thijs en Jorieke, live.
3: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
2: Over het thema Weerbaar in de onrust.
4: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
3: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
4: Wat ga jij dan doen?
2: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
4: Tot dan!
1: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Josiah Queen brengt de Mount Zion Tour naar Nederland. Zondag 20 september, Ahoy Rotterdam. Met in het voorprogramma Strings and Heart. Bestel jouw kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 6 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in 10 jaar en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. 1,5 week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
11: Goedemorgen, ja, en morgen hetzelfde weer als vandaag. Maar morgen is eigenlijk vandaag om de verwarring op de vroege ochtend misschien wel compleet te maken of helemaal niet. Lieve mensen, de nieuwe morgen staat op het punt van beginnen en jij bent er gewoon bij. Opstaan doen we samen met welke muziek, in welke stemming, misschien wel iets waar je enorm naar uitziet vandaag of tegenop ziet. Laat het weten via een appje naar de studio. Ga ik kijken wat ik voor je kan doen. Welke muziek daarbij past.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. De Nieuwe Morgen.
17: Met Annemarie Biljart.
15: Het christelijke radiostation.

0: Je hoorde Battle Music en No Longer Slaves. Terwijl de dag op het punt staan van beginnen staat en misschien wel aan het beginnen is. Dat geldt onder meer voor Miranda, die op dit moment onderweg is. Voor de allereerste keer sinds lange tijd weer een vroege dienst. Ze stuurt een voice-appje naar de studio. Even kijken. Goedemorgen, Miranda. Even kijken of dat allemaal gaat lukken.
1: Goedemorgen, Nederland.
0: Dag, Miranda. Ja,
1: dat is lang geleden dat ik zo vroeg moest beginnen. Nou, we zijn op weg naar het werk toe. En dan gaan we vandaag het grote nieuws, het goede nieuws, verspreiden in de regio Rotterdam. Nou, ik hoop dat iedereen een leuk weekend heeft gehad. Ik was gisteren nog vrij, dus vandaag voor mij de eerste werkdag. Nou ja, iedereen groetjes. En ik wens jullie heel veel mooi weer, want heel veel mensen hebben nu vakantie. En ik zou zeggen, geniet ervan. Groetjes uit Vlaardingen.
0: Nou, Miranda, doei. Dat is fijn dat je erbij bent. Mooi dat je vroege dienst hebt. En dat je het goede nieuws gaat verspreiden in Vlaardingen en omgeving. En dat geldt misschien ook wel voor jou. Op jouw manier, op jouw moment. Mooi om deze dag zo samen te beginnen. Dank je wel.
2: Bent u nog altijd wie u was? Bent u nog dezelfde? Bent u nog mijn houvast?

0: toch altijd wie u was van Lef. En dat is leuk, want Freek van Lef gaf gisteren op New Wine een workshop liedjes schrijven samen met Martijn Buwalda. En als je dit hoort, dan denk je, ja, van deze man wil ik het echt heel graag leren. Want hij weet hoe het moet. Martijn Buwalda, die daarover bij ons op zender zei, ja, sommige mensen denken liedjes schrijven, je moet gewoon gaan zitten en dan moet het tot je komen. Maar de realiteit is, liedjes schrijven is gewoon heel hard werken. En ook dat loont de moeite.
1: Dagtekst.
0: Pittige thema's, confronterende vragen in Jacobus 4... zoals wanneer het gaat over nederigheid. Daar is van alles over te zeggen, maar lees vooral het hele hoofdstuk, zou ik zeggen, in de context. En dan staat er in vers 7... Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Jacobus 4, vers 7 is de dagtekst van vandaag. Onderwerp u aan God, verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

0: de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

worship who you say I am. En daarvoor de Brandon Lake met Hard Thought. Halleluja. André is wakker, laat hij weten via de app van Groot Nieuws Radio. Net vertrokken naar Tilburg. Welkom bij de club van wakker mensen, André, waar jij zeker bij hoort. Jan is op dit moment al aan het wandelen in Barneveld. De andere Jan, of een andere Jan, wenst iedereen een gezegende dag op weg naar Amsterdam, het centrum vanuit het harde. Kees gaat vandaag maar weer eens starten in Bokstol. Gerda meldt zich vanuit Noorwegen. Karin laat weten dat ze vanmorgen moest denken aan de Bijbeltekst waarin staat: werp al uw zorgen bij God de Vader, want Hij zorgt voor u. Ja, dat is zeker iets om je aan vast te houden, Karin. Wens ik jou ook van harte toe. Tineke is ook al aan het wandelen. Maar niet in de eentje, maar met nog zo'n 45.000 anderen. Want doet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, die is vandaag begonnen inderdaad. En Mariska die appt: goedemorgen. Net als vorig jaar zijn we weer op weg naar Frankrijk. Samen met de familie van Inge. Gezellig. We hebben er zin in. Hopen op mooie weken met elkaar. Gert-Jan achter het stuur. Nou, ik wens jullie een hele goede reis. En doe voorzichtig. Terwijl Arjan zich nog meldt. Vanaf de A16 onderweg naar Schijf. En Jona onderweg naar de bouw. En familie van Inge en van Buren een goede vakantie gewenst. Het is één grote familie bij Groot Nieuws Radio. En ook zeker in de ochtend nog meer groeten. Nee, alleen John meldt zich nog vanuit Arnhem. John, goedemorgen.

Misschien ben jij wel zo de dag begonnen. Op je knieën. En anders bij deze in muzikale vorm van Jackie Velasquez. Daarvoor muziek van de opwekking bent. Zometeen de groot nieuwsupdate. Hoor je meer over Minecraft. En dat heeft alles met geloof te maken.

0: for me and my house. Half zeven is het. Goedemorgen. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Bij het vieren van de Spaanse overwinning in de WK-finale is in Spanje een jongen van 13 omgekomen. Hij stond met anderen op een fontein en die stortte in. Vanmiddag worden de Spaanse voetballers gehuldigd in Madrid. In het Brabantse Udenhout...
0: Ja, ik kan je dit nieuws laten horen, maar ja, het is nieuws van gisteren, dus in die zin is het geen nieuws. Wat zeker wel nieuws is, is...
2: Grootnieuws-update.
0: De grootnieuws-update, dus daar help ik je dan zeker mee verder. De ophef rond de Duitse CDU-politicus Jens Spaan is een voorbode van het Nederlandse debat over draagmoederschap. Ook hier zijn de christendemocraten intern verdeeld, schrijft het ND in een analyse. Een wetsvoorstel om niet-commercieel draagmoederschap te regelen staat voorlopig op de Kameragenda dit najaar. De SGP gaat Kamervragen stellen over een huwelijksceremonie met 3 mensen, schrijft het RD. Die vond afgelopen vrijdag plaats. Een trouwambtenaar leidde de ceremonie. Volgens de SGP kan het beeld ontstaan dat de overheid huwelijken van meer dan 2 mensen legitimeert. 4 jaar lang deelde Marielle Muit brood, groenten en andere spullen uit in haar weggeefkast in Krimpen aan de Lek. Nu dreigt ze een boete te krijgen omdat de kast zonder vergunning aan de straat staat. De aanleiding? Een klacht van een buurtbewoner bij de gemeente. Het is om te huilen, zegt ze in het AD. Wereldwijd werden in 2025 bijna evenveel Bijbeledities verspreid als het jaar daarvoor. Online bereikt de Bijbel steeds meer mensen, terwijl de verspreiding van gedrukte Bijbels iets afneemt en duurder werd. Dat staat in het jaarlijkse rapport van de United Bible Societies, het samenwerkingsverband van 156 Bijbelgenootschappen. En een kerkdienst in een digitaal nagebouwde kerk in Minecraft. Het gebeurt echt. In het spel. Het Zwitserse tijdschrift Beobachter sprak erover met dominee Florian Homberge uit het dorpje Mulheim. Hij zegt: we zijn een gemeenschap van virtuele karakters die samen praten, lachen en bidden. Homberge kwam op zijn idee van een digitale kerk nadat hij de begrafenisdienst van een gemeentelid had verzorgd. Daar waren veel digitale vrienden aanwezig. Ze kenden elkaar van Minecraft. Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het eerst bewolkt, later meer ruimte voor de zon. De middagtemperatuur varieert van 20 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten van ons land. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
3: Een korte file op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en afslag Beverwijk staat zo'n 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud.
4: Annemarie Biljart.
0: Ja, ik denk dat ik een extra bakje koffie neem. Die tip bij deze ook voor jou, want koffie in de ochtend smaakt extra goed. Neem dat maar van mij aan.
2: De nieuwe morgen.

0: Salita Nawijn, mijn verlosser leeft. En de stemming zit er goed in deze ochtend. En dat moet ook wel. Tineke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoeveel kilometer heb je al in de benen?
1: 6,5.
0: Oh, dus je bent er bijna.
1: Nou, doe het nog even.
0: Hé, want jij bent één van die 40, 45... loop jij daar met 45.000 mensen trouwens?
1: Nou, het is wel een grote groep.
0: Nou, zeg dat. Zeg, volgens mij sta ik op jouw oortjes. Kun je even overschakelen naar telefoon in de hand?
1: Ja, doe ik.
0: Oké. Want ja, het is nogal druk daar. De Nijmeegse Vierdaagse? Ja, ja, Tineke! Nou, klinkt het opeens alsof je alleen loopt.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat is dan ook wel weer zo, hè? Want je loopt met al die duizenden mensen, de Nijmeegse Vierdaagse, die vandaag begonnen is. Maar jij loopt hem alleen, dat is een relatief begrip.
1: Ja.
0: Je weet hoe het is, hè? Want vorig jaar heb je hem gewoon geneeld. Wat is het geheim van een goede vierdaagse lopen?
1: Trainen. En doorzettingsvermogen.
0: Oké. Vinkje. Bij jou allebei?
1: Ja.
0: Dan heb je ook nog een goed doel waar je voor loopt?
1: Ja, klopt.
0: Parkinsonfonds?
1: Ja.
0: Waarom heb je dat doel gekozen?
1: Helaas hebben we vorig jaar mij te horen gekregen dat mijn partner Parkinson heeft.
0: Zo.
1: En ik had hem 2 jaar geleden heb ik hem trouwens voor het eerst gelopen. En nu hadden we zoiets van ik ga hem weer doen, maar dan hangen we dit doel eraan.
0: Ja, wat mooi. En is dat dan iets waardoor je ook extra gemotiveerd bent om hem te lopen?
1: Ja, zeker.
0: En hoe hou je contact met het thuisfront?
1: Via de app en via WhatsApp, maar ook gewoon de Vierdaagse app.
0: Oh ja.
1: Dus houden ze hem in de gaten.
0: Ja, precies. Oh, via Groot Nieuwsradio. Kan natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Ben je zomaar opeens te horen. Zeg, Tineke, ik wens jou ongelooflijk veel succes. Een heel mooi doel. Een trieste aanleiding, maar een mooi goed doel waar je voor loopt. En dat trainen, dat is gelukt. Dat doorzettingsvermogen, dat heb je. Dat komt helemaal goed. En hou ons even op de hoogte, hè?
1: Ja, doe ik.
0: Heel veel succes, Tineke.
1: Oké, bedankt.
0: Dankjewel. Dag.
1: Doei.

0: Casting Crowns hoorde je en dit is Sela, kom tot hem.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Vandaag lees ik voor je Lucas hoofdstuk 11, vers 29 tot 54 uit de Basisbijbel. De mensen vragen Jezus om een teken. Toen zich grote groepen mensen om Jezus heen verzamelden, zei Jezus: jullie zijn slecht. Jullie willen een teken zien dat bewijst wie ik ben. Maar jullie zullen geen ander teken te zien krijgen dan het teken van de profeet Jona. Want net zoals Jona een teken was voor de bewoners van de stad Nineveh, zo zal ook de mensenzoon een teken voor jullie zijn. Op de dag dat God over alle mensen zal rechtspreken, zal ook de koningin van het zuiden, Sheba, opstaan uit de dood, tegelijk met jullie. En ze zal jullie veroordelen. Want zij is van heel ver gekomen om de wijsheid van koning Salomo te horen. Let op. Ik ben belangrijker dan Salomo, maar jullie hebben niet naar mij willen luisteren. En op de dag dat God over alle mensen zal rechtspreken, zullen ook de bewoners van Nineveh opstaan uit de dood, tegelijk met jullie. En ze zullen jullie veroordelen, want de bewoners van Nineveh zijn gestopt met de slechte dingen die ze deden. Ze zijn gaan leven zoals God het wil toen Jona hen waarschuwde. Let op, ik ben belangrijker dan Jona, maar jullie zijn niet beter gaan leven. Licht en donker. Jezus zei: als je een olielamp aansteekt, zet je hem daarna niet in de kelder of onder een emmer. Nee, je zet hem ergens hoog neer, zodat de mensen die binnenkomen het licht zien. Je ogen zijn de lamp van je lichaam. Als je manier van kijken goed is, zal je hele lichaam verlicht zijn. Maar als je manier van kijken slecht is, is je hele lichaam donker. Zorg ervoor dat wat licht in jullie moet zijn, niet donker is. Als je hele lichaam verlicht is en geen één deel meer donker is, zal je hele lichaam verlicht zijn. Net zoals wanneer een lamp met zijn licht op je schijnt. Jezus zegt wat hij van de farizeeërs en wetgeleerden vindt. Een farizeeër nodigde Jezus uit om bij hem thuis te komen eten. Jezus kwam binnen en ging aan tafel zitten. De farizeeër was verbaasd toen hij zag dat Jezus niet eerst zijn handen en voeten waste voor het eten. Maar de heer Jezus zei tegen hem: maar wat doen jullie dan, farizeeërs? Jullie wassen de buitenkant van bekers en borden schoon. Maar zelf zijn jullie van binnen vol diefstal en slechtheid. Wat zijn jullie toch dom? Hij die de buitenkant heeft gemaakt, heeft toch ook de binnenkant gemaakt? Maar geef wat in de bekers en op de borden is aan de arme mensen. Dan zullen jullie schoon zijn. Pas maar op, farizeeërs, het zal slecht met jullie aflopen. Want jullie geven keurig een tiende deel van de pepermuntblaadjes, de peterselie en de andere kruiden aan God. Maar jullie houden geen rekening met Gods oordeel en Gods liefde. Maar daar moeten jullie wel rekening mee houden en ook de tiende geven. Pas maar op, farizeeërs, het zal slecht met jullie aflopen, want jullie willen graag vooraan zitten in de synagogen en op de markt worden gegroet. Pas maar op, farizeeërs, het zal slecht met jullie aflopen. Jullie zijn zo schijnheilig. Want jullie zijn net als graven die onzichtbaar onder het gras liggen. De mensen lopen naar overheen zonder dat ze weten wat er voor viezigheid onder hun voeten is. Een van de wetgeleerden antwoordde hem: meester, daarmee beledigt u ook ons. Maar hij zei: passen jullie ook maar op, wetgeleerden. Het zal ook met jullie slecht aflopen. Want jullie leggen de mensen allerlei moeilijke leefregels op. Maar zelf hebben jullie geen zin om je daaraan te houden. Pas maar op, het zal slecht met jullie aflopen. Want jullie bouwen prachtige grafmonumenten voor de profeten van vroeger, die door jullie voorouders zijn vermoord. Zo laten jullie zelf zien dat jullie het eens zijn met wat jullie voorouders hebben gedaan. Want zij hebben hen vermoord en jullie bouwen de grafmonumenten. Daarom zegt God in zijn wijsheid: ik zal profeten en boodschappers naar hen toe sturen. Jullie zullen sommigen van hen doden, anderen wegjagen. Jullie soort mensen zal later gestraft worden voor het bloed van al de profeten die zijn vermoord sinds God de aarde maakte. Vanaf het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die werd vermoord tussen het altaar en het tempelhuis. Ja, ik zeg jullie dat jullie soort mensen daarvoor gestraft zal worden. Pas maar op, wetgeleerden, het zal slecht met jullie aflopen, want jullie hebben het de mensen onmogelijk gemaakt om God te leren kennen. Jullie hebben zelf God niet leren kennen, en jullie hebben mensen die hem wel wilden leren kennen tegengehouden. Toen hij dat gezegd had, begonnen de wetgeleerden en de farizeeërs hem heftig uit te dagen met vragen over allerlei dingen. Want ze probeerden hem in de val te laten lopen om hem ergens van te kunnen beschuldigen.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Afnu van der Meijs. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is gisteravond een steekpartij geweest. Er is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. En ook is er een verdachte aangehouden. Bij het aanmeldcentrum slaat vaker de vlam in de pan. Vaak binnen de groep asielzoekers uit veilige landen. In Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen gisteravond gevierd dat Spanje sinds zondag wereldkampioen voetbal is. Eerst werden de spelers rondgereden in een open bus en daarna werden de spelers in het zonnetje gezet op het podium, waar ze werden toegejuicht door de feestvierders. Alle wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de 108e editie van het wandelevenement. De eerste die de 50 kilometer doen vertrokken vanmorgen om 4 uur. Er lopen zo'n 45.000 mensen mee aan de 30, 40 of 50 kilometer. De oudste wandelaar die zich dit jaar heeft ingeschreven is 92, de jongste 11. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het weer aardig zonnig. In het westen eerst nog wat bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Door de vakanties in Nederland is op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel enkele files, om te beginnen de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is 5 minuten. Meer oponthoud heb je nog op de A22 van Beverwijk naar Velsen. Voor Beverwijk 3 kilometer en de vertraging is 20 minuten. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A9.
11: Ah, goedemorgen Marja, wat mooi dat je hebt naar de studio. Je wordt wakker in het ziekenhuis na een redelijke nacht. Waarschijnlijk vandaag naar huis. Nou, dat is echt iets om naar uit te zien. De nieuwe morgen is er, zeker ook voor jou.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
16: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. De Nieuwe Morgen.
7: Met Annemarie Biljart.
6: Het christelijke radiostation.
18: Goedemorgen, Anne-Marie.
9: Wij zijn weer onderweg richting Groningen. Voor iedereen die nog werkt, maak er een mooie dag van. Maar ook iedereen die op vakantie is. Ook voor degene van de Nijmeegse Vierdaagse. God zegen voor iedereen en ga maar voort.

0: van Brian Dirksen. Het gaat helaas niet goed met Brian Dirksen. Zijn gezondheid gaat snel achteruit. De familie vraagt gebed voor hem. En dan is het extra bijzonder om dit nummer te horen en mee te zingen. Een aanbiddingslied over vertrouwen, over Gods grootheid. Het overwinnen van angst in moeilijke tijden. En dat in zo'n intense tijd. Goedemorgen, You Shine. Dat samen geloven onder allerlei omstandigheden is ook wel hoe een en ander samenkomt tijdens deze bijzondere week van New Wine. Mooie radioweek ook. De zomerconferentie in het Brabantse Liemte, waar zo'n 5000 mensen bij zijn. Het is te volgen via Groot Nieuws Radio voor het eerst. En dat bevalt eigenlijk tot nu toe heel goed, kan ik zeggen. Al heel veel met elkaar gehoord en beleefd. Zo hoorde ik gistermiddag collega Maria die zomaar een bezoeker sprak die het had over redenen tot dankbaarheid. De dood in de ogen gekeken. En ondertussen ervaren dat God erbij is. Nou, dat in een notendop. Maar als iemand dat zegt, die dat heeft meegemaakt, tot in het diepst is gegaan, ja, dat raakt gewoon. New Wine, mede mogelijk gemaakt door heel veel vrijwilligers. En een van hen spreek ik zo meteen. Terwijl jij je vanuit huis lekker meeluistert. Je misschien wel aan je laatste poetsbeurt voor de vakantie bent begonnen. Alles een beetje schoon achterlaten. Of je werkt gewoon door deze zomer. Juist deze zomer. Die bomvol sport zit. En of dat je nou interesseert of niet. Natuurlijk hoor je straks ook in de Nieuwe Morgen. Zolang de Tour de France er is. Deze week nog de Kerkentour.
1: Dagtekst.
0: Pittige thema's en confronterende vragen in Jacobus 4. Zoals wanneer het gaat over nederigheid. Nou, daar is van alles over te zeggen. Lees vooral het hele hoofdstuk, de context zou ik zeggen. En dan staat er in vers 7. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel. Dan zal die van u wegvluchten. Onderwerp u aan God, verzet u tegen de duivel. Dan zal die van u wegvluchten. Jacobus 4. Vers 7 is de dagtekst van vandaag. Goedemorgen.

0: Cherry's Music met onder meer Sharon Kipps en Gilbert Tera. Voldoende voor vandaag. Ah, 3 bakken koffie. Is dat genoeg, Mark? Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Nederland. Goedemorgen, Dubai. Nee, dat is zeker niet genoeg. We gaan nog even door. En weet je wat het mooie is, Annemarie?
0: Wacht even. Ja, goedemorgen, Nieuwijn. Want jij zit op Nieuwijn, hè?
1: Ja, nou, ik sta vooral. Maar nu zit ik even.
0: Ik kan merken dat je 3 bakken koffie op hebt, man.
1: Oh, dat kan.
0: Jongen. Je hebt meegeholpen met de opbouwweek.
1: Ja.
0: Dus mede dankzij jou staat het als een huis, als een tent, zal ik maar zeggen.
1: De meeste dingen wel, ja.
0: Ja, het groot nieuws, heb je ook een plekje gegeven, hè?
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: We zijn erbij de hele week, live.
1: En hoe?
0: Nou, zeg dat.
1: Ja, meer op het veld van jullie.
0: Ja, beter kan niet, hè? Echt een A-locatie.
1: Ja.
0: Zeg Mark, maar dan heb je dus de hele week opgebouwd voor Nieuwijn. Dan zou je denken, nou, een beetje layback. Ga het allemaal meemaken. Maar jij dacht, ik heb nog wel wat energie over.
1: Het was de bedoeling om gewoon op te bouwen en dan gewoon voor de eerste keer eigenlijk echt een week te gaan genieten. Maar ik zat tijdens de opbouwweek aan tafel lekker te eten. En toen ging het over van, wat ga jij volgende week doen? Want de meeste opbouwers die gaan ook nog wat doen. En toen zei er iemand, ik zeg, ja, ik zou iets van de kinderen willen, want opwekking doet dan de bijzondere mensentent. En toen zei er iemand van, joh, er is nog een vacature bij de Parels.
0: Bij de Parels op Nieuwijn?
1: Ja, dus ik zit nu bij de Parels en dat is wel even thuiskomen ook, hoor.
0: Wat is dat voor tent?
1: Nou, de Parels, dat is een hele gave tent. En daar zijn 21 bijzondere kinderen. Ja, iedereen is natuurlijk bijzonder, maar deze zijn heel bijzonder.
0: Absoluut.
1: En die hebben wat meer aandacht nodig. En die krijgen ze bij ons. En het hele mooie, vind ik, van de Parels is dat er heel veel gedaan wordt met zintuigen.
0: Oh.
1: En dat is zintuigen. En door je zintuigen kun je ook God ervaren. En dat is natuurlijk het mooie, hè? Dat je door ruiken bijvoorbeeld, of voelen, of horen weten we natuurlijk wel, dat je dan Gods stem kunt verstaan.
0: Ja, joh.
1: Maar zo wordt het dus eigenlijk, komt die zintuigen, dat ruiken en doen en ervaren, dat komt steeds terug, zeg maar, in het
0: programma. Wat mooi, en heel concreet.

0: Weet één voorbeeld?
1: Eén voorbeeld. Nou, je weet het verhaal dat er was iemand die had hulp nodig en die moest naar de Heer Jezus, maar dat lukte niet. Het kwamen de vier vrienden. Ja. En die vier vrienden die tilden hem op. Dus nou ja, dat verhaal dat kwam langs in het kleine groepje. En wat denk je, er wordt opeens wordt er een bed tevoorschijn getoverd of een laken. En de kinderen die gaan er één voor één in liggen en die worden dan opgetild.
0: Oh, geniaal.
1: Door de andere kinderen. En het grappige was, ik ben maar een kilo of 110 of zo. Maar toen zeiden ze dus, ja, Mark moet er ook in. Mark, dus ik ging erin en wat denk je, wonder boven wonder. Ze kregen me nog van de grond ook.
0: Fantastisch.
1: Mark. Het andere bijvoorbeeld is met ruiken. Want dat mag ik ook nog wel heel kort. Hè? Dat gaat dan over de goede herder. En je weet het verhaal van de goede herder. Maar heb je het verhaal van de goede herder wel eens geroken, Anne? Nee, dat heb je niet. Maar wij wel, want dan hebben ze bijvoorbeeld een zak bij zich met schapenwol. En dan ga je die schapenwol ruiken. Nou, dan ben je gelijk in de stal, hoor.
0: Ik dacht je schapenpoep ging zeggen.
1: Nee, schapenwol. Nee.
0: Ja. Nou, ik zeg meer van die parels die jij deelt via de radio nu ook. Neem nog een bakkie, Mark. En ja. Ik wens je een ongelooflijk mooie dag. En bedankt, okay. Hè. Bedankt voor alles wat je doet.
1: Ja, dat is toch goed, joh.
0: Ja, ik krijg dat beeld ook niet meer uit mijn hoofd vandaag. Een kilootje nee. Of 110 en dan in zo'n bed. En dan lukt het toch om de lucht in te komen. Dankjewel, Mark. Hè?
1: Dankjewel. Hoi. Fijne dag.
0: Jij ook.

0: Goede Vrede, dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede, want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Groot Nieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in met God die overwint.
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Groot Nieuws Radio.

0: Touch and the Love of God. Het is bijna 7:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Steeds meer mensen kopen medicatie online zonder begeleiding van een arts. En daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken hoe groot die groep is en waarom mensen daarvoor kiezen. De politie onderzoekt een incident gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er werd gestoken en iemand is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. En Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer over en weer aangevallen. Zo viel de VS onder meer Iraanse lanceerplatforms aan en Iran had Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait als doelwit.

0: meer dan 2 mensen legitimeert. Wereldwijd werden in 2025 bijna evenveel Bijbeledities verspreid als het jaar daarvoor. Online bereikt de Bijbel steeds meer mensen, terwijl de verspreiding van gedrukte Bijbels iets afneemt en duurder werd, staat in het jaarlijkse rapport van United Bible Societies. En een kerkdienst in een digitaal nagebouwde kerk in Minecraft, het gebeurt echt in het spel. Het Zwitserse tijdschrift Beobachten sprak erover met dominee Florian Homberger uit het dorpje Mulheim. Hij zegt: "We zijn een gemeenschap met virtuele karakters die samen praten, lachen en bidden." Homberger kwam op zijn idee van een digitale kerk nadat hij de begrafenisdienst van een gemeentelid had verzorgd. Daar waren veel digitale vrienden aanwezig. Ze kenden elkaar van Minecraft. Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het eerst bewolkt, later meer ruimte voor de zon. Dat wordt 20 graden in het noorden, 24 in het oosten en zuidoosten van ons land. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
1: Door de vakanties in alle regio's is er op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel twee korte files wel te verstaan. De A20 om te beginnen, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A50 Zwolle richting Arnhem voor Apeldoorn 10 minuten oponthoud met 4 kilometer file.
2: Annemarie Biljart.
0: Ja, er staan geen files, maar als je dan toch in de file staat, de Nieuwe Morgen reist met je mee met zometeen heerlijk de kerkentour.
3: De Nieuwe Morgen.

0: Mariet die appt. Ik had de wekker verkeerd gezet. Ik word net pas wakker vandaag. Ja, kan gebeuren.
1: De Kerkentour.
0: In de Nieuwmorgen neem ik je tijdens de Tour de France mee naar kerken en basilieken en andere geestelijke bestemmingen op de plekken die de wielerronde aandoet. De 16e etappe vandaag. Parijs komt in zicht. Een tijdrit van 26,1 kilometer tussen Evian-les-Bains en Thonon-les-Bains. Evian-les-Bains is een gemeente in het Franse departement Haute-Savoie in de regio Auvergne-Rhône-Alpes. Een prachtig stadje op de zuidelijke oever van het meer van Genève. Aan de Franse kant. Het is de meest mondaine badplaats aan het meer van Genève. De cachetbronnen hebben ervoor gezorgd dat Evian-les-Bains wereldberoemd is geworden. Het mineraalwater uit Evian wordt op veel plaatsen en supermarkten in flesjes verkocht. En ik kan dan ook niet anders dan deze bronnen gebruiken als aanleiding om het te hebben over l'eau vivant, levend water. Want ja, je kan je na een intense levenssprint water verschaffen, maar wat als dat l'eau is waarvan je nooit meer dorst krijgt? En laat het water uit de cachetbronnen nou ook nog eens bekend staan als geneeskrachtig. Een mooie verwijzing naar onze grote geneesheer. Vergezocht, peut-être, maar neem maar eens een slokje. In Evian-les-Bains, waar vandaag de tijdrit wordt gereden, de 16e etappe van de Tour de France, de bestemming van onze kerkentour.

0: was He Lives. In de Nieuwe Morgen overdenkingen vertrouwd rond 8:15 en 9:15. Op dinsdagochtend hoor je Els van Dijk met in deze zomerperiode overdenkingen die je al vaker voorbij hoorde komen. Maar misschien is dat helemaal niet zo erg. Of misschien zijn ze nieuw voor jou. Ik ga voor je uit. Daar heeft Els het over.
1: Altijd weer een indrukwekkende Bijbeltekst zijn de woorden uit Deuteronomium 31, waar staat: de Heer zelf gaat voor je uit. Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. In sommige periodes van je leven neem je de tijd om te gedenken, om te overdenken en terug te blikken. Misschien heb je dat afgelopen zomer ook wel gedaan. Wat overheerst dan? Wat is bepalend voor het geheugen van je hart? Resoneren dan de vele zegeningen waarmee God je omringt en die ook alle pijnlijke ervaringen waardoor hij je vormt omvat? Dus niet alleen de leuke dingen. Overheerst verwondering over Gods genade in jouw leven. Want, dat heb ik ook geleerd, mensen van genade zijn namelijk sterke mensen. Omdat dan de kracht niet in jezelf zit, niet in je intellect, in je carrière, in je relaties of wat dan ook, maar in je verlosser. Het is goed om te gedenken. Gedenken is namelijk ook handelen naar wat je van de herinneringen geleerd hebt en voor de toekomst verwacht. Gedenkt God trouwens ook? Ja, zegt David in Psalm 56. Hij ziet je omzwervingen. Hij telt zelfs je tranen en bewaart die in zijn kruik. Ja, zegt Maleachi. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht en in dat boek schrijft hij namen van mensen. Hij houdt bij wat ons bezighoudt en overkomt. En hij handelt daarnaar. Als God gedenkt, betekent dat ook dat hij gaat optreden. Uit zoveel dingen blijkt dat hij trouw is. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zingt een berijmde psalm. Daarom gaf hij het liefste wat hij had, zijn eigen zoon. God is niet de aartsvader die rustig en onbeweeglijk thuis blijft zitten, die van zijn kinderen verwacht dat zij naar hem toekomen, zich verontschuldigen voor hun abnormale gedrag en zo, en om vergeving smeken en beterschap beloven. Nee, integendeel. Hij verlaat het huis, vergeet als het ware zijn waardigheid en rent naar de verloren kinderen toe. En omdat hij zo is, mogen wij dankbaar vieren dat Jezus gekomen is en dat hij onder ons woont. Misschien ligt de uitdaging van het evangelie wel juist hierin, dat je wordt uitgenodigd een gift te aanvaarden waar je niets voor terug kunt geven. Want die gift is de levensadem van God zelf. De geest die je door Jezus Christus gegeven is. Deze levensadem bevrijdt je van de benauwdheid en geeft je nieuwe ruimte om te leven.

0: Woods, een nieuwe uitvoering van een lied dat hij jaren geleden al uitbracht. Wat wel goed past bij zijn boek dat dit voorjaar uitkwam. Onderweg naar Gods Koninkrijk. Dit is niet ons thuis, hoorde je.
1: Groot Nieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Ja, mooi om te merken dat velen van jullie de tent van Groot Nieuws Radio weten te vinden. Waar we vanaf 10 uur weer live gaan uitzenden. Thijs en Jorieke, die zijn erbij. Onder meer Jurjen ten Brinke zal spreken tijdens de ochtenddienst op New Wine. En hij is de gast bij Thijs en Jorieke vanmorgen in de uitzending. Je kent hem als EO-presentator, theoloog, voorganger, kerkplanter, kerkverbinder. En dat verbinden, ja, daar weet hij hele rake dingen over te zeggen. En daar zal het ongetwijfeld over gaan als hij te gast is bij Thijs en Jorieke. Groot Nieuws Radio live vanaf New Wine levert mooie dingen op. Ik denk aan die live date op de radio, hoorde je gisteren over in de dag van vandaag. En er komt nog heel veel meers voorbij. Heel veel mooie dingen komen voorbij. Mooie meerdere dingen. Koffie, dit is er ook. Ja.

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
11: Garage Ploeg in Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer mensen kopen online medicijnen zonder dat daar een arts bij betrokken is, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken hoe groot die groep is en waarom mensen daarvoor kiezen. Ook wordt gekeken hoe gebruikers weer terug kunnen naar de gewone zorg. De politie onderzoekt een incident gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er werd gestoken en iemand is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is één verdachte aangehouden en het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor het geweld is. De laatste tijd zijn er vaker ongeregeldheden op het terrein van het AZC. Opnieuw een nacht vol geweld in het Midden-Oosten. Amerika viel onder meer Iraanse lanceerplatforms van raketten en drones aan, meldt het leger op X. Iran op zijn beurt bestookt Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait. Daarbij zouden onder meer radarsystemen zijn geraakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon en vooral aan de kust komen er wolken voor. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Er is van een ochtendspits op dit moment geen sprake. Er staan er slechts een paar korte files. Om te beginnen de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dezelfde A20, maar dan voor Delfshaven ook nog eens 4 kilometer file met nog eens 5 minuten vertraging.
18: Goedemorgen. Ja, misschien wel een ochtendspits bij jou op de camping of op New Wine bijvoorbeeld. Voor de toiletten of de douches, want iedereen wil fris en fruitig aan deze nieuwe dag beginnen. Nou, dat kan sowieso met de nieuwe morgen. Maar hoe jij je dag start, misschien wel vanaf New Wine. Laat het weten via een appje naar de studio.
19: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.
19: ANWB en gaan.
21: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Praxis.
23: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
24: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
25: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. De Nieuwe Morgen.
1: Met Annemarie Biljart.
0: Het christelijke radiostation.

0: Darlene Tag met Amazing Grace. En ik zeg je, dit uur ga je een hele bijzondere versie nog van dit nummer horen. Goedemorgen in de app van Groot Nieuws Radio. Vooral 's ochtends vroeg meestal wel een heel aantal mensen dat een wandelingetje maakt. Nou, wandelingetje, dat is het niet. De Nijmeegse Vierdaagse vannacht van start gegaan. Ik sprak eerder al Tieneke die daaraan meedoet. Margreet is ook een van die 45.000 wandelaars. Ze heeft al wat ervaring. Je hoort haar zo meteen. Ze loopt met haar man. Die heeft qua wandelen iets minder ervaring, maar nou, of dat goed komt. Margriet die meldt zich vanuit de app. Geen vakantie hier en hier, dat is in Noorwegen. Want juist in de zomer is er veel meer werk op de boerderij in Noorwegen. Maar fijn dat jullie ook doorgaan in de ochtend in jullie zomervakantie. Nou, en of we doorgaan, Margriet. Martin laat weten er vandaag bij te zijn op weg naar Amersfoort, naar de bloedbank. En Sonja en kids, hele goede reis op de Duitse autobaan richting Kroatië. Werk ze vandaag. We gaan nog een heel aantal kilometers vreten en ondertussen genieten van jullie muziek. Mooi, doe voorzichtig onderweg. Freddy en Meer melden zich vanaf New Wine. Heerlijke pannenkoeken bakken. Vanaf mijn tentenkamp een hartelijke groet. En dat fotootje. Het is dat we geen geurradio hebben, maar wat ziet dat er fantastisch uit. New Wine. Dag 4 van de conferentie die je live meebeleeft via Groot Nieuws Radio. En dat waardeer je. Dat merken we door alle berichten naar de studio. Veel mooie onderwerpen, gesprekken die voorbij komen. Gezelligheid ook. Het thema vrede voor de goede vrede waar het de hele week over gaat. Zoek ons gewoon op en niet te missen de studiotent op het hoofdterrein tegenover de grote samenkomsttent. De dagtekst. Pittige thema's en confronterende vragen. In Jacobus 4, zoals wanneer het gaat over nederigheid. Nou, daar is van alles over te zeggen. Lees vooral het hele hoofdstuk, de context, zou ik zeggen. In vers 7 staat, en dat is de dagtekst van vandaag, Jacobus 4, vers 7. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.
1: Making well with my soul, don't let me face this loneliness alone. Making well with my soul, I need a peace that only heaven knows. Jesus, could you please

0: Je hoort de opwekkingband door en door goed. Terwijl de Vierdaagse vannacht van start is gegaan. En zij was erbij. Margreet, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annemarie.
0: Zit de stemming er nog een beetje in? Ja, zou heel slecht zijn als je nu zegt... nee, ik zie het eigenlijk niet meer zitten.
1: Nee joh, prima.
0: Oh, nee, ja, gelukkig. Maar ja, je bent ook wel ervaringsdeskundige, hè?
1: Ja, precies. Dat is ook zo.
0: Jongen, wat, hoe voelt het nou? De 16e keer, toch? Als ik het goed heb?
1: 16e keer, ja, precies.
0: Oh, ja. Mensen, ja, dat is het. Nou ja, dan, kijk, dan kunnen we het hebben over hoe het met jou gaat. En, maar ja, in principe weet je hoe het werkt, toch?
1: Ja.
0: Gewoon de,
1: zeker
0: de ene voet na de andere.
1: Voet voor de andere, ja, en lopen. Ja. Ja.
0: Maar hoe is dat voor Wim?
1: Nou, die gaat ook als een speer. Die vindt het helemaal leuk.
0: Is die...
1: In de buurt, William?
0: Nou, ja. Dat lijkt me leuk. Wim, goedemorgen.
1: Komt-ie.
0: Ja, voor de allereerste keer.
2: Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen.
0: Wim, de Nederlandse Vierdaagse.
2: Ja, ik heb mijn eigen laten verleiden, Annemarie. Echt.
0: Zeg, maar dan moet je het toch eens uitleggen.
2: Maar ik kon Greetje niet alleen laten lopen.
0: Maar hoe kan het hoe kan het nou dat zij al 16 jaar dit doet... en dat jij nu hebt besloten naar vooruit?
2: Nou ja, dan moet ik mezelf een compliment geven dat ik het zo lang afgehouden heb eigenlijk. Nee, ik ben van nature niet echt zo'n loper. Nee. Toen ik in dienst ging, toen gaven ze me al een genietank. In mijn parate tijd om te zeggen, jij moet niet te veel lopen, want jij krijgt allemaal blaren en jij krijgt allemaal ellende met je voeten.
0: Oh.
2: Dus dat. Nee, dus ik heb wat zwaktes daarin. Mm. Althans had ik, maar ik ben nu getraind en nu gaat dat niet gebeuren.
0: Oh ja. Zeg, en hoe zorgt jouw Greetje, want dat mag ik ook wel zeggen, toch? Jouw Greetje
2: ervoor. Zeker. Mag je dat zeggen?
0: Dat jij het een beetje volhoudt dan?
2: Nou, daar hoeft zij niet voor te zorgen. Dat doe ik zelf wel.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja. Maar ze is wel stimulerend, hoor.
0: Oké. Okay.
2: Ze heeft net bijvoorbeeld mijn sokken weer helemaal recht getrokken, want dat zat niet helemaal goed in mijn schoenen. En dan met haar expertise zeg maar, je moet je hiel een beetje naar voren en je tenen een beetje naar achteren en weet ik veel.
0: Nee, dat is
2: snap
0: goed.
2: Je? Dus ze zorgt wel heel goed voor mij. Ja.
0: Geniaal.
2: Ja, ja. Daar heb jij gelijk.
0: Geef Margreet dan maar weer even veel succes, Wim. Ja. Voor de allereerste keer de Nijmeegse Vierdaagse. Terwijl Margreet dus echt ervaringsdeskundig is. Margreet, hoeveel kilometer nog te gaan? Heb je daar zicht op? Want het is vandaag de blauwe dag, toch?
1: Ja, het is vandaag de blauwe dag. Nou, we hebben nog heel wat kilometers te gaan. Want de start verliep weer niet vlekkeloos.
0: Oh, vertel.
1: Dus 7 uur in de rij staan en 7:30 pas er doorheen zijn door de scanners. Ja, dat is dat.
0: Dan zit je gelijk met een 30 minuten vertraging, hè?
1: Ja, precies. Maar we laten het los. We hebben het gewoon losgelaten.
0: Okay.
1: We gaan ervoor en we zien het wel.
0: Noem ik nog een keer, want we hebben elkaar eerder gesproken...
1: Ja.
0: Dat jullie lopen voor het goede doel.
1: Ja.
0: Signs for Hope. Hoe helpt dat in
1: nou,
0: in het
1: ik
0: volhouden?
1: Moet zeggen dat gisteren even een beetje... zwaarte voelde, dat ik dacht, wij lopen eigenlijk voor iets waar ik eigenlijk helemaal niet voor wil lopen. Ja, wel voor het doel.
0: Yeah.
1: Maar ik had liever Frank aan de kant gehad met aanmoediging.
0: Yeah. Yeah.
1: Ik voelde gisteren toch even verdrietig. Dat ik denk, de reden waarom we dit doen is heel goed. Dus nog steeds voor een heel mooi doel. Maar dat Samke er niet meer bij is.
0: Nee.
1: Ja, dat geeft toch ook een stukje verdriet.
0: Nou, want even in een notendop, even tussen aanhalingstekens. Signs of Hope van jullie goede familie, vriendin Famke, die dit jaar onverwachts overleed. Hè? Een vrouw die ontzettend goed werk deed in Oeganda.
1: Ja.
0: En dan is deze wandeling, deze kilometers de komende dagen, is toch net het gewone leven, Margreet, waarin werkelijk waar alles door elkaar loopt.
1: Zeker weten. Ja, zo is dat. Ja, en dat ben je hiervan bewust.
0: Ja.
1: En ik weet ook niet. Kijk, ik weet ook niet wat ik met het overlijden van Frank... Ik heb er geen goede zin voor.
0: Nee.
1: Het is gewoon veel verdriet.
0: Ja.
1: En we weten niet waarom. Maar goed, we gaan wel met elkaar door. En wat ik mooi vind is dat we met elkaar onderweg zijn naar een einddoel. Ook op de Vierdaagse natuurlijk.
0: Nou.
1: En dat hou je een beetje voor ogen. Dus we troosten ons met de gedachte dat Famke op een hele mooie plek is. Al hadden we ze liever hier gehad. Maar nou, wij gaan ook onderweg. En wij hopen haar een beetje te kunnen supporten met haar mooie werk daar.
0: Zeker.
1: Dus onze shirtjes aan en onze codes achter op de rug. En mensen die willen steunen kunnen ook naar de pagina van de...
0: Signs of Hope en een vierdaagse, ja. Daar zijn jullie ook te vinden. Ja,
1: ja, precies.
0: Wat mooi. Vergelijkingen die we niet zoeken, maar die er zomaar vandaag gewoon zijn. Margreet, ja. En Wim, ongelooflijk veel succes. De paden op de lading. En hou ons op de hoogte, hè?
1: Doen we. Oké. Okay.
0: Dag Margreet.
1: Ja, goeie uitzending.
0: Dag.
3: Je verwonderen door ruimte te creëren.
4: Je gaat iets goeds uitgroeien.
3: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
5: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
3: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
5: Hij was er en is er altijd. Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: W. Smith en zijn uitvoering van Bridge Over Troubled Water. Bijna 8:30 is het. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Zorgprofessionals maken zich zorgen over mensen die online medicijnen kopen zonder eerst een arts te raadplegen, meldt de NOS. Ze vragen zich vooral af waarom. Daarom gaat het Trimbos Instituut daar onderzoek naar doen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond geprotesteerd tegen hardhandig politieoptreden. In Bologna kwam een Marokkaanse man om toen agenten hem minutenlang tegen de grond gedrukt hielden. Bij de protesten raakten 11 mensen gewond. En een bijzonder fenomeen in de buurt van Oldenzaal. Daar is vannacht vorst aan de grond gemeten. Het was een 10e graad onder nul. Dat is hartje zomer nog niet eerder voorgekomen, zegt Weer Online.
2: Groot nieuws update.
0: De SGP gaat kamervragen stellen over een huwelijksceremonie met 3 mensen, schrijft het RD. Die vond afgelopen vrijdag plaats. Een trouwambtenaar leidde de ceremonie. Volgens de SGP kan het beeld ontstaan dat de overheid huwelijken van meer dan 2 mensen legitimeert. 4 jaar lang deelde Marielle Muit brood, groenten en andere spullen uit van haar weggeefkast in Krimpen aan de Lek. Nu dreigt ze een boete te krijgen omdat de kast zonder vergunning aan de straat staat. De aanleiding: een klacht van een buurtbewoner bij de gemeente. Het is om te huilen, zegt ze in het AD. Wereldwijd werden in 2025 bijna evenveel Bijbeledities verspreid als het jaar daarvoor. Online bereikt de Bijbel steeds meer mensen, terwijl de verspreiding van gedrukte Bijbels iets afneemt en duurder werd. Dat staat in het jaarlijks rapport van United Bible Societies. En een kerkdienst in een digitaal nagebouwde kerk in Minecraft. Het gebeurt echt in het spel. Het Zwitserse tijdschrift Beobachter sprak erover met dominee Florian Homberge uit het dorp Mülheim. Hij zegt: we zijn een gemeenschap van virtuele karakters die samen praten, lachen en bidden. Homberge kwam op zijn idee van een digitale kerk nadat hij de begrafenisdienst van een gemeentelid had verzorgd. Daar waren veel digitale vrienden aanwezig. Ze kenden elkaar van

Lef en Heather van mijn hart. Ja, hoe mooi om Margreet en Wim te horen vanochtend. Met al die duizenden anderen bezig met de Nijmeegse Vierdaagse. En iedereen zo met zijn eigen gedachten. En soms dus ook voor een goed doel. En dat motiveert. En bij die Nijmeegse Vierdaagse, onlosmakelijk verbonden ook de Vierdaagse feesten. En dat is een feest. En een van de mensen die daar te vinden is deze dagen is Orgel Joken. Nou, voor het geval je denkt, Orgel Joken, wie is dat dan? Nou, dat is een dame op leeftijd die heel erg bekend is geworden met

0: groot nieuwsradio. Ja, dat klopt zeker. Het mooie is, Move Community vroeg Orgeljoke naar haar geloof. En wat blijkt? Zij gelooft wel degelijk. En vertelt daar openhartig over.
1: Mijn zus en zo, die gingen dan allemaal wel elke zondag naar de kerk. En dat deed ik niet. Kijk, hij heeft een belangrijke rol gespeeld toen mijn zoon, jongste zoon was een jaar. En toen kreeg ik constant verschrikkelijk veel pijn in mijn buik. Toen hebben ze al heel jong bij mij alles weg moeten halen. Ja, toen ben ik gewoon heel veel gebidden. Dat is, vind ik, geen toeval. Maar er lag een vrouw naast me. En die was heel veel ook met geloof bezig. En die zei, zullen we het samen doen? We gingen samen zingen. Ja, we hebben elkaar gewoon er doorheen getrokken op die manier. En op een gegeven moment gingen er nog meer die dat ook het lied herkenden dan ook wel meezingen. Ja, ik had heel veel pijn, maar dat was gewoon heel warm. Ik denk dat heel veel warm aan terug.
0: Ja, hoe mooi. Hoe Orgeljoke God en geloof ervaart. En speciaal voor Move Community schreef ze ook nog een lied en bracht dat ten gehore. En je kent het, ik had het er al over. Een bijzondere uitvoering. Amazing Grace.

0: ons vrij.
1: Ademprojecten. Adem van het leven. 8:15 is het. De overdenking op dinsdagochtend vertrouwd krijg je van Els van Dijk. Ze heeft het over moed.
2: In Psalm 16 staan van die, ja, wil ik het zeggen, van die overtuigende woorden waarvan je ook wel eens denkt, kan dat? Ik lees daar namelijk dit. Omdat God aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Is dat echt zo? Moed kom je ook tegen in een bekend lied. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Kalm zelfs. Het ideaal van een gelovig mens. Bijna te mooi om waar te zijn. Niet met en uit de moed der wanhoop, maar wat aanrommelen of zo, maar moedig zijn. Moed is weerstand bieden aan de vijand zonder te vluchten. Je kunt het ook wel het uithoudingsvermogen van de ziel noemen. Moed betekent dat je blijft doorgaan ondanks onzekere omstandigheden, ondanks verdriet, ondanks fouten en gebreken van jezelf en anderen. In de Bijbel lees ik over gerust zijn. Dat is een vorm van standvastigheid, van moed, om niet te willen wijken en het goede te willen doen. Ook al ben je bang en weet je niet wat er gaat komen. Waar komt die moed dan vandaan? Nou, volgens mij heeft die te maken met meer willen dan je eigen veiligheid en je eigen belang. Je ziet dat bijvoorbeeld prachtig in het dierenrijk, waar een moederdier onverschrokken roofdieren wegjaagt, hoe groot deze ook zijn. Niet omdat ze denkt dat ze sterker is, maar omwille van haar jong. Zo gaat David omwille van de Heer op alle vijanden af. Van hem houdt hij meer dan van wie ook. Het gaat hem niet om zichzelf. Dat is het geheim van moed. Moed heeft te maken met iemand die groter is dan jijzelf. In de psalmen kom je regelmatig de zinsnede tegen, maar u, Heer. Dat zinnetje markeert een ommekeer. Harde geformuleerde gebeden worden dan vriendelijker. En in wanhopige gebeden klinkt meer vertrouwen door. En in gebeden waar het over schuld gaat, komt men ook uit bij genade. Natuurlijk, het kan je allemaal heel erg bezighouden. Hè? Je pijn, je zonde, je vijanden, wat er om je heen gebeurt, je moeite. Als je het allemaal gaat opsommen, ach. Maar alleen als je deze dingen bij God neerlegt, ze ziet in het licht van wie Hij is en zegt, maar u, Heer, begint er ruimte te komen. Ruimte om los te laten. Ruimte voor opluchting, voor hoop en kracht. Gods werkelijkheid verandert alles. Ik ben zwak, maar u, Heer? Ik verdien niks. Maar u, Heer? Ik zie geen oplossing meer. Maar u, Heer? Mijn leven is totaal ontwricht. Maar u, Heer? Moedig zijn lukt alleen als je zeker weet dat je niet en nooit uit Gods hand valt. Je bent geborgen bij Hem.

0: met ABBA.
1: De eerste blessing van de dag.
0: Tim, goedemorgen.
2: Nou, een hele goedemorgen. Reisleidsters Wilma en Maria die nemen ons mee naar Normandië. Voor een blessing aan de deelnemers van Adios Reizen. En dat vind ik nou zo leuk hè, aan de zomerblessings. Je komt nog eens ergens. Ik zit mee te genieten van de vakantieplaatjes. In mijn hoofd, maar ook op de radio natuurlijk. Dit is Blessings zonder grenzen, ook als je nergens heen gaat. En goed om te weten, er kan nog een blessing bij voor morgen. Misschien kan ik jouw verzoekplaat nog aan de playlist toevoegen. App naar de studio wat je wil horen. En natuurlijk hoe dat een blessing kan zijn.
0: Ja, lekker naar de krijtrotsen en daarbuiten. De blessings zijn er na het nieuws van 9 uur.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Thijs en Jorieke, live.
15: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
14: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
16: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
15: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
16: Wat ga jij dan doen?
14: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
16: Tot dan!
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
19: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
2: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Zorgprofessionals maken zich zorgen over de groeiende groep mensen die online medicijnen kopen zonder tussenkomst van de huisarts. Ze vragen zich vooral af waarom, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut dat onderzoeken. Volgens deskundigen kan het gebruik van zulke medicijnen gevaarlijk zijn. Het kunnen ook namaakmiddelen zijn. Ga je met de auto naar Frankrijk, let dan even goed op bij de pomp. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht voor minder dan 90 cent per liter. Dat lijkt een koopje, maar die brandstof bestaat voor 85% uit bio-ethanol, schrijft het AD. De meeste Nederlandse auto's zijn daar niet op gebouwd en dat kan voor flinke motorschade zorgen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond geprotesteerd tegen het hardhandig politieoptreden in Bologna, waarbij een Marokkaanse man omkwam. De man had een psychose en was agressief. Agenten drukten hem minutenlang tegen de grond en niet veel later overleed hij. Sommige protesten liepen uit de hand, zeker 11 mensen raakten gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen daar wat wolken bij. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Radio Verkeer.
6: ANWB.
20: Twee opvallende files op dit moment. Op het begin de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Houten is een ongeluk gebeurd. Er zijn er zelfs twee rijstoken dicht. Er staat 7 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En ook een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Dat gebeurde net voor afrit Rotterdam Centrum. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je 20 minuten.
2: Dankjewel. Samen uit, samen thuis met de blessings voor deze zomerdag in juli. En de vraag is, wie ben je, waar ben je en wat gaat er op dit moment door jou heen? Deel je actuele luisterstatus op Landelijke Radio, app de studio en check in. En wij zullen er alles aan doen om de muziek zoveel mogelijk op jouw persoonlijke situatie aan te passen vandaag.
21: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
22: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
23: Zijn we er al?
22: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora autoverzekering.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
26: Anders schrijf je mis.
22: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
27: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
28: Josiah Queen brengt de Mount Zion Tour naar Nederland. Zondag 20 september, Ahoy Rotterdam. Met in het voorprogramma Strings and Heart. Bestel jouw kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
29: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
30: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
31: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
32: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
33: Of deze, in een leuk plaatsje.
34: Met 20.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. Blessings.
2: Met Tim Hendricks.
1: Het christelijke radiostation.

0: Chris Tomlin opent de Blessings vandaag met Is He Worthy? Zo klinkt er aanbiddingsmuziek hier op Grootnieuws Radio. Klinken er platen die je mogen inspireren, die je mogen bemoedigen, kracht geven voor een nieuwe dag. En Renetta, die zwaaien we uit. Die is onderweg naar Schiphol om 3 weken naar Brazilië te gaan om Robert met de stichting Help Mijn Leven te helpen. En legt Renetta uit. Help Mijn Leven is een organisatie die straatkinderen helpt in Rio de Janeiro. Heel veel zegen voor jullie mooie werk daar, Renetta. En een goede reis. Heidi dan, die zegt mijn actuele luisterstatus. Dat is de verjaardag van onze 4-jarige zoon Ruben vieren. En wij vieren hiermee hoor. Gefeliciteerd Ruben. En de luisterstatus van Noortje, 3 jaar. Onderweg naar Fien en Teun. Nou, heel veel plezier. Doe ze de groeten. En Linda die staat op de drempel van de sportschool. Terwijl Suzanne lekker vanuit bed meeluistert. Heb heerlijk vakantie, laat je weten. Genieten met mijn dochter in Zeeland. Wie je ook bent, waar je ook luistert en wat jouw status ook is. Dit zijn de blessings van dinsdag 21 juli in het jaar 2026. En de eerste blessing neemt ons mee naar Frankrijk. Met die bekende kliffen natuurlijk in Normandië. En Normandië, daar mogen we naartoe. Adem even die frisse zeelucht in, proef de Franse keuken. Wilma en Maria, die weten wel de weg. Ze zijn reisleidsters en met hen staan we even stil om de omgeving op ons in te laten werken, maar ook om van de muziek te genieten. En we mogen een plaat draaien namens de reisleidsters voor alle reizigers van Adios Reizen. En ja, zoals dat gaat bij een reis, je hoort hier even Maria via de intercom.
1: Hey, toppers van de Adios reis naar de Franse kliffen in Normandië. Wilma en ik vinden het echt super tof om deze reis met jullie te beleven. We genieten echt volop met jullie en maken er verder nog een mooie week van met elkaar. Liefst van ons,

Nou, daar zat geen woord Spaans bij. Dat was Frans. A toi la gloire van Heritage. Of moet ik zeggen Heritage. In ieder geval een plaat dus. Blessing voor alle deelnemers van Adios Reizen. Heel veel plezier met elkaar in Normandië. En dank aan reisleidsters Wilma en Maria. Dan zingen wij Hoe groot zijt gij? En dat doen we met Kees Kraaienoord en band. En dat doen wij graag met Ton en Corina Wierks. En Corina, jij vraagt vandaag speciaal een plaat aan voor jouw man Ton. Je zegt, lieve schat, we zijn vandaag 37 jaar getrouwd. En ik ben trots op je. Blij met je. Trots op jouw kostenschap en je vrijwilligerswerk bij Salios. Ja, en Ton die had ondertussen een berichtje naar mij gestuurd. En ja, die laat ook weten, vandaag 37 jaar getrouwd. En wij hebben veel mooie dingen meegemaakt, maar ook hele verdrietige dingen. Zoals het verlies van onze zoon Thomas op 27-jarige leeftijd. Ook dat is iets wat vandaag, denk ik, ook gewoon genoemd moet worden. Maar God heeft ons al die tijd gedragen, zeg je. En dus kunnen jullie zingen vandaag. Hoe groot zijt gij? Voor alle meezingers, opwekking 407, daar vind je de tekst. Je kent het ongetwijfeld uit je hoofd. Ton en Corina, namens ons allemaal van harte en blessings.

Yes, hoe groot zijt gij? Kees Kraaienoord hier op deze zender te horen. Dat zal geen verrassing zijn. De volgende artiest is ook geen verrassing. Kom ik zo op. Eerst eventjes naar Gert-Jan. En het is eigenlijk ook geen verrassing dat Gert-Jan luistert. Want die is er eigenlijk altijd bij en ook deze morgen. Vanuit Den Bosch. Bij de RDW staat hij voor de deur. En ja, lekker de blessings aan. En hier schijnt het zonnetje al, laat je weten. En Heidi, we gaan jou even heel veel succes wensen. Want je laat weten mijn luisterstatus. Me klaarmaken voor een meet and greet voor een baan. Ah, heel veel succes. Hopelijk wordt het wat. Is het een match? Dan de status van Marot. Die is aan het werk. En hij zegt, ja, mooi om even stil te staan bij de overdenking. Je bent de overdenking, als ik het goed begrijp, van vanmorgen nog aan het herkauwen. En de boodschap wat jij hebt opgepikt, leg je twijfels bij God neer. Hij hoort je gebed. En daarmee wens je ons een gezegende dag. Bedankt voor het delen, Marels. En dan een artiest die dus hier op Groningen Radio nogal thuis is. Michael W. Smit. Hij gaat het nummer Friends ten gehoor brengen. En dat heeft een speciale reden, want dit is het verzoek van Danny van Beek. Je vraagt het speciaal aan voor Ankie van de Polder. Ankie, goedemorgen. Ik wil je in deze periode van de vakantie laten weten dat ik ondanks de vele kilometers tussen ons in aan je denk, zegt Danny. En ja, het lied dat je nu gaat horen, dat verbindt ons.

van Danny van Beek. Voor Ankie van der Polder. Het nummer Friends. En wel gezongen door niemand anders dan Michael W. Smith. Els Oskam vertelt, de kruiskerk in Waddinxveen, die wordt verbouwd. En om de kosten te drukken zijn een aantal mensen al een paar weken bezig om dingen te slopen en ook met nieuwe dingen opbouwen. Ja, supergoed bezig daar. En daarom vraag ik voor en aan het lied Gebed voor de Werkdag. Een prachtig lied van Sela. Dat gaan we nu voor jullie draaien bij de bouw van de kruiskerk in Waddinxveen.

handen uit de mouwen voor de verbouwing van de Kruiskerk in Wallingsveen. Succes iedereen daar. Gebed voor de werkdag. Ja, en dan denk ik toch eventjes aan alle werkpaarden die op dit moment aan de slag zijn. Waar dan ook. Op welke manier dan ook. Terwijl het toch zomer is en er ook veel mensen op vakantie zijn. Ja, het werk gaat gewoon door. Dan een prachtige plaat van Megan Woods. The Truth staat klaar om gedraaid te worden. En dat doen we speciaal voor Gesina Esveld-Kip uit Nijkerk. Gesina, je krijgt deze plaat aangeboden door jouw schoonzussen. En die laten je weten, lieve Gesina, afgelopen zondag mocht je je verjaardag vieren. En vandaag willen wij Danielle, Suzette en Maritska je daarvoor nog even in het zonnetje zetten met het mooie lied van Megan Woods. Het is voor jou en...

0: Megan Woods met The Truth hier bij Groot Nieuws Radio.
1: Als woorden tekortschieten, zit er soms maar één ding op.
2: Vind de muziek die bij je boodschap past en schakel Blessings in.
1: Vraag een plaat aan.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Zo waardevol om elke dag al die mooie platen te delen met elkaar. Elkaar daarmee te inspireren, te bemoedigen. Elkaar te vieren, God te danken. Samen op te lopen in het leven, zo samen met Henry en Ingrid, die een boswandeling aan het maken zijn bij de Klimberg in Hardenberg. En ja, ook lopen we samen met jou op. Leni, dank voor het delen. Je zegt net de jaarlijkse MRI gehad. Een uur in de tunnel gelegen. Hopelijk is de uitslag positief. En krijg ik te horen dat de MS stabiel is gebleven. Dat hopen wij ook voor jou, Leni. En we voelen ons met jou verbonden ook. Met alle luisterstatussen vandaag. Ook met de status van Roos uit Beuzichem. En Roosje krijgt vandaag een mooie plaat van Merel de Jong. Die jou met de volgende plaat een steun in de rug wil geven. Dat je je letterlijk gedragen mag voelen. Lieve Roos, zegt Merel. Momenteel ben je aan het strijden tegen je bloedziekte. Wat soms erg moeilijk voor je is. En ik wou even zeggen dat je echt een strijder bent. Hoe je ermee omgaat en alles wat je doet voor het WKZ en het Prinses Maxima Centrum. Ik wil je graag bemoedigen en laten weten dat God je kent en dat Hij met je meewandelt waar je bent.

applaus voor jou namens Merel. Ze zegt, hou vol, je draagt het niet alleen. En je hoorde Sera met het liedje van Martijn Bewalda. Het was in het programma Beste Zangers. Ja, dan Dominique en Valentino Hartman. Dit is voor jullie. Namens Pap en namens Monique. Lieve Dominique en Valentino, hierbij willen we jullie heel veel sterkte en kracht toewensen. Nu jullie je lieve moeder en oma moeten missen. Nu ze overleden is. Wat een verdrietige tijd voor jullie. En wat zullen jullie haar enorm gaan missen. We willen jullie met dit mooie lied bemoedigen. Het lied Scars in Heaven van Casting Crowns. Soms lijkt de Heere God zo ver weg en begrijpen we de weg niet die hij met een ieder van ons gaat. Toch mogen we vertrouwen dat hij voor ons zorgt. Dwars door alles heen. We houden heel erg veel van jullie en we bidden jullie Gods rijke zegen toe. En zijn vrede die alle verstand te boven gaat. Heel veel liefs en een heel dikke knuffel van Pap.

0: that the only scars in heaven are on the hands that hold you now.
1: De gedachte dat er in de hemel geen littekens, geen pijn, geen gebrokenheid meer zal zijn, behalve de littekens van de gekruisigde Jezus. Casting crowns, scars in heaven. En die allermooiste dag, daar horen we over met de muziek van Sela. Laat je meenemen door de muziek. En Ingrid uit Veenendaal, je mag deze plaat ook hoogstpersoonlijk opvatten, want hij is voor je aangevraagd door Jannie Versteeg. Jannie zegt tegen je: ik wil een blessing voor je aanvragen, Ingrid. We zijn al jaren vriendinnen, al vanaf van onze schooltijd. En ik wil jou bedanken voor alle steun die je mij gegeven hebt de afgelopen tijd. En nu wil ik ook voor jou een bemoedigend lied aanvragen. Dit is Sela met Die Allermooiste Dag.

En wat ook mooi is, dat er allemaal blije reacties binnenkomen als er mooie platen gedraaid worden. Superleuk om van je te horen. Om ook aan de andere kant van de radio te merken wat het daar doet. En dan hopen we ook dat er opnieuw wijn wat gaat gebeuren. Dat is al aan het gebeuren. En we mogen er ook staan met de studio. Zometeen schakelen we weer over. Maar eerst ga ik nog een mooie blessing daar op nieuw wijn bezorgen. Doen we namens Herman en Fimke, namens opa en oma. Onze kleindochter Maartje Anema, zeggen opa en oma. Ze is gisteren 10 jaar geworden en ze is deze week met haar ouders en nog veel meer familie op nieuw wijn. Dus graag een dikke knuffel via de radio en een muzikale blessing. Nou, daar komt-ie.

0: Joy en een dikke knuffel van opa Herman en Fimke, oma Fimke, voor Maartje Anema. En die is dus 10 geworden en die is op New Wine. Dus we storten bij deze ook Joy uit over New Wine. En dat krijgen we dan weer via de radio terug, want Thijs en Ulrike zijn daar. Goedemorgen, Thijs.
1: Ja, goedemorgen, Tim.
0: Ja.
1: Joy die is wel aangekomen hier, hoor.
0: Heel fijn. En jullie gaan ons lekker meenemen, New Wine. Maar jij kwam aan, hoe zag het eruit? Wat voor warm bad kom je dan terecht?
1: Nou, dat is een heerlijke welkomstcomité. Grote glimlachen. Die zijn blij dat je er bent. Nou, ik was er ook blij om er te zijn natuurlijk. Ik moet zeggen, ik kwam geen parkeerwachten tegen. Ja, dat maakt het begin van mijn dag ook wel goed. Jorieke kwam ietsje later bij jou. Was wel een parkeerwachter, geloof ik, hè?
2: Ja, maar alles liep heel soepeltjes, hoor. Heerlijk. Ja,
1: Jorieke heeft nog even lekkere koffie gehaald. Ja. Alles is hier goed voor elkaar, Tim.
0: Super. Hey, zometeen in Thijs en Jorieke. Maar dan vanaf New Wine. Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, nu staat hij nog op het podium te spreken, Jurjen ten Brinke. Zometeen dan schuift hij aan in de studio. We gaan een soort spoedcursus, hoe werkt het allemaal, opnieuw wijn krijgen van Lisbeth. Die natuurlijk altijd bij ons in de studio ontvingen. Maar ja, nu eens even horen hoe het hier eigenlijk echt is. Ik moet zeggen, we worden altijd van die dramaverhalen. Tot nu toe valt dat erg mee. Dus ik denk dat het een beetje overdreven heeft. We gaan gouden munten verstoppen en we gaan bezoekers spreken. Het wordt een geweldige, leuke uitzending zometeen.
0: Fantastisch, heel veel plezier zometeen. Blijf lekker luisteren. Thijs en Jorieke live vanaf New Wine. We gaan zo overschakelen, maar eerst ga ik nog een laatste plaat draaien. En die is voor alle wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse. Want ja, die is dus vandaag begonnen. Heel veel succes iedereen. En wandel lekker in het licht met Jezus. Het is het verzoek van Tineke Duizer. Mooie dag!

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
4: Deze week in de bonus: de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk, dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
10: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
14: Ja, ik ben Daphne van der Meijs. Een belangenclub van bakfietseigenaren is bang dat Baboe bewijsmateriaal laat verdwijnen in de massaclaimzaak tegen ze. Eigenaren eisen een schadevergoeding omdat hun Baboe bakfiets kapot ging. Moederbedrijf Axel wordt misschien overgenomen, maar dat mag er niet toe leiden dat eigenaren naar hun centen kunnen fluiten, vindt de club. De ANWB waarschuwt voor goedkope benzine in Frankrijk. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht, maar die brandstof bestaat grotendeels uit bio-ethanol. Dat kan bij Nederlandse auto's voor flinke motorschade zorgen. Heb je per ongeluk E85 getankt? Bel dan meteen de wegenwacht voor advies, schrijft het AD. De dode man die gisteren in een huis in het Noord-Hollandse Uitgeest werd gevonden is niet door een misdrijf omgekomen, zegt de politie. In het huis werd ook wiet geteeld en agenten kwamen af op een melding over stank. Of de wietplanten van de dode man waren is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen daar wat wolken bij en het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
15: Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Beverwijk bij de wegwerkzaamheden een klein kwartier oponthoud. A12 Arnhem-Duitsland bij de grenscontroles 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A12. Arnhem richting Utrecht. Net voor Houten-Oost zijn daar 2 rijstoken dicht. Er is ook een vrachtwagen bij betrokken. Er staat daar 6 kilometer file met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles. Daar ook daar een kleine 10 minuten vertraging.
13: Zometeen
16: Thijs en Jorieke.
17: Vandaag inspecteer je een museum.
16: Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel 20 euro korting.
18: Elke maand weer.
17: En hoe meer data en snelheid,
18: hoe groter die korting.
17: Dat is One. Van Vodafone.
18: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
22: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt, fluisterend, en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergrondsonderdrukt.
23: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
24: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
25: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.

0: The Cast and Crowns and Praise You in the Storm.
1: Groot Nieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Een hele goedemorgen!
3: Ja, goedemorgen vanaf Liemde.
0: Ja, mooi hè, vanaf
3: ja,
0: Liemde.
3: Hebben we zijn er hoor.
0: Dat hebben we nog nooit uitgesproken.
3: Nee, waarom?
0: Maar dit is namelijk de allereerste keer ook voor ons. Al jaren stond dit op ons verlanglijstje. Uitzenden vanaf New Wine. En dat komt omdat elk jaar, echt al jaren, Lisbeth van Lef langskwam. Vanaf New Wine. En ze zei, kom nou een keer, elke keer zei ze, kom nou deze kant op, kom nou deze kant op. Nou, daar zijn we hoor.
3: Ja, maar ze kwam altijd zo graag onze kant op. Dat ik dacht, het moet hier wel afschuwelijk zijn.
0: Klopt.
3: Verhalen over modderbaden, zonnesteken.
0: Het was is altijd vreselijk. Dat zij naar ons kwam was altijd een soort uitvlucht. Maar ik denk, het is hier heerlijk.
3: Volgens mij heeft ze behoorlijk overdreven. Als ik het hier zo zie, denk ik, het is hier fantastisch om hier te verblijven.
0: Nou, we gaan het zo aan de vragen. Want ze is vaste gasten. Elke dag komt ze even langs om even het wel en wee van de conferentie met ons te delen. We zijn heerlijk binnengekomen ook.
3: Ja, het ging heel erg soepel. Ik moet zeggen, ik kwam er geen parkeerwachten tegen. Ik kon zo doorlopen. Ik ben wel even benieuwd. Ik kreeg zo'n mooi oranje bandje. Wat zeiden ze tegen jou toen jij je oranje bandje kwam ophalen?
0: Hallo, kan ik hier bandje, QR-code nodig? Oh, dan dacht ik, kak, die zit weer ergens op mijn laptop. Maar was toch niet nodig? Dat was het eigenlijk.
3: Vroeg ze nog waar je voor kwam, bijvoorbeeld?
0: Nee.
3: Weet je wat ze tegen mij zeiden? Wat leuk dat u er bent. Komt u voor het kerkleidersprogramma? Ja. Dat hebben ze jou niet gevraagd, begrijp ik.
0: Nee hoor. Ze zijn heel leuk, Jurieke. Daar luisteren, die ken ik, daar luisteren we naar.
3: Ze gingen helemaal vanuit dat ik voor het kerkleidersprogramma kwam.
0: Ja, Martijn, als ik even jou hier zie, jij blendt zo erg met de mensen van New Wine.
3: Vind je dat ik een kerkleidershoofd heb? Ja?
0: Absoluut. Ja, ik denk dat iedereen die even jouw foto opzoekt, denkt, ja, ik snap zo goed dat ze dat denken.
3: Oké, dat is
0: mooi. Je hebt echt een kerkelijk leiderhoofd.
3: Nou, misschien dat ik daar straks dan even aanschuif, want ik geloof dat Hans Alblas, die komt straks even bij ons langs. Ja, die gaat daar weer mooie dingen vertellen. Maar goed, interessant dat ze jou niet zo snel als kerkleider zien.
0: Nee, dat vind ik ook wel opvallend. Hey, het worden heerlijke uren. We hebben hele leuke gasten zoals Jurrie ten Brinke, die eerst nu nog de diensten aan het voorgaan is. Hans Alblas komt en die gaat namelijk nog spreken vandaag bij de kerkelijk leiders over het radicale midden en omgaan met extremen in het Koninkrijk. We gaan natuurlijk een spelletje doen, een challenge, alles komt voorbij. Maar ook nog, je hebt weer wat munten verstopt.
3: Ja, want wij hebben gehoord dat ongeveer de helft van de bezoekers zou jeugd moeten zijn. Ja, ik zie ze nog niet. Ik hoop dat dit wel klopt.
0: Ja, die zijn allemaal in hun diensten.
3: Die hebben hun eigen programma.
0: Ja.
3: Liggen nog te slapen misschien. Ja. Maar we dachten, er moeten wat leuks voor hebben. Dus we verstoppen elke dag 2 gouden munten ergens op het terrein. Krijgen ze een hint en als ze hem vinden, dan vinden ze een leuk boek. Dus we hebben de 2 verstopt. Hier komen de. Ik doe de eerste hint, mag jij de 2e doen? Als ik me verveel, pak ik een vrolijk kinderboek erbij. Waar kan ik dat vinden? Dat is de aanwijzing om de eerste munt te vinden.
0: En de 2e munt, de hint is: je kunt me vinden bij de stand van het Engelse traanfonds.
3: Het Engelse traanfonds?
0: Het Engelse traanfonds.
3: Waar zou dat kunnen zijn? Als je dus op New Wine bent of je kent mensen die hier zijn, stuur ze even een appje waar jij denkt dat die gouden munten te vinden zijn. Want de eerste die ze vindt, en gisteren waren die kinderen er snel bij, die krijgen een gratis leuk boek.
0: Mooi, je hebt het lekker cryptisch gedaan. Dat vind ik leuk om te horen. Ik wil nog wel zometeen even 1 ding.
3: Oh.
0: Ik zit gisteren tegen, hey, hoe laat ga jij dan vanavond weg? Morgenochtend weg? Ik dacht, we rijden een beetje tegelijk op. Je hebt keihard tegen me gelogen.
3: Ja, ik ben natuurlijk altijd iets eerder, hè?

0: Joke Buijs en Leer mij uw weg, o Heer. We zijn live vanaf Nieuwwijn. En er is maar één persoon waardoor dat komt dat wij hier zijn met de hele goede gemeente. Niet alleen wij, maar nog veel meer programma's zenden we uit. En dat is door Liesbeth van Lef.
1: Liesbeth. Hey, klap voor jullie, hè? Klap voor jullie dat het eindelijk gelukt is.
0: Het is zo raar. Ik spreek je dus al jaren in deze week. Ja. Altijd kom je bij ons, bij mij. Tijdens dan altijd op vakantie. En nu zitten we hier. Ja. Dit wilde jij. Ja, hier zijn we.
1: Ja, dit wilde ik. Ik ben zo blij dat jullie er zijn.
2: Maar had je ook meegekregen dat het de bedoeling is dat je elke dag ook even bij ons aanschuift nu?
1: Ja, vind ik hartstikke leuk. Maar
2: gelukkig.
0: Maar het duurde wel even. Want ik ging natuurlijk jou appen. Jij zei, moet ik elke dag komen nu?
1: Ja, maar ik dacht, moet ik vroeg opstaan.
2: Je bent wel een beetje onze houvast, hè?
1: Ja.
2: Is dit de plek waar het gebeurt? Hebben we een goede plek voor de stand?
1: Dit is de plek. Hier is het gewoon echt. Dit is het Dorpsplein. Jullie staan echt op de kern van die wijn. Waar alles, muziek, de dienst, eten.
0: Waar alles omheen
1: cirkelt. En jullie staan ook middenop.
0: Alleen
1: midden op het veld.
0: Normaal alleen, Liesbeth, daar maakt het me een beetje druk over. Normaal vind jij het altijd super fijn dat je dus even weg kan uit deze bubbel. Dan kom je bij ons en dan komt er echt een klaagzang, heb ik jou daar. Dus hoe vind je, mis je niet dat je nu niet even naar Veenendaal kan dan?
1: Ja, maar ik heb daar iets op bedacht. Dus ik ben gisteren heel eventjes naar huis gegaan.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Om waarom?
1: Even te douchen, naar de wc. Even een beetje wasje draaien.
0: Ook echt om naar de wc te gaan?
1: Even naar de wc.
0: Dus gewoon één keer per week? ik zie het even, probeer het even voor me te zien.
1: Naar de wc,
0: Dan ga je even naar de wc?
1: Ja. Dat deed ik dan normaal bij
2: ons. Normaal bij ons.
0: Hey, maar we vinden het heel erg leuk om hier te zijn. Alleen Thijs zat wel een beetje. Ik zat ook altijd die verhalen vertellen van jou. Ja. Over hoe ellendig het altijd hier is. En Thijs.
2: Ja, ik vraag me af of je het een beetje overdreven hebt. Als ik het hier zo zie, hoe heerlijk het hier is. Hoe blij al die mensen zijn. Ja. Heerlijk weertje, niet te warm, niet te koud. Geen regen.
1: Nee, ik moet eerlijk zeggen, dit is wel echt het perfecte jaar.
0: Oh.
1: Maar goed, jullie zeiden net, misschien kan ik met een zendertje. Ik ga morgen even met een zendertje voor jullie. En dan zal ik even aan de gemiddelde mens vragen hoe vorig jaar was, het jaar daarvoor. Ik kwam zelfs gisteren iemand tegen die zei, nou, nu hebben we geen hittegolf en we spoelen niet weg van de regen met de wormen. Maar wat zal het zijn dit jaar? Krijgen we een windhoos of krijgen we een... Dus het is echt, het is wel... Ik heb niet overdreven, echt niet.
2: Je bent wel bekend met de kracht van woorden, geloof ik, hè?
1: Oh.
2: Ja, je een beetje moet oppassen dat je allemaal over ons oproept.
1: Ja, maar het is ook ergens wel weer saai als we dan nu...
2: Ja, dat is waar.
0: Ja, vooral voor jou ook een beetje. Het is gewoon niet heerlijk.
1: Wat moet ik dan ook hier vertellen,
0: maar,
1: zeg maar?
0: Er is wel een buikgriepje uitgebroken.
1: Oei.
0: Is dat elk jaar?
1: Bijna elk jaar. Nou, elk jaar tot nu toe wel, denk ik.
0: Oh. Hoe kan dat?
1: Ja, dat zijn die wc's dus, waar je niet op moet gaan.
0: Ja,
1: dat is dus waarom je dus thuis naar de wc moet gaan.
0: Ja.
1: Niet iedereen is natuurlijk hygiënisch. Maar nu kijken jullie van, nu gaan we toch niet hierheen. Maar je kunt hier gewoon komen. Want kijk, ik ben hier wel, er is elk jaar een buikgriep. Maar ik heb hem bijvoorbeeld nog nooit gehad.
0: Nee, maar als je kinderen het hebben, dan ben je helemaal de sjaak.
1: Ben je ook de sjaak, maar die gaan dus naar, dat is heel erg. Maar die gaan naar de wc met een pak detteldoekjes. En dan mogen ze niks aanraken. Ik heb de regels. De vijf regels van Liesbeth.
2: Oh, vertel eens.
1: Je kijkt eerst als je naar binnen gaat of de wc er redelijk schoon uitziet. Dus niet dat er allemaal spetters en zo zitten.
2: Ja.
1: Dat is één. Ja. Twee, dan maak je het schoon met een detteldoekje.
2: Detteldoekje, ja.
1: Drie, je raakt niet in die wc met je handen aan. Vier, als je eruit komt, was je handen met water en zeep. En vijf, als je terugkomt bij de tent, doe je nog zo'n hygiënisch sapje over je handen.
2: Zo. Ja, maar daar worden ze dus juist ziek van, hè? Want zo bouwen ze geen enkele weerstand op.
1: Nee, dat ga ik tegenin. Dat is niet zo. Mijn kinderen zijn nog nooit ziek geweest. En ze komen hier al jaren.
0: Ja, ondertussen, de vijf regels van Liesbeth.
2: Ondertussen begint Freek lekker door ons heen te zingen.
1: Ja.
2: Doet hij dat altijd?
1: Ja, dat is wel irritant hoor.
2: Ja, ze vragen dat even rekening kan houden met de radio.
0: Ja, dat is wel een beetje jammer. Hey, wij zijn natuurlijk ook benieuwd. Dat vraag ik elk jaar aan je. En dat hoort ook helemaal bij dit format. Wat was jouw eerste gedachte van deze dag?
1: Ja, ik moest eerlijk zijn, hè, zei je.
0: Ik zag je kopie. Ik zag jouw kopie aankomen.
1: Nou, dat was trouwens even over eerste gedachte. Ik ben best goed opgestaan. Maar toen kwam ik hier. Het eerste wat Jorieke zegt is zo. Dus daar ging me goed.
0: Je hebt kleine oogjes.
1: Kleine oogjes, ja. Dus mijn eerste gedachte was, ik had één wijntje minder moeten drinken gisteravond. Ah.
2: Ja, dus zes in plaats van vijf. Zeven.
1: Nee joh. Gewoon één in plaats van twee.
2: Oh.
0: Ja. Dag. Ik geloof
1: het. Nee, echt, serieus.
0: Ik geloof er echt helemaal niks van.
2: Flesjes.
1: Vraag maar een Freek.
0: Ja. Oh, flesjes.
1: Vraag maar een Freek. Dat is echt waar.
2: Okay.
0: Maar dat is nieuw wijn, hè?
1: Dat is nieuw wijn. Ja. Dat mag hier ook gewoon. Ja. Dat is niet illegaal.
2: Alleen wijn. Bier mag niet, zeker?
1: Bier mag ook.
2: Ook.
1: Ja.
2: Ja, dat moeten we allemaal een beetje leren.
0: Ja, wij weten niet hoe het hier werkt. Hè?
1: Nee, het is heel, en dat is, daar gaat dus wel mis, want dan komen er nog meer mensen bij zitten. Want dat is dan heel gezellig. En dan pakt iemand toch nog iets en hij schenkt gewoon bij. En dan denk je, hè, mijn glas was toch leeg. En dan, ja, en
0: zo gaat dat. Maar dat is een beetje de vibe van New Wine.
1: Ja, dat is de vibe van New Wine. Het is echt allemaal lekker met elkaar, gezellig.
2: En waar moeten we zijn? Want we willen dat ook een beetje meepakken vandaag en morgen.
1: Jullie zijn bij ons uitgenodigd.
2: Oh.
1: Want jullie kamperen, neem ik aan.
2: Nou, dat, ja, Jorik heeft daar...
0: Liesbeth is zo pissig.
2: Ja, wat dan? Of onze accommodatie?
1: Jullie doen nu net van dat jullie het meemaken, maar jullie zitten in een hotel.
2: Ja, hotel.
1: Dus dat is niet echt...
2: Eenvoudig instrument.
0: Ik schaam me ook echt een beetje om het te zeggen.
2: Maar Liesbeth...
1: Ik zie mensen hier ook knikken allemaal.
0: Ja,
1: zie je?
0: Dat is ook echt heel erg.
2: Maar Liesbeth, wij zijn jou zo dankbaar dat je ons hier ontvangt en dat je ons een beetje wegwijs maakt dat we toch ook iets voor je willen aanbieden. Wij, wij zullen voor jou een detteldoekje meenemen uit het hotel.
1: Nou, ik heb een verrassing voor jullie.
2: Oh.
1: Ik heb dus in mijn caravan een koepeltent meegenomen. En daar nodig ik jullie uit. Het is een uitdaging om daar 1 nacht deze week, ik hoor al applaus, 1 nacht in te verblijven. Ik heb ook luchtbedden mee en slaapzakken voor jullie.
2: Jorieke, dat is hartstikke leuk voor jou.
0: Maar zin, ik denk
1: 1 nachtje.
0: Ja, maar ik kan gewoon 2 nachten gewoon doorslapen.
1: Dat kan hier ook.
0: Ja, dat geloof ik helemaal niks van.
1: Ik heb heerlijk doorgeslapen.
0: Ja, dat is waar. We moeten naar de muziek.
2: Ja, jongens, het
0: is toch alweer zo laat. De volgende gast staat alweer klaar. Ja, Liefheid, wij gaan jou elke dag spreken. Ja. Het wordt denk ik gewoon steeds langer. Ik denk goed dat jij op donderdag 2 uur gezellig bij ons bent. Ik
2: zal de gasten afbellen.
0: Daar ga ik gewoon eigenlijk wel even helemaal vanuit. Vandaag is een rustdag. Wat staat er voor jou op het programma? Een beetje bijkomen.
1: Ik kreeg net een appje van mijn dochter dat ze graag naar het zwembad wil. Dus.
0: Oh, je moet echt dat gaan doen nog vanmiddag.
1: Nou, ik ga niet zwemmen, maar... Ja, misschien even brengen dan.
0: Oh, dat soort dingen, ja. Op deze rustdag.
1: Ik moet een munt gaan zoeken met mijn andere dochter,
2: denk
1: ik.
2: Ja, je moet even
1: die munten,
2: ja. Voor dat boek. Nog niet gevonden, ja.
1: Nee, nog niet gevonden?
2: Nog niet gevonden.
1: Oké.
0: Okay. Hey, dan horen we morgen hoe jouw munten, zwemdag, hoe jouw rustdag ook is geweest. En hoe je avond is geweest. We komen wel even langs. Ik weet niet of we ook een reportje maken. Ik weet niet of dat kan.
1: Heel gezellig. Kom vanavond even bij ons buurten.
0: Gaan we doen. Hey, tot fijne dag. Tot vanavond.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
2: Ain't nobody but God did it. There's no way around.
0: Nieuw.
1: Zera Worship en Christian Verwoerd. Simpel.

0: Waar komt mijn hulp vandaan? Live vanaf Nieuwijn op Groot Nieuws Radio. Het is vandaag een soort rustdag op Nieuwijn.
1: Ja, we hadden natuurlijk 2 weken terug Corine en Bart te gast. Die legden uit dat er, omdat het een week is en er heel veel inhoud in zit, dat mensen ook al behoefte hadden aan een dag waar het wat rustiger was. Nou ja, Liesbeth hoor, die gaat daar lekker zwemmen. Dat mensen ook wat anders kunnen doen. Dus dat is eigenlijk een beetje de bedoeling.
0: En vooral boodschappen, hè? Want het gros zit hier natuurlijk zonder koelboxje. Hè?
1: Boodschappen?
0: Ja, je hebt geen stroom.
1: Ah.
0: Ja, dat is op een gegeven moment halverwege de week. Ja, dan wat moet je doen?
1: Dan is dat boterham is leeg. Ja, nee, dat is een goeie. Ja.
0: Precies, dan moet je toch wel even verse groente halen.
1: Dus we zien straks een hele exodus aan mensen die de boodschappjes hebben gaan halen.
0: Dat schijnt dus wel

0: ook al vormen aannemen waarvan je denkt, is dit nog gezond en bijbels?
1: Hans Albers pleit voor een theologie van het radicale midden. Vol verwachting openstaan voor het werk van de geest. Zonder kritiekloos mee te gaan in ieder verschijnsel. Hans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Heel erg fijn dat je bij ons bent. Ben je nu gewoon even een bezoeker? Of
2: ik ben een dagjesmens. Ja.
1: Je komt gewoon even binnen. Je gaat even je verhaal vertellen.
2: Ik heb de rustige dag uitgekozen. Ik ben niet zo van de marsiliteit.
1: Oh, nou kijk.
0: Jij moet dus concurreren. Want je bent het enige programma-onderdeel straks tegen mensen die willen gaan zwemmen of de boodschappen willen gaan doen.
2: Daar zou ik wel weten wat ik ging doen.
0: Ja, ik ook wel.
2: Ging boodschappen.
0: Oh ja,
2: zeggen,
0: ja. Nieuwe wijn halen. Ja.
1: Nee. Want volgens mij heb jij een ontzettend boeiend programma, ga jij zo meteen houden. Wat is eigenlijk voor jou de theologie van het radicale midden?
2: Ja, ik heb hem voor vandaag eigenlijk gezegd tussen vurigheid en veiligheid. In het kader van het thema van de extremen. Dus hoe ga je nou om in een gemeente als je leiding geeft aan een kerk waar mensen wat meer naar de extremen gaan hangen? En in dit geval de charismatische extremen. Dat radicale midden, dat is eigenlijk het spanningsveld waar je in wil blijven staan. Dus je gaat het niet oplossen. De spanning die je ervaart van, ja, houden we het nou veilig of gaan we vol voor de geest?
1: Dat kan nog een beetje natuurlijk vaag klinken. Wat is dan echt dat radicale?
2: Het radicale is dat je dus het niet oplost. Dat je toch die spanning blijft opzoeken. En je gaat dus wel voor de geest en je gaat voor veiligheid. Dus het is allebei radicaal aanwezig.
0: Maar je zou kunnen zeggen, dat is een soort compromis, dat wordt dan een beetje lauwer.
2: Ja, vandaar dat woordje radicaal. Dat gaan we dus niet doen. Het is niet het gulden midden en niet het veilige midden in per se. Want je zit eigenlijk, wordt je hele tijd heen en weer geslingerd. Dus ja, we willen wel meer. We verwachten ook. We geloven dat hij elk moment kan de geest komen en kan die bijzondere dingen doen. En misschien wel onze orde een beetje opschudden. En tegelijkertijd neem je voluit je verantwoordelijkheid voor mensen. En voor zorgvuldig pastoraat. En dat mensen niet onnodig gekwetst worden enzovoort. Waar je dat kunt voorkomen. Dus ja.
1: Want waarom ontstaat die spanning dan snel? Waarom ontstaat die spanning van op het pastorale vlak, als je dus meer ruimte aan de geest gaat geven?
2: Nou ja, om het praktisch te maken. Mensen gaan naar een conferentie toe. Geweldig, zijn helemaal geïnspireerd. En zeggen, nou, nu moeten we allemaal gaan profiteren. En profetie is het helemaal. Hè? Dus God spreekt onmiddellijk. We hebben geweldige voorbeelden meegemaakt op die conferentie. Het was helemaal raak. En voortaan hebben we eigenlijk haast geen preek meer nodig. Joh, als de geest gewoon direct spreekt, dan kunnen we het toch ook op die manier doen?
0: Mensen komen zo vurig terug dat ze denken, we moeten het roer helemaal omgooien.
2: Ja, het moet allemaal anders. En iedereen moet ook meedoen. En we gaan iedereen toerusten. En we hebben een aantal mensen die kunnen identificeren. Die zijn extra gezalfd. Die hebben een bijzondere gave van de God. En die gaan ons nu voor. En nou, misschien moet het bestuur maar een beetje naar achter. Weet je wel. Even een stapje terug doen. Want de geest moet de ruimte krijgen. Nou, dan voel je meteen de spanning. Denk, ja, wacht even, als we alles over die boeg gaan gooien, waar blijft dan de rest? Waar blijft stevig onderwijs? Waar blijven de mensen die niet die gaven hebben, zich daar niet in herkennen? Wat doe je met gezond leiderschap? Enzovoort.
1: Ja, dan gaat het dus eigenlijk een ongezonde vorm aannemen precies. Eigenlijk. Alleen dit, jij noemt tot, we gaan alleen nog maar profiteren als iets extreems. Voor sommige mensen is dat helemaal niet extreem.
2: Nee, nou, ik vind profiteren ook niet extreem. Ik ben ook van profiteren. Ik hou van de gaaf van de geest. En ik denk ook dat die volop de ruimte moet krijgen. Maar hoe doe je dat? Op een manier die passend is, die veilig is. En die ook weer niet ten koste gaat van andere waardevolle bedieningen in de gemeente. En andere waardevolle gaven.
1: Want wat gaat er ook bijvoorbeeld mis? Hè? Wanneer mensen bijvoorbeeld vooral de nadruk leggen op overwinning, genezing, wonderen. Maar weinig ruimte laten voor gebrokenheid, lijden, stilte van God.
2: Ja, nou, de extremen die zoeken het absolute op. Hè? Dus op een gegeven moment is alles, is dit. Je hebt één pasklaar antwoord voor alle vragen, alle problemen. God geneest altijd. Bekende titel. Hè? Mm-hmm. God geneest altijd. Dan is er geen nuance, is geen ruimte voor de gebrokenheid, voor daar waar genezing uitblijft. En dan krijg je dus, dan los je de spanning op een bepaalde manier op. Hè? Dat raad ik aan de midden, verlaat je door naar de extreme te gaan. Je lost de spanning op door te zeggen, nee, het is alleen maar zo. Het is altijd zo. En als er dan een probleem is, nou dan ja, ligt het al bij jou. Of dan heb je niet genoeg geloof. Of dan moet je maar zus of zo. Maar dan, het ligt niet aan God. Dus theologisch sluit je hem uit, zeg maar. Een ander die zegt van nee, dat is te makkelijk. Dat is voor later. Hè? Als Jezus terugkomt, of als wij naar de Heer gaan, dan is alles over. Maar hier beneden is het niet. Dus die gaan helemaal aan de andere kant hangen. En zeggen nee, verwacht maar niet te veel. Dan kun je ook niet teleurgesteld raken.
1: Ja.
2: Houden we het ook veilig. Dan los je de spanning ook op. Mm-hmm. Maar ja, dan geef je dus geen kans aan God om nog iets bijzonders te doen.
0: En wat ga je dan die kerkleiders meegeven die dan met dat soort mensen te maken hebben die terugkomen van een conferentie zoals dit en die zeggen het moet zo anders, die helemaal aangevuurd zijn, want je wilt dat ook weer niet blussen.
2: Precies.
0: Je wilt geen heibel in de tent. Wat ga jij ze meegeven?
2: Ja, dan ben ik zelf geen kerkleider, dus ik vond het al bijzonder dat ze mij hadden gevraagd. Dus ik ga het vooral vanuit de theologische lijn aanvliegen. Dus het praktische, daar gaan ze met elkaar over in gesprek. Maar ik denk dat het komt op vertrouwen. Vaak ga je naar de extreme uit angst. En je wil de boel onder controle hebben. Dus ofwel je sluit

0: alle risico's uit. En nou, we houden het gewoon zoals het is. Veilig in alles, beleidsdocumenten, alles dichtgetimmerd. En hè, dat is het. Dit is hoe we het doen. Of je verwacht alles van die ene leider die alles weet en overal een antwoord op heeft. En het absolute brengt. Vertrouwen is dat je elkaar goed kent. Dat er ruimte is voor kwetsbaarheid. We kennen elkaar, we weten wat we aan elkaar hebben. Dus als iemand een woord van de Heer meent te hebben, dan weten we dat het oké is. Dan krijgt hij daar ook de ruimte voor. Krijgt ook de ruimte om fouten te maken, om te leren. Want we kennen elkaar. En we kunnen elkaar ook op aanspreken als het toch net even over de rand dreigt te gaan. Dus ik denk dat dat misschien wel de sleutel is. We hebben het hier voor de goede vrede. En vrede is eigenlijk het tegenhanger van angst. Dus we moeten eigenlijk niet uit angst handelen. We moeten eigenlijk vanuit vertrouwen en vrede met elkaar omgaan. Elkaar zien, ook de mens zien. Meer dan de mening, de gaven, de kennis enzovoort.
1: Alleen dan zit je dus... We denken vaak dat die spanningsgebieden, dat juist dat daar onze angst zit. Maar je zegt juist in die extreme, daar denken we een soort veiligheid te creëren.
0: Precies.
1: Terwijl ja. Juist in dat radicale midden, bij dat spanningsveld, daar vind je eigenlijk meer veiligheid dan bij die extreme.
0: Daar kun je meer veiligheid vinden als je handelt vanuit geloof. Geloof is ook vertrouwen. Dus geloof is niet per se dat het heel radicaal is aan een van beide uitersten. Maar geloof is misschien wel het uithouden in die spanning. En vertrouwen dat het toch goed komt. Omdat God erbij is en omdat we elkaar vasthouden. Omdat we elkaar lief hebben, voor elkaar zorgen.
1: En hoe kan je dat dan, hè? Dat klinkt natuurlijk echt heel mooi. Maar hè, dan ben je zo'n kerkleider en dan komt iemand van New Wine die zegt, nou kom op. En de andere gemeentelid zegt, nee, dit is... Hoe hou je die boel een beetje dan bij elkaar in het radicale midden? In
0: en dat
1: spanning?
0: Is makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Dat de beste stuurlijst aan wel. Dus ik vind hem zelf soms ook heel ingewikkeld. Hè? Dus ik had laatst een heel mooi gesprek bij de koffie na de dienst. En iemand die echt een andere visie op genezing heeft. En die echt wat meer naar die extreme gaat. En ik heb het gesprek 5 jaar gemeden. Hè? Omdat ik eigenlijk niet wil dat ze tegenover elkaar komen te staan. Ik wil die vrede bewaren. En ik dacht, dat is ook niet respectvol naar hen toe. Want wij willen wel graag over praten. Dus we zijn het gesprek aangegaan. En dan, wat ik heb geleerd is om toch eerst te luisteren en vragen te stellen. Wat maakt dit zo belangrijk voor jou? Ik voel heel veel emotie. Waar komt dat vandaan? Waar komt die boosheid of die verontwaardiging vandaan? Vertel me jouw verhaal. En dan blijkt er altijd een menselijk verhaal achter te zitten. En daar kun je vaak elkaar wel vinden. En omgekeerd mag je dan ook vragen, nou, dit is mijn verhaal en dit is waarom ik hier bepaalde vragen bij heb. En waarom ik er niet mee uitkom. Hoe gaan we elkaar hierin vinden?
1: Dus ook als iemand heel erg absoluut wordt, aan welke extreme kant dan eigenlijk ook, dan zit er eigenlijk altijd ook een verhaal achter of een reden.
0: Altijd, ja. We zijn gewoon mensen.
2: We hebben voor 2 weken terug geleerd dat New Wine de hele conferentie opbouwt rondom thema's die ook een lange lijn hebben, die niet maar 1 dagje, 1 preekje zijn. Hoe zit dat hiermee? Is dit ook een losse vlodder die heel waardevol is? Of zit daar ook een lijn in? Ik weet het antwoord op.
0: Gelukkig een hele verantwoorde lijn in. Een hele goede, veilige, onderbouwde lijn. Hey, wij zitten hier ook voor de Theologie van het Koninkrijk. Dat is een stream, zoals we dat hier noemen. Van een partnerschap tussen New Wine, de TU, de Theologische Universiteit Utrecht, en het EVGS College. En samen bieden we bijvoorbeeld ook het studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. En daar diepen we dit soort thema's nog verder uit. Dus alle vragen die vandaag ook nog verder niet beantwoord worden, ja, daar verwijzen we door. Want daar nemen we gewoon een paar jaar tijd voor.
2: Je zei een stream, is het dan ook vanaf buitenaf te volgen?
0: Nee, stream, dat is een lijn, zeg maar, het Engelse woord.
2: Okay. Nou ja, ik denk een stream, dan willen we mensen het allemaal even meekijken thuis.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Ja.
2: Nee, dan moet je echt hier naartoe komen. Dus zometeen in de Teerfuntent.
0: In de Teerfuntent, ja.
1: Dat is eigenlijk de enige activiteit van vanmiddag. Vindt dus daar plaats met jou, Hans. Het is ook heel erg fijn dat je bij ons wilde komen. Want ja, zoveel is er vandaag natuurlijk.
2: Nee, we zijn heel blij dat we dit er even mee konden pikken.
0: Ja. Beter hadden jullie nu niet te
2: nemen. Ja, nou, hadden jullie ook gebeld, hoor.
1: Nee, zo is het niet. In ieder geval, we wensen je een hele goede middag. Goedemiddag fans je toe. En dank je wel dus dat je al bij ons wilde komen.
0: Graag gedaan.
1: Thijs, ja, we hebben denk ik nog wat tijd zo meteen even om jou even op pad te gaan sturen.
2: Ja, moet ik er weer op uit?
1: Nou ja, ik moet nog een beetje wakker worden. Ik heb natuurlijk nog niet in het hotel, een goede nacht in het hotel gemaakt. Dus ik denk dat jij wel even met het zendertje, met de wandelzender even op pad mag.
2: Heb je dan wel een opdracht voor? Want ik ben nog een beetje, anders loop ik zo verloren rond.
1: Ik heb een opdracht, maar die krijg je na de blessing offer.
2: Oké. Okay.

0: Blessing Offer en Brighter Days. Thijs, het is tijd voor een challenge. Elke dag geven we elkaar een challenge. Nou, ik geef vooral, denk ik, jou gewoon lekker veel...
1: We doen het samen. Morgen ben je aan de beurt.
0: Ik ga jou wat challenges
1: geven. Hou je nog een beetje in vandaag.
0: Ja, wat ook. Ja?
1: Ja, ik ga het, als je het heel extreem
0: echt,
1: maakt...
0: We zijn er maar 3 keer, dus dan is het niet echt een wedstrijd. Dus wie de challenge wint, want... als jij nu vandaag doet, ik doe morgen en jij donderdag, heb je sowieso gewonnen.
1: Nou, daar bedenken we nog iets op.
0: Ja, dit hebben we nog niet helemaal uitgedacht. Nee. In ieder geval, ik heb een challenge voor jou. Deze had ik ook niet kunnen doen. Ik zeg nu bij voorbeeld al dat ik die al had verloren.
1: Ja, want wat is de challenge?
0: Ja, de challenge is als volgt. Jouw challenge voor vandaag is om tijdens de volgende plaat van Jesus at the Center...
1: Hoe lang duurt die?
0: 3 minuten 47. Om iemand te zoeken hier die in ons programma te gast is geweest.
1: Die nu opnieuw Wijn is.
0: Ja, oh, ik zie Martijn. Maar die mag je niet doen, die heb ik al gespot.
1: Ja, nee, ja, hallo.
0: Nee, iemand anders.
1: Ja.
0: Je hebt 3 minuten 47 tijd dus om iemand te zoeken die in ons programma te gast is geweest.
1: Oké.
0: En je tijd gaat nu in.
1: Oké.

0: Vanaf New Wine. En ik heb zojuist Thijs een challenge meegegeven. Zijn challenge is om tijdens dus afgelopen plaat iemand te zoeken die in ons programma is geweest. Maar ja, ik zei al, hè, hij kwam, ik zag Martijn Bewaldo aanlopen en zijn vrouw Annemieke. Die hebben we ook al vaker in de studio gehad. Ik vond persoonlijk dat hij die niet mocht doen. Dat vond ik gewoon te makkelijk. Die stonden voor onze studio. Toch, Thijs, dat zou toch een beetje oneerlijk zijn?
1: Ja, dat was misschien wel heel makkelijk geweest. Maar ik moet zeggen... Oh, mag ik u heel even iets vragen, mevrouw? Ja, ik ben met een challenge bezig voor Jorieke. Die zit in de studio. Ik moet iemand zoeken die ze ooit heeft geïnterviewd. Heeft Jorieke u ooit wel eens geïnterviewd?
2: Jazeker, ja. Jorieke heeft mij wel eens geïnterviewd. Maar dan is jouw vervolgvraag natuurlijk waarover. Moet ik heel hard over nadenken.
1: Het zal wel met spreken te maken hebben, neem ik aan.
2: Dat denk ik eerlijk gezegd ook. Wel scherp dat jij dat meteen weet.
1: Ja, en het leuke is dat Jorieke geen idee heeft wie ik nu bij me heb staan. Want zij is best wel... Ze heeft een beetje een soort zwart gat in het geheugen van gasten die ooit zijn geweest. Of weet je al wie ik hier bij me heb staan, Jorieke?
0: Nee, ik moet wel zeggen...
2: Ah ja, Jorieke, dat is natuurlijk de vraag of jij mij herkent aan mijn stem.
0: Oh, de stem komt me wel echt serieus heel bekend voor.
1: Ja, de stem komt er heel bekend voor. Was er niet een soort festival of een soort conferentie waar je een keer sprak?
2: Ah, ik heb Jorieke ook wel eens inderdaad live meegemaakt. Op een 25-plus van de EO. Heel erg lang geleden.
1: En ik volgens mij ook nog een keer met Willem Ouweneel samen. Er zit ook nog wel iets in mijn gedachten.
0: Oh.
1: Met Pasen.
2: Jij bent echt goed op de hoogte.
0: Ja, ik weet het.
1: Ja, ze zegt dat ze het weet.
0: Ja, het is wel echt lang geleden. Ja. Is het van de preken?
1: Van de preken, ja.
0: Ja, Paulien Vervoorn.
1: Paulien Vervoorn. Nou, wat leuk. Wat brengt jou hier, Paulien?
2: Ik kom voor de kerkleidersdag. En heel officieel ben ik geen kerkleider. Dus vorig jaar was ik uitgenodigd en ik mailde meteen terug. Joh, is dat niet een foutje? Maar ik spreek natuurlijk wel dagelijks. Kerkleiders, want ik geef trainingen aan predikanten en voorgangers.
1: Ja, en toen ik binnenkwam, dachten ze dat ik daar ook bij hoorde. Dus we zitten blijkbaar een beetje in hetzelfde segment.
2: Je ziet eruit als een kerkleider.
1: Ja.
2: Ja. En, hoe vond je dat?
1: Ja, vond ik wel een eer. Dus ik denk dat ik even aanschuif straks. Misschien dat het iets is waar ik wat mee moet.
2: Ja, nou gezellig. Join the club. Ja.
1: En we hebben net Hans Alblas al gesproken. Die gaat daar ook een bijdrage leveren. Hey, dankjewel. Heel veel plezier. Ja, Jorieke, volgens mij is deze challenge geslaagd.
0: Ik had gehoopt dat het wat moeilijker zou zijn, Thijs. Ik vind het wel echt easy peasy.
1: Maar ik moet je zeggen, Jorieke, ik liep net de grote tent in. Want ik had iemand gezien die ooit bij ons te gast was geweest. Die ging die tent in. Die kon ik niet vinden. En echt 2 seconden voordat we erin gingen, kwam Paulien aanlopen. Het was echt een knipoogje van boven.
0: Zijn dat al een knipoogje
1: van
0: boven?
1: Ja, zo gaat het hier. Dat is hier voor het oprapen bij New Wine.
0: Als jij de challenge vindt al een knipoogje is, dat vind ik mooi om te horen, Thijs.
1: En ik moet wel zeggen, ik heb hier een groepje... Hallo jongens, jullie zijn ook allemaal bezoekers van New Wine. Een groepje jongeren, Jorieke. Hebben jullie gehoord dat er gouden munten verstopt zitten?
3: Nee.
1: Er zitten gouden munten verstopt. Bij de Groot Nieuws Radio tent kun je de aanwijzingen vinden. En als je zo'n munt vindt, dan krijg je een heel erg leuk kinderboek. Het grote opblijfavondboek.
3: Ja, we gaan live.
1: Ik ben nu live, ja. Wat jij nu zegt, dat hoort iedereen. Dus hou je een klein beetje in.
4: Hoi!
1: Hoe heten jullie?
5: Elze, Romy,
6: Levi,
7: Daan.
8: Joël.
1: Nou, gaan jullie die gouden munten zoeken? Dan ga ik snel weer terug naar de studio. Ja, de hint is bij de studio. Het staat op een mooi klapbord.
0: Precies, kom allemaal naar onze studio.
1: Ja, Thijs, allemaal die kant op.
0: Thijs, je challenge is absoluut gelukt. Kom naar de studio. Ik ga ook meteen dit uur afsluiten. Maar we blijven natuurlijk hier, want volgende uur zijn we er ook. De lunchroom komt hier vandaan. De dag van vandaag komt hier vandaan. En het volgende uur gaan we met Jurn ten Brinke komt onder andere langs. We gaan een quizje doen. Een en al gezelligheid. Dit is Laat het huis gevuld zijn.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
3: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
7: Fans van Voordeel,
6: Aldi.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Duizenden Argentijnen hebben hun voetbalploeg een warm welkom gegeven na de verloren WK-finale tegen Spanje. Fans trotseerden de kou en regen in Buenos Aires om de spelers te bedanken. Aanvoerder Lionel Messi was daar niet bij. Hij reisde na de finale direct door naar zijn woonplaats in Miami. Israël heeft een luchtaanval gedaan op Gaza-stad en daarbij zijn 6 leden van een gezin omgekomen. Vader, moeder en 4 kinderen. Hun huis vloog in brand toen het werd geraakt. Israël geeft de aanval toe, maar zegt erbij dat hij gericht was tegen Hamas. Afgelopen oktober ging een bestand in, maar Israël trekt zich er weinig van aan. De benzineprijs blijft maar stijgen en stevend af op een nieuw record. Dat komt doordat het blijft rommelen in het Midden-Oosten. Voor de 10e nacht op rij waren er over en weer aanvallen tussen Iran en de VS. Een liter euro 95 kost nu ruim €2,60. Diesel bijna €2,57. Buiten de snelwegen liggen de prijzen wat lager. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking verder toe. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
12: Er staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten.
10: Zometeen
9: meer Thijs en Jorieke.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
22: vakantie.
21: ANWB en gaan.
23: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
24: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Thijs en Jorieke, live vanaf de nieuwe...

0: Toch altijd heerlijk vertrouwd, hè, dat hij er ook gewoon bij is, Thijs. Hij gaat gewoon mee, ook naar New Wine, Michael W. Smith.
1: En
0: ja,
1: die gaat overal met ons mee naartoe.
0: Ja. Dat voelt gewoon vertrouwd. Ook al zijn we op een andere locatie.
2: Groot Nieuws Radio, live.
3: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Een hele goedemorgen.
1: Ja, wat leuk dat je erbij bent.
0: Heel erg leuk. Welkom terug. Ja, hier hebben we al jaren van gedroomd. We zijn natuurlijk vaak elk jaar op de Pinksterconferentie opwekking. We dachten, we willen ook zo graag een keer naar New Wine. Daar horen we zoveel toffe verhalen over. En ook heel veel New Winers zeiden, waarom komen jullie er niet naar ons toe? En dit is het moment.
1: Het risico is altijd dat je het dan in je hoofd zo leuk maakt, omdat je die enthousiaste verhalen hoort, dat het dan uiteindelijk tegenvalt als je er bent. Nou, is dat zo?
0: Nou, tot op heden echt niet. Ik moet wel zeggen, volgens mij komen we ook wel bij een hele goede editie.
1: Ja.
0: Qua weer. Broer, dat had u ook nu kunnen hagelen, stormen. Of we zitten nu weggefikt in de 40 graden. Dat is natuurlijk niet het geval.
1: Nee, ik verwacht nog ergens een windhoos of zo, als ik Elisabeth zo hoor. Dus wie weet wat we nog gaan meemaken. Maar voorlopig is het allemaal goed voor elkaar.
0: Ja, de dienst is zojuist afgelopen. En het dorpsplein, dat loopt gezellig vol. Ik zie een lange rij voor de broodjeszaak staan. Ja, veel mensen moeten ook misschien nog ontbijten. Dat kan allemaal op de camping. Gewoon lekker laat. Dus het is hier een gezellige boel. En de dienst is dus voorbij. En degene die de dienst heeft geleid, die is gewoon al bij ons. Jurjen ten Brinke, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jij bent hier, hoe moet ik jou aan? Ben je hier bezoeker? Ben je net hier aan het werk?
4: Ik ben medewerker hier.
0: Je bent medewerker.
4: Ja.
0: En wat houdt dat in?
4: Nou, dat betekent dat je een klus doet. En voor mij is dat dat ik op een paar plekjes mag spreken hier op de conferentie.
0: En is dat ook wat je echt wil? Want ik hoor dat je eigenlijk, je dacht dat
1: een
0: ander verlangen had.
4: Ik was vorig jaar hoofdspreker hier en dan word je natuurlijk helemaal daarop. Ja, dan is dat je ding. En toen wilde ik wel weer mee als medewerker. En toen dacht ik, wat ga ik dan doen? Ga je dan in de ministry bidden voor andere mensen? Ga je dan in de catering? Ga je dan in de schoonmaak? En ik dacht, vroeger wilde ik vuilnisman worden. Dus ik vond het wel heel leuk om hier gewoon de vuilnis op te halen. Maar ja, toen
1: hadden we. Ik kan niet door de keuring heen.
4: Nou, nee, ik weet niet. Ja, ik denk dat ik dat heel goed kan. Thuis doe ik het ook altijd. Maar wil je het eerlijke antwoord?
0: Ja, altijd van jou.
4: Oké. Okay. Ja, ik dacht eigenlijk. Ja, dan was ik vorig jaar hoofdspreker en dan ga ik nu de vuilnis ophalen. En dan is het. Dan ga ik een beetje stoer doen door te dienen. Oh, kijk eens hoe gewoon die is gebleven. Toen dacht ik, ja, dat ga ik niet doen. Want dan word ik weer wat met mijn vuilnis ophalen. En dat wil ik helemaal niet.
0: Oh, dat kan natuurlijk ook weer inderdaad.
4: Ja, daar had jij niet over nagedacht?
1: Nee.
0: Ja, ik snap het. Ja, dat je denkt, oh, kijk, oh, wat is die, die man toch normaal?
4: En ik wil gewoon graag normaal zijn, punt. Ja. En dat is ook gewoon zo. Want iedereen doet hier vreselijk veel. De mensen van het geluid, de mensen van de verkeersregelaars, de parkeerwachten. Ja.
0: Ik denk toch dat je volgend jaar gewoon je droom uit moet laten komen. Nou, als je dat helemaal leuk vindt om vuilnis te doen, dan moet je dat toch gewoon doen?
1: Okay. Petje op. Eigenlijk is Jorieke's droom ook. Maar die is ook bang dat mensen dan denken dat ze naast de schoenen gaat lopen. Daarom doet ze dit ook niet. Dus kunnen jullie het samen doen.
4: Ja, wij kunnen het wel samen doen.
1: Ik denk dat het wel goed is.
4: Dat lijkt mij wel leuk, ja.
0: Het lijkt me oprecht helemaal niet een hele vervelende taak.
1: Nee.
4: Nee, je weet heel erg waar je aan toe bent.
1: Ja. Lekker buiten.
0: Ja. Lekker buiten, gewoon lekker hands-on, hoppa. Ja.
4: En het is allemaal niet zo onverwachts als bij de radio.
0: Nee, precies. Ja. En zo vies valt het valt vast wel mee. Maar goed, dit jaar heb je dat niet gedaan. Dit jaar spreek je zo her en der. Onder andere dus vanochtend in de enige dienst van vandaag. Een avondmaalsdienst. Wat was de kernboodschap die je gedeeld hebt?
4: Nou, kijk, bij zo'n week wordt er natuurlijk nagedacht over het thema. Hè. Het gaat hier over vrede, deze dagen, deze week. En ik mocht vanmorgen nadenken over vier de goede vrede. En dat heb ik natuurlijk gelinkt aan het avondmaal. Want in het avondmaal denken we terug aan dat wat Jezus voor ons heeft gedaan. De tekenen van brood en wijn. Maar ik heb vanmorgen geprobeerd de focus te leggen op van, zou je kunnen vieren wat God in jouw leven heeft gedaan? Dus we hebben eerst wat gelezen uit de Filippenzenbrief. Dat is best wel heel mooi, vind ik. Van, wees altijd verheugd, dank God in alles, wees over niks bezorgd. Allemaal dat soort woorden. En dan zegt Paulus, dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat, dus meer dan je kunt begrijpen, je hart en je zin bewaren. Nou, toen heb ik eigenlijk de vraag gesteld in de zaal. Maar moet je dan eerst al die dingen doen? Vreugdevol, vriendelijk, niet bezorgd. En dan krijg je de vrede. En ik heb geprobeerd uit te leggen dat het een soort cirkelredenering is. Een soort iets wat heel de tijd in elkaar grijpt. Als je die vrede van God voelt, dan ben je ook weer vreugdevol. En dan kun je ook weer vriendelijk zijn naar anderen. En je bent vervolgens weer vervuld met die dankbaarheid naar God toe. Dus het grijpt allemaal in elkaar.
0: Ja, het is niet een voorwaarde.
4: Nee, precies. Nee. En ik heb dat geprobeerd op te hangen aan een verhaaltje. Waar gebeurt. Het is wel jaren terug dat we in het stadsdeel Amsterdam-Noord een of ander festival hadden. En toen had de organisatie goed gedacht om ook een aantal religieuze leiders daar te laten pitchen. We mochten allemaal 3 minuten op een kistje staan met een microfoon voor onze mond. En in ons geval was dat een imam, een rabbi, een katholieke priester, een humanist en ik. En ik was als 5e aan de beurt, dus ik luisterde heel goed naar de collega's, zeg maar. En de imam zei, vrede, vrede, vrede voor iedereen. En de rabbi die zei van, laat er geen haat meer zijn, geen antisemitisme. En, nou ja, en de katholieke priester die zei, wees de beste katholiek, of wees de beste protestant, of wees de beste jood. En de humanist die zei dat hij pacifist was, dat hij voor de vrede was, maar dat niet echt lukte omdat er zoveel oorlog was. En toen, ik dacht, de moed zakte me een beetje de schoenen. Want ik dacht, ja, wat ga ik dan vertellen? Dus ja. Ik zei, nou, de meeste mensen proberen goed te leven, maar het lukt niet erg. Rutger Bregman heeft geprobeerd daar een boek over te schrijven. De meeste mensen deugen. Nou, dat waardeer ik, want het gaat ook heel veel goed in de wereld. Maar Ik denk dat de meeste mensen niet deugen. En het goede nieuws is dat God zich inlaat met mensen die niet deugen. En dat hij daar dan toch wat moois mee gaat doen. En vrede wil stichten in hun harten en levens. En toen na de toen kwam de stadsdeelvoorzitter echt naar me toe gebeend. En ik zette me letterlijk schrap. Zo van, nou, nou krijg ik de wind van voren. Want ja. Ik had al gemerkt dat het applaus naar mij 3 minuutjes een stuk minder was dan het andere.
0: Oh, echt? Ja?
4: Ja, echt.
0: Ja?
4: En toen zei ze, keek ze me aan en zei ze, dankjewel. Ik was het niet met je eens. Maar je was de enige die wat te zeggen had.
0: Oh.
4: En dan moest ik echt, ook heel grappig. Omdat je dus eigenlijk gewoon de pijn en de nadigheid en het gedoe van het leven had benoemd. En een soort hoop had geboden. En dat heb ik eigenlijk geprobeerd vanmorgen te verweven. Van als je echt wil vieren wat de goede vrede is, moet je ook weten wat heb je dan te vieren. Hè? Het feestje wordt groter als je weet waar je vandaan komt. Zeg maar. Dus je kunt dan niet wegmoffelen dat mensen, denk ik, in hun leven van alles doen wat niet oké is.
0: Dat we niet deugen.
4: Nou ja, dat.
0: Is dat toch een beetje net, jij zondig mens?
4: Als jij dat zo wil noemen.
0: Hoe noem jij het?
4: Ja, nou, wat ik net zei, we deugen niet. Dat is toch mooi? Maar dat is natuurlijk gebaseerd op Rutger Bregman. En de Bijbel zegt natuurlijk gewoon dat we als zondaars gered worden. En dat is ook waar we met avondmaal bij stilstaan. Ik heb dan nu met het avondmaal wel gevraagd, probeer dan nu misschien iets minder stil te staan bij kruis en opstanding. Ik kan eigenlijk niet, maar vooral, wat heb ik te vieren vandaag? Wat heb ik nou te vieren wat God in mijn leven heeft gedaan? Dat we hier zijn met z'n allen. Dat ik vergeving heb ontvangen van iemand. Dat er herstel is op een plek in je leven waar je dat nodig had. Nou, en ik hoop dat veel mensen dat bij dit avondmaal hebben gedaan. En ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat dan duizenden mensen naar voren komen en eenheid ervaren rond het offer van Jezus. Ook mensen uit alle lagen van de bevolking, tot aan de politiek en de ministerraad toe. Alles wat hier langskomt, die hier zijn, die belijden, Jezus is mijn Heer. Ja, dat is uniek.
0: En dat is ook eigenlijk, dat zeg je, we schieten eigenlijk allemaal tekort. Dan kan je kan het woord de zonde gebruiken of je deugt. We schieten eigenlijk tekort, maar als je dat niet beseft, dan heb je eigenlijk dus minder te vieren over wat die vrede dan dus kan doen. Want dan heb je die vrede dus eigenlijk ook niet nodig.
4: Nee, nou, dat is het precies. En uiteindelijk zegt Paulus in Romeinen 5 vers 1, de tekst ben ik mee afgesloten, nu zijn wij rechtvaardig verklaard. Nou ja, waarvan dan? Nou, dan komt u weer. Ja, van toch echt van schuld en van zonde. Op grond van geloof en we leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En zo'n zinnetje, daar lees je dan overheen. Maar ik vind het heel mooi, want het Heer Jezus Christus, Jezus, ja, dat zegt iets over redding, zaligmaker, zonde. Christus, dat zegt iets over hoop. Hey, want hij was al eeuwenlang beloofd, de Messias. En hij kwam, Christus. En Heer, ja, dat kun je eigenlijk niet anders vertalen dan Kyrios, dan koning, dan machthebber. Dus hij is de zaligmaker van onze zonde, de beloofde, gezalfde, de hoopvolle. En hij is ook nog eens de Heer. Ja, dat is een totaal naam. Je begint er wel te lachen.
0: Ja, komt natuurlijk omdat, mooi, ja.
4: Ja, ik word ook helemaal blij van als ik erover vertel.
0: Ja,
4: maar dat is dus zeg maar de grootsheid, zou ik willen zeggen, van het evangelie. Waardoor je vreugdevol kan zijn. Nou, het hele verhaal. En vergis je niet. Paulus die zegt, je hart en je zinnen bewaard worden in je hart en leven. En in de grondtaal staat bewaakt. Guard. Hij zit in de gevangenis, hè, als hij dit schrijft, de Filippenzenbrief. Dus we hebben hier niet iemand die op een hoge berg zegt, jongens, wees eens een beetje blij allemaal. Maar iemand die in de baaien zit, die zegt, wees altijd verheugd. Dank God in alles. Laat iedereen je kennen. Ja,
0: dat blijft bizar, toch?
4: Dat is bizar. Dat kan alleen maar als die vrede van God zich meester van je heeft gemaakt op zo'n manier, bovennatuurlijk, dat je denkt, wauw.
1: Zit er ook iets in dat, dat het soms te makkelijk gaat? Dat we er te snel overheen stappen? Dat het goedkope genade wordt als we daar niet bij stilstaan hoe diep dat gaat?
4: Mooi woord, hè? Goedkope genade heb je ook niet van jezelf.
1: Nee, niet zelf bedacht. Nee. Je hebt je woord ook niet zelf bedacht.
4: Nee, maar ik bedoel eigenlijk de kerk of de opvoeding die jij of ik hebben gehad bepaalt heel erg je woordkeus. Dus bijvoorbeeld zonde. Of
0: ja, sommige mensen gaan helemaal gebukt nog steeds onder dat schuld. En
4: maar ik vind dit dus een heel mooi woord. Ja. Want inderdaad, het risico loop je dat er goedkope genade is. Je kunt ook in no time zeggen, ja, Jezus voor je zonde gestorven, prijs hem, dank hem. Waar dank je dan voor? Dat we avondmaal vieren, dat we brood en wijn gebruiken, dat is niet voor niks. Hè? Dat je gewoon geconfronteerd wordt met het gebroken lichaam van Jezus. Met de vergoten bloed van Jezus. Als je dat op je in laat werken, wauw. Dan wordt het wonder des te groter dat hij je zo lief heeft gehad dat hij zichzelf voor jou gaf. Ja, dan valt er een feestje te vieren. Vier de goede vrede.
0: Maar hoe kan je dus eigenlijk daar een beetje de balans tussen misschien dat je niet helemaal gebukt gaat het onder van die schuld en schaamte, dat je dus ook wel in vrijheid weer het feest kan vieren?
4: Ja, nou ja, dan helpt voor mij dus zo'n bijbelgedeelte uit Filippenzen 4, wat ik net noemde. Want hier staat natuurlijk letterlijk, laat de Heer je vreugde blijven. Ik zeg het nog een keer, wees altijd verheugd. Laat iedereen je kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij, wees over niets bezorgd. Dank hem in al je gebeden. Ja, daar past niet een somber leventje bij.
0: Nee. Hè?
4: Vanuit de gevangenis. Dus hoe hou je het evenwicht? Nou, eerlijk benoemen waar je vandaan komt. Ook de gebrokenheid van het leven durven blijven benoemen. Nogmaals, onze Heer Jezus Christus. Het woord Jezus laat altijd iets zien van gebrokenheid. We hadden een zaligmaker nodig. Ja, waarvan dan? Ja, we moesten kennelijk ergens van verlost worden. Dus dat woord Jezus heeft ook meer in zich dan alleen... Ah, Jezus. Nee, man. Jezus zegt ook direct iets over jou.
0: Uh-huh.
4: Dus zo hou je volgens mij het evenwicht. Door je voortdurend bewust te zijn van waar kom ik vandaan? Waar ben ik naar onderweg? En de focus van vandaag hier op New Wine was... laten we maar eens goed vieren dat God goed is... en dat er vrede uitgesproken wordt over je leven.
0: Echt heel erg mooi dat wij vandaag eigenlijk toch even nu... gewoon misschien gewoon van je hele preek even hebben mogen meemaken.
1: Ja, dat had een stuk korter gekund, Jurjen.
4: Dank je.
1: Maar ik zie wel cirkeltjes rond. Die afval waar je het over hebt. Die geestelijke nood die er is.
0: Mooi.
1: Ik denk toch dat we je volgend jaar hier met de prikker rond zien lopen.
0: Ja, ik vind
1: dat je
0: mooi.
1: Je droom waar kunt laten worden.
4: Ja, dat, laten we dat doen.
1: Ja.
0: Hey, we wensen jou nog een hele fijne dag hier op New Wine met de andere taken dan die je gaat doen. Moet je nog een keer ergens spreken?
4: Nou, ik heb het nu achter de kiezen de afgelopen 3 dagen. Alleen morgen is er nog een sessie van podcast Vraag het Jurjen. Dus ik weet niet hoeveel mensen er dan bij de tent staan met hun vragen. En dan ga ik proberen daar een antwoord op te geven.
0: Kijk, dan ben je ook nog even bezig. Maar voor nu dus ook een rustdag voor jou.
4: Hey, thanks.
0: De boodschap is doen. Even van het terrein af.
4: Yes.
0: Dan wensen we daar veel plezier mee. En dank je wel voor dit moment.
4: Bye.

0: Voor de goede vrede, dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede, want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Groot Nieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in, met God die overwint.
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio, live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Groot Nieuws Radio.

0: Charity Gale en We Need a Miracle. En die miracle die is wel gebeurd, kunnen we zeggen. Want er liggen 2 gouden munten hier op het terrein. Als je die gouden munt wint, dan krijg je het meest fantastische boek van 2026. Kunnen we al wel zeggen, namelijk het... dat vind ik gewoon. Ja, nee. Het opblijfavondboek. En af en toe zien we van die beetje kinderen, tieners, zien we hier rennen. En dan denk ik, zouden ze op zoek gaan naar de munt?
1: Nou, en er waren er een paar op zoek geweest. Bij deze aanwijzing, als ik me verveel, pak ik een vrolijk kinderboek erbij. Waar kan ik dat vinden? Ja, Romy en Elze, hallo.
2: Hoi.
3: Hoi.
1: Waar konden we de munt vinden?
2: In de shop.
1: En bij welke boeken lag die?
2: Martine Jonker.
1: Oh, van de Gouden Speld. Ja, en laat hem eens even zien, want je kunt ook wel zeggen dat je hem hebt. Maar...
0: Ja
1: hoor, wat goed meiden.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke goed gedaan. Ja, dat betekent dat jullie een prachtige prijs krijgen. Ja, Jurieke, een officieel overhandig moment, denk ik. Hij ligt daar. Ja, ik had hem voor je klaargelegd.
0: Voor jullie het enige echte grote opblijfavondboek.
1: Ja, het is, ik weet niet of je het al kent, maar je kunt er dus 52 creatieve opblijfavonden doen. Je kunt dat ook wel met elkaar doen, want ja, anders moet je nu bedenken wie gaat hem winnen.
2: Ja.
1: En de hele week liggen er dus nog munten verstopt. Er is er nog eentje. Waar was die ook alweer, Jurieke? Iets met tranen?
0: Bij het traanfonds.
1: Het Engelse traanfonds. Hadden jullie een idee waar dat in de buurt zou moeten zijn?
2: Ja, bij de tierfund.
1: Ah, nou,
0: dat zou zomaar kunnen.
1: Ik zou die hint dus een beetje verspreiden. Misschien dat die andere gouden munt dan ook nog opduikt.
0: Hey, ik ben nog wel even benieuwd, meiden, nu jullie hier toch even staan. Wat is even tot nu toe jullie highlight van Nieuwijn?
2: Nou, gisteravonddienst was wel mooi.
0: En wat was er mooi aan?
2: Nou, het was... het was heel mooi met zingen en alles.
0: Ja, vond je een mooie avond.
2: Ja.
1: En wat gaan jullie vandaag doen? Het is een beetje een vrije dag, hè?
2: Ja, we gaan vandaag naar het zwembad.
1: Kijk,
0: ik hoor zoveel mensen die naar het zwembad gaan.
1: Het
0: wordt echt heel erg druk, volgens mij.
2: Ja.
0: Maar is dat dan waar je dan eigenlijk de hele tijd naar uitkijkt? Van, op dinsdag mag ik gaan zwemmen?
4: Wat zeg je?
2: Een beetje gisteren
1: bedacht. Oh ja, gisteren pas bedacht. Nou, hartstikke leuk joh. Heel veel plezier daarmee. Ja, en we gaan nog eventjes meteen door, Jurieke. Want je hebt mij net al even op pad gestuurd. Maar ik vond het tijd dat jij ook een beetje toch een soort challenge doet.
0: Ja,
1: eigenlijk een soort quizje.
0: Het is wel tijd voor...
5: Thijs Thema Quiz.
1: Want het is onze eerste keer op Nieuwijn. Dus het is belangrijk dat we de bezoekers een beetje leren kennen.
0: Ja, maar wie zijn die Nieuwijners?
1: Wie zijn dat nou? Nou, dat is dus Corrie. Dag Corrie.
6: Ja, hallo.
1: Ben jij een fervente Nieuwijn bezoeker?
6: Ja. We hebben gisteren zitten rekenen. Ik denk dat dit nummer 10 of 11 is.
1: 10 of 11. Nou kijk, dat is hartstikke mooi. Dan kunnen we jou echt een beetje leren kennen. En via jou dan de andere bezoekers. Je hebt een prachtige tas mee, Jurieke. Voor jou een uitdaging. Deze quiz is iets anders dan normaal. Ik wil dat jij 5 items raadt die Corrie in haar tas heeft zitten. En op die manier kunnen we een beetje ontdekken. Wat neem je nou mee? Ben je goed voorbereid?
0: Ja.
1: Kan jij misschien nog even wat inkopen?

0: Dat kan niet anders.
1: Heb je lekker mee kunnen schrijven?
2: Zeker.
0: En ik denk ook, Corrie, als ik zo naar jou kijk, denk ik ook dat jij nog een fysieke Bijbel meeneemt naar de dienst.
1: Nee hoor.
0: Die staat op je telefoon. Ik dacht, jij neemt pas de fysieke Bijbel mee.
1: Nou, dit gaat niet goed hoor.
0: Oké, dan iets make-upperigs. Ja, een lippenstiftje.
1: Het is al heel breed.
0: Ja, maar make-upperigs. Dat is gewoon het make-up.
2: Het is alleen mijn lippenbals.
0: Ja, maar dat vind ik iets make-upperigs.
1: Vind je dat?
0: Iets voor de lippen.
1: Hey, ik zou zeggen, dat boekje, daar moet ook iets ingeschreven worden. Hè?
0: Oh, een pen.
2: Ja, een pen.
1: Ja, zie je. Ja, ik denk graag met je mee.
0: Een pen.
1: Oké, we hebben 3 voorwerpen.
0: Oh, ik vind het moeilijk. Hè. Iets, een kauwgompje, een smintje. Ja.
1: Ja hoor, een hele grote zelfs. Ja.
0: Oeh, ik denk ook een flesje water.
1: Die staat naast die telefoon natuurlijk.
0: Ja, maar ik wil even zeggen,
2: die heb ik wel.
0: Die zat eigenlijk in je tas, toch?
1: Nou, ik vind hem. Ga nog maar even door, want er zit nog heel wat meer in volgens mij.
0: Ja, ik stel gewoon te denken wat ik zelf in mijn tas allemaal heb. Dat is al veel. Iets van paracetamol.
2: Ja, heb ik ook.
0: Ja, zie je. Ja.
1: Oh, netjes. Ik zou zonnebrand meenemen. Of is dat?
2: Ik verbrand niet zo snel.
1: Je verbrandt niet zo snel.
0: Dat wat ik zeg, een prachtige huid. Dan heb je er iets minder nodig natuurlijk.
1: Maar we zitten al wel aan de 5 voorwerpen. Maar je had iets meer... Zit nog iets verrassends in de tas, Corrie, wat we niet zouden kunnen raden?
2: Ja, dit is dan ook nog wel een beetje make-upperig.
0: Oh, een lak. Een haarlakje.
1: Een haarlakje.
2: Ja, en voor mijn leeftijd.
0: Zie je toch, hè, de leeftijd. Ik vroeg nog wel aan je leeftijd. Ja. Dus ja, ik had de leesbril. Die komt bijna bij ons ook standaard straks in de tas natuurlijk.
1: En je dacht 55, die heeft wel een fysieke Bijbel.
0: Ja, sorry.
1: Ja. Ja. Nee,
0: sorry,
1: dat is
0: Corrie, dat dacht ik. Hey, maar dan hebben we even een beeld van de New Winer, wat er dus in de tas zit. Ik vind zelf dat ik wel toch wel redelijk geslaagd ben.
1: Ja hoor.
0: Ja, er staat wel spul op een tafeltje, maar dat kunnen we niet. Daar kan ik natuurlijk helemaal niks aan doen. Dan ben ik nog wel even. Wat is voor jou echt dat je denkt, je gaat al zo lang naar New Winer. Wat maakt dat jij denkt, hier wil ik gewoon elk jaar weer heen?
2: Ja, New Winer is ieder jaar weer een warm bad. Echt van begin tot eind. En een hoogtepunt is altijd wel de avondmaalsviering. Die we net hebben gehad.
1: Ja, dat heb je gehad al. Ja,
2: ja, dat is dat ontroert me ieder jaar weer enorm. Als je al die mensen ziet gaan. En met verlangen, met blijdschap, met ontroering. Dat is voor mij altijd wel een hoogtepunt.
0: En wat vooral omdat gewoon met zoveel
2: mensen. Ja.
0: En dat al die mensen zeggen, we willen dat brood, het wijn.
2: Ja, ja, het gedenken van Christus offer, het vieren. Ja, dat vind ik altijd heel erg mooi. En natuurlijk, de aanbidding is altijd fantastisch. Ja. En eigenlijk altijd neem je weer wat mee. Word je opgebouwd, word je bemoedigd. Sowieso ook in de ontmoeting met mensen. Kijk, als je hier 10, 11 jaar komt, dan ken je ook al best wel veel mensen. En dan is het ook iedere keer weer thuiskomen bij elkaar.
0: Ja, het voelt wel een beetje als een dorp, dit.
2: Ja, een heel fijn dorp.
0: Een heel fijn dorp.
1: Een heel fijn dorp dat vanmiddag met z'n allen gaat zwemmen. Ga jij ook die kant op,
2: Corrie?
1: Nee,
2: ik ga niet zwemmen.
0: Jij gaat niet
2: zwembad. Ik ga even...
1: Even bijslapen.
0: Ja, dat is wel een goeie. Daar is deze middag ook voor. Je kan ook gewoon even lekker bijslapen. Dan wensen we jou een heerlijk middagdutje, Corrie. En dank je wel dat we gewoon even toch een beetje in jouw tas mochten spieken. Nou, dank je wel daarvoor.
1: Bedankt, hè.
0: Leuk, wat zullen we morgen weer? Ik vind het wel leuk. Je kan ook gewoon nu een beetje ongegeneerd vragen aan mensen.
1: Ja, alles mag. Ben iemand in de caravan kijken of zo?
0: Ja, precies, zoiets. Ja.
1: Of, alle deuren gaan open.
0: Ja, dat
1: suggesties zijn welkom.
0: Ja, dat is een beetje wat een microfoon doet. Dan kunnen we overal naar binnen. Leuk suggesties, stuur het maar even via de app. Dit is Stil maar mijn ziel.
3: Stil maar mijn ziel. De Heer is heel dicht bij je.

0: Rosanna hier op Groot Nieuws Radio, waar ik Thijs weer even lekker heb laten wandelen.
1: Ja, ik dacht dat ze het zouden verdelen, de taken, maar het is een beetje...
0: Ik sta hier wel prima eigenlijk.
1: Je bent nog een beetje aan het... Je bent begonnen met weinig slaap.
0: Ja, en ik moet altijd een beetje landen.
1: Oh ja.
0: Dus dat zijn mensen ook die met mij op vakantie gaan, die zijn dat ook helemaal gewend. Je moet mij gewoon eerst even op een vaste plek laten zijn.
1: En hoe lang heb je daarvoor nodig?
0: Nou, meestal zo'n 3 dagen ongeveer.
1: Oh ja, dus donderdag 11:45, dan kan ik jou een keer op pad sturen.
0: Ja, dan kan je mij op pad sturen. Ja, ik moet even landen. En ik denk dat ik morgen geland ben. En dan ga ik ook het terrein op.
1: Oh, okay.
0: Hey, gingen we toch even...
1: Meegemaakt. Ja,
0: ja. Ik ga de jingle gewoon instarten. Want jij ging namelijk op zoek naar het volgende.
2: Wat ik nu weer heb meegemaakt...
1: Ja, en wat ik nu heb meegemaakt, dat ga ik vragen aan een heel gezellig gezinnetje. Ja, ze wilden niet allemaal wat toevoegen, maar sommigen wel. Even kijken, ik zit hier met...
3: Hanna.
1: En met...
4: Levi.
1: En met...
5: Jefta.
1: En dan leggen jullie handen eens even op tafel, want daar is iets bijzonders mee aan de hand. Wat hebben jullie op je handen zitten?
4: Henna.
1: Henna. En wat is henna?
4: Ja, dat is een soort natuurlijke kleurstof volgens mij. Het blijft best wel lang op je hand zitten. Ik denk wel een dag of 10.
1: Een dag of 10. En waar hebben jullie deze gekregen?
5: Bij een tent.
1: En wie weet er nog bij welke tent dat was? Ik hoorde je net gaven zeggen.
6: Ja, of evangelie en moslims, een van de twee.
1: Wat is daar? Iets met evangelie en moslim. Waar staat deze henna-tekening voor? Misschien kunnen we even proberen te omschrijven. Wat zit er allemaal? Het is al op de buitenkant van jullie hand getekend.
4: Ja, het zijn, als je het zo ziet, lijkt het allemaal kringeltjes. Maar het zijn eigenlijk allemaal kleine symbooltjes. Die met elkaar een mooie tekening vormen. En er zit een koffiekopje in. En die staat voor het gesprek aangaan met moslims. Als ik het goed onthouden heb. En de twee in elkaar gehaakte friemeltjes. Waar stonden die ook weer voor, Leef?
7: Twee handen die elkaar vasthouden.
1: Mooi. Ja. Allemaal eigenlijk, en voor mij zaten er 5 of 6 symbolen in die je dan kunnen helpen om op een bepaalde manier contact met moslims te leggen.
4: Ja.
1: Jullie hebben die allemaal laten zetten. Betekent dat ook dat je denkt, ik zou daar misschien wel wat mee willen?
4: Nou, ik spreek wel eens moslims, dus ik vond het wel een mooie manier om wel het gesprek aan te gaan.
1: Ik vind het ook een hele stoere tekening. Is dit de opmaat naar een tatoeage?
7: Denk het.
1: Even een blik naar zijn moeder. Zou je dat willen?
7: Jawel, denk het.
1: Ja, zo'n gezinstatoeage, Hanna, is misschien wel, stoer, toch?
4: Als ze 18 zijn.
1: Als ze 18 zijn, nou ja. Zo zie je, Jurike, dat is wat er hier meegemaakt wordt. Veel te doen.
8: De moraal van dit verhaal.
1: En dat brengt ons inderdaad bij het moraal. Als je niet meer precies weet wat alle symbooltjes betekenen... dan loop je gewoon nog even terug naar die stand.

0: Nou, dat is het hoor. Wat een heerlijke dag hier op Nieuwwijn. Ik bedoel, we werden hier naartoe geloodst natuurlijk door Liesbeth van Lef. Ja, ik moet zeggen, ja, het is me uitstekend bevallen.
1: Ja, maar je bent er nog niet, hè? Je moet nog 2 dagen.
0: Oh ja.
1: Nee, dat je niet denkt dat het nu klaar is.
0: Oh, is het niet toch?
1: Nee, je moet nog 2 dagen. Oh. Ja, we blijven hier.
0: We zijn niet de enigen die hier natuurlijk zijn.
2: Dilemma voor Daan.
1: Ja, Daan. Goedemorgen. Wat leuk, jij bent er al even. Ja. Ik heb een pasje gekregen met mee eetkaart. Ik mag bij de medewerkers eten.
3: Mee-eters.
1: Maar dan loop ik hier rond.
0: Eel.
1: En ik hoor al die heerlijke geuren.
3: Ja.
1: Ik zag een champignonburger. Ik zit een beetje in een dilemma. Je hebt gisteren hier al gegeten, dus het dilemma...
3: Nee joh, ik heb helemaal niks gehad. Een krentenbol.
1: Oh. Nou, doe even net alsof.
3: Ja, het was heerlijk. Ik heb hier achter zo'n warmheidje gehad.
1: Oh.
3: Zeldzaam.
1: Maar moet ik nou bij de medewerkers?
3: Nee joh, hier gewoon.
1: Van hier op het plein?
3: Ja, natuurlijk hier.
1: Ja. Echt warmheidje
3: gewoon pakken. Op het dorp hier. Op het dorp.
0: Maar nu zeggen dus eigenlijk dat de mensen van de medewerkerstent nu heel vies eten maken.
3: Nee, dat zei ik niet.
0: Nou,
1: ik weet het nog niet. Ik ga daar gewoon eten en ik zal morgen een verslag uitbrengen.
3: Daar komen we straks even op terug. Ja, dat is wel een goed idee.
0: Want ik ga er...
3: Ruik eens.
0: Ik ga er vandoor. Matthijs, jij blijft gewoon de live verslaggever van onze beste man.
1: Ja, maar jij hebt nog echt een hele belangrijke taak vanmiddag. Jij moet nog op de foto. Ik weet niet hoe je het van elkaar hebt gekregen.
0: Het was het enige moment dat ik kon.
1: Fotograaf.
0: Een heel groot interview. Allemaal heb ik allemaal.
1: Binnenkort in de visie.
3: Nou, sterk hoor.
0: Dus jullie denken jullie een zware middag hebben?
1: Nee, ik wil niet ruilen met je. Dat kan ik je wel vertellen.
0: Zometeen, Daan en Thijs vanaf Nieuwwijn.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 12 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Bij ongeregeldheden in de Italiaanse stad Bologna zijn vannacht tientallen agenten gewond geraakt. Eerder werd nog gesproken van 11 gewonden. Zondag overleed een Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie. Agenten drukten hem op de grond en negeerden zijn hulpgeroep. Beelden gingen viral en leidden tot massale protesten in Bologna. In Duitsland een biertje drinken op het station mag straks nergens meer. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf half oktober een alcoholverbod op alle stations. Dat zou moeten zorgen voor meer orde en veiligheid. Aanleiding is onder meer een ernstig geweldincident waarbij een dronken reiziger een medewerker zwaar toetakelde. In Indonesië zijn 19 mensenhandelaars veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Ze boden meer dan 20 pasgeboren baby's zogenaamd ter adoptie aan, maar streken er flinke geldbedragen voor op. Een vrouw die de bende leidde moet 7 jaar zitten. 8 baby's zijn gered en zitten nu in een weeshuis. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon en het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking verder toe. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging.
18: Als je met je tentje op een camping staat of op een zomerconferentie, dan zijn de weersverwachtingen niet onbelangrijk. Dit lied dat je hier over een paar minuten hoort lijkt over het weer te gaan, maar dat is niet zo.
19: De wind steekt op, de wind steekt op. Waar zij waait, leeft uw kerk weer op.
20: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
21: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
23: It's funny, because it's true.
22: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
24: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
25: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
26: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
14: De Lunchroom.
27: Met Daan Hartgers.
14: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio, live.
1: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
2: Ik zei het gisteren al even, ons voltallige lunchroomteam had een grote wens. En die wens die was om met onze hele ploeg een keer naar een festival af te reizen. Om met onze mobiele lunchroom ergens in het land op een festival te staan. En vanuit daar een keertje de zaak te runnen. Wat denk je? Niet alle dromen zijn bedrog. Sterker nog, deze droom is uitgekomen. En hoe dan wel? We zijn met ons volledige team en onze volledige neus ook in de zachte roomboten beland. En dat bevalt me toch goed, zeg. Wat mij betreft blijven we hier het hele jaar. We staan op de New Wine Zomerconferentie in Liemde. Dat ligt in Noord-Brabant, zo tussen Bokstel en Sint-Oederode. En het is hier werkelijk prachtig. Was er gisteren in de Tour een rustdag? Nou, dat is vandaag hier het geval. En nu hoor ik sommigen denken, huh? Zondag is toch meestal rustdag? Oh ja, zeker. Maar nu dus ook hier. En hoe dat precies zit, dat hoor je straks van mijn collega

0: Opvallende zin die in dit lied steeds voorbij komt is day and night, night and day. Dus dag en nacht, hè, 24 uur per dag. Dat is een verwijzing naar de Bijbelboeken, Openbaringen 4 en 5... waar gesproken wordt over onafgebroken aanbidding. Je hoort de C.C. Winans, Worthy of It All.
1: De dagtekst
0: komt vandaag uit Jacobus 4, vers 7, waar staat: onderwerp u aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Jacobus 4, vers 7, de dagtekst van vandaag.
1: Grootnieuws Radio.
2: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: En we staan met onze mobiele lunchroom midden op het Dorpsplein op de New Wine Zomerconferentie, waar we heel veel zien en heel veel ruiken eigenlijk. Allemaal lekkere broodjes bij mijn lunchroom-collega's. Ik ruik zelfs al frieten, hamburgers. Ik zie ook wat gezonde salades. Thijs, ja. Wat ruik jij?
3: Nou, ik ruik koffie. Ik heb echt een hele sterke koffiegeur. Maar ja, dat is ook niet zo gek, want ik ben even bij de koffietent terechtgekomen. Ja. Ik sta hier met Teersa en Rosanne. Wat hebben jullie van koffie besteld?
4: Ik heb een red cappuccino besteld. Dat is eigenlijk geen koffie, dat is thee.
3: Oh, red cappuccino, en jij?
4: Ik heb een normale cappuccino.
3: Normale cappuccino. En zijn jullie een beetje koffiejunks?
4: Ik vind het wel echt super lekker, ja. Een lekker bakje koffie.
3: Zo'n conferentie heb je toch even nodig om het een beetje vol te houden?
4: Nou, nodig zou ik niet zeggen, maar het is gewoon nog wat extra genieten.
3: Even extra genieten. Nou, dat is mooi. Genieten jullie daarvan. Je hebt gelukkig vanaf 12 uur is de ijskoffie te krijgen. Dus dat was precies op tijd. Ja, en we staan hier bij ATD's. Ik denk dat ik het zo moet zeggen, hè, Ben?
5: Zeker. Klopt. ATD's koffie.
3: En dit is, het is het Marktplein. Er kan een koffiekamer kan natuurlijk niet ontbreken.
5: Nee, die kan zeker niet ontbreken. Want mensen zijn natuurlijk altijd hebben een oppepper nodig. En een lekkere bak koffie gaat er altijd in.
3: Toen kwam ik hier binnenlopen. Toen dacht ik even, ik ben bij de EO-stand. Want ik zie zowel EO-vlaggetjes als allemaal andere vrolijke kleuren. Maar je hebt ook al een lijntje met de EO.
5: Ja, ik heb vroeger bij de EO gewerkt. Bij EO met de Daad was ik eindverantwoordelijk voor de projecten. Ja, ja.
3: En toen was er één keer een project dat je zo aangreep nadat je al zoveel projecten had gezien. Welk project was dat?
5: Ja, in 2015 was een grote aardbeving in Nepal. Veel slachtoffers. En we zijn toen meteen in actie gekomen. Ik ben naar Nepal gegaan om te zorgen dat het geld, het vele geld wat opgehaald wordt, goed besteed werd. Maar ik zag dat er nog een mega ander probleem in Nepal is, namelijk enorme werkeloosheid. En de verhalen daarachter hebben mij aangegrepen, omdat vooral de mannen in het buitenland zitten. Er is heel veel werkloosheid en mannen zitten dan in het buitenland en vrouwen, kinderen blijven achter. En dat leverde heel veel verdrietige verhalen op. Nou, lang verhaal kort, het heeft mijn vrouw en mij zo geraakt dat wij besloten hebben onze baan op te zeggen. En wij zijn naar Nepal gegaan om daar banen te creëren. En dat doen we dus met het verbouwen van koffie.
3: Dan had je al zoveel projecten gezien. Was dit hetgene wat dus jou zo diep binnenkwam, dat je denkt, wij gaan ons leven omgooien. Is dat iets wat de Heer dan geeft?
5: Nou, eerlijk gezegd zag ik hem niet aankomen. Inderdaad, veel projecten gezien. Maar ik had nu echt wel echt de indruk dat God tegen mij zei, jongen, hier moet jij wat mee.
3: Nou, dat ben je gaan doen. Waarom het bedrijf ATD's?
5: Omdat uiteindelijk, wij verbouwen daar koffie. We geven die koffieboeren alle mogelijkheden om te starten. Ze krijgen plantjes, irrigatie, compost, opleiding. Zij brengen hun land en arbeid in. Ze hebben vaak een stukje land. Dan gaan we samen aan de slag. Wel wat geduld hebben. Het duurt 3 jaar voordat je voor het eerst kan oogsten. Maar daarna gaat zo'n koffiestruik ook wel 25 jaar mee. Wij beloven, wij kopen jullie koffie. Gegarandeerd tegen een hele goede eerlijke prijs. Maar die koffie moet natuurlijk wel verkocht worden. Nou, vandaar ATD's. Daarom doen wij dit in Nederland. En verkopen de koffie.
3: Nou, dat gaat heel wat bakjes erheen. Zou je een kleine schatting kunnen maken hoeveel koffie wordt hier verkocht, denk je?
5: Ja, vele, vele duizenden. Ik heb geen idee hoe het deze week loopt. Het is eigenlijk heel goed weer voor koffie. Maar ik denk dat er zomaar 10.000 bakjes doorheen gaan.
3: Nou, doen jullie nog meer dan alleen maar koffie verkopen? Want hierachter zit een workshopruimte. Op dit moment is er een workshop bezig. Wat gebeurt daar?
5: Ja, mensen krijgen te horen waarom we dit doen. Hè? De aanleiding van wat ik je net heb verteld. Maar zijn nu ook gewoon lekker aan het proeven. Die hebben verschillende koffiesoorten. En zijn aan het ruiken, aan het slurpen, aan het proeven. En om te kijken van, hey, zie ik nou verschillende ruiken, proef ik nou verschillende smaken?
3: Ik loop even die kant op. Ja, ze zijn dus bezig, Daan. Zitten ze altijd even een beetje, durf je daar dan zo tussendoor te fietsen? Want er heeft hier iemand anders ook een microfoon. Dus het wordt een beetje een kleine strijd. Mag ik heel eventjes tussendoor iets vragen? Want hier wordt uitgebreid geproefd. Mevrouw, u heeft 3 kopjes voor u staan. Wat zijn jullie op dit moment aan het doen?
6: Ja, we zijn nog de laatste koffiedrap, hoe heet het? Dat zijn we aan het weghalen. Dus de korst. Jazeker, moet wel opletten.
3: Heeft u al mogen proeven of dat nog niet?
6: Dat gaan we zo doen.
3: Ja. En het ruiken is al gebeurd. Is er al een voorkeur uitgekomen?
6: Ja, ik vind één het lekkerst.
3: Eén het lekkerst. Nou, Daan, ik neem een bakje van één neem ik voor jou mee.
0: Ja,
3: hoor.
0: Lekker. Ja. Heerlijk.
3: Gaan we doen.
0: Linksdraaiend graag.
3: Linksdraaiend, ja? Uitstekend.
0: Ja, dankjewel. Ja.
2: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie. Groot Nieuws Radio.

0: Jordan Feliz, Praise God for That. Daarvoor Zera Worship met Javed en Sifra. En je hoorde ook nog eens Christian Verwoerd, Simpel Liefdeslied. Zera Worship, dat festival, dat vindt plaats van 21 tot en met 23 augustus in Band. Met onder andere deze muzikanten. En ook zijn onder andere Kees Kraaienoord en Julian Goedhart daarbij aanwezig. Het is inmiddels 12:30 geweest. Het is er hoog tijd voor. Ja. En wel voor het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. Temperatuur die loopt op naar zo'n 20 graden in het noorden, 24 in het oosten. Morgen dan is het bewolkte met af en toe wat lichte regen, wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden met de hoogste temperaturen in het zuidoosten.
1: De lunchkaart.
0: Krijg je elke dag van ons hier in de Lunchroom muzikale lunchkaart. Thijs?
2: Ja, Daan.
0: Waar sta jij?
2: Ja, ik ben de Solid Rock Tent, zeg ik dat goed, Mieke?
3: Ja, klopt helemaal, ja.
2: Ja, er klonk geluid uit. Dus ik dacht, daar loop ik even naar binnen. Hier was de muziekgroep aan het oefenen.
0: Oh joh.
2: Je dit jaar was het, hè? Hoe vaak moeten jullie spelen met elkaar?
3: Elke ochtend en elke middag.
2: Ik dacht, ja, dit zijn mensen die hebben er verstand van, Daan.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, toch?
0: Zal ik ze even laten horen, ja, die twee minuutjes?
2: Ja.
0: Oké, klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Daar gaan we.
1: Menu A.
0: Met daarin City on Our Knees, de kracht van...

0: nummers. Het was lastig, maar ik vind De Kracht van Uw Liefde springt er van mij wel echt uit.
1: En dit is dat ook een nummer wat jullie hier wel spelen in de tent?
2: Oeh, we hebben hem niet in onze setlijst, maar ik denk dat als de band hem goed speelt, dan kunnen we hem wel toevoegen.
1: Nou, ik hoor een kleine voorkeur, Daan. Ik heb even aan de band gevraagd om het introotje te spelen van het menu dat ze gekozen hebben.
3: Oh ja,
1: dus gaan we eens even kijken of jij hem herkent.
3: Ja.
1: Kom maar, jongens.

0: duidelijk toch?
1: Ja, hartstikke goed. Ik heb goed nieuws.
0: Minuutje A dus.
1: Ja, dat wordt hem straks. Blijf luisteren. Hè, lekker.
2: Daan Hartgers.
1: Ah, mooi. Zo dadelijk dus menu A. Speciaal voor al die muzikanten, maar voor ook iedereen die hier op ons dorpsplein zit te luisteren naar de Lunchroom.
2: De Lunchroom

0: heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit.

0: uit te brengen en dan ben je alleen maar...
1: Nee, dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
0: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Een eerlijk en persoonlijk lied van deze Katie Nicole over vallen en falen in haar leven. Over angsten, twijfels, uitputting. En toch ook maar blijven proberen om te vertrouwen op God. Je hoorde When I Fall.
1: De lunchkaart.
0: Zo, we zijn eruit. Ja. Thijs die was even op bezoek bij een paar muzikanten. Die mochten kiezen. Want ja, we zitten op dit moment op dat festivalterrein. En ja, hier is de klant echt koning. Er kan vandaag en ook morgen en ook overmorgen dus gekozen worden voor die muzikale lunchkaart. Dat deden dus in dit geval Mieke en Jeditja. Maar het ging maar door hier met stemmen, ook via de app. Nou, dank. Dat maakt het nog even completer. En dank zeg ik dan tegen Tania en Tabita en Astrid en Dieneke en José en Pieter en Jolien en Wanda en heel veel anderen. Jullie hebben gekozen voor menu A.
2: De lunchkaart.
0: Met daarin City on Our Knees, De Kracht van Liefde en deze Homesick for Heaven. Dit is Phil Wick.

0: De lunchkaart.
1: De lunchkaart, muzikale lunchkaart. We krijgen altijd heerlijke menus binnen. Nu ook snoepjes. Carina, krijg ik een snoepje van je?
2: Ja, zeker, Daan.
1: Waar heb je ze?
2: Ik heb ze hier.
1: Moet ik kiezen?
2: Je mag kiezen.
1: Dat kan ik niet. Wow, heerlijk. Kent je hele pot leeg. Waar waren we mee bezig? Oh ja, muzikale lunchkaart. Je hoorde City on Our Knees, De Kracht van Uw Liefde en Homesick for Heaven. Morgen, 12:30, nieuwe kaart.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: Odido. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
8: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 1 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. In de binnenstad van Roermond woedt een grote brand in een monumentale stadsvilla. Hulpdiensten roepen mensen in het centrum via Burgernet op om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Er komt namelijk veel rook vrij die over het centrum trekt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Kippen mogen nooit aan hun poten worden opgetild bij het vangen. Dat heeft een hoge rechter bepaald nadat Wakker Dier hierover naar de rechter stapte. De zaak was gericht tegen een bedrijf dat de kippen vangt voor vervoer naar het slachthuis. De staatssecretaris maakte daar een uitzondering voor, maar is nu dus teruggefloten. Ondanks de kentekenplicht voor RDW-goedgekeurde elektrische steps rijden er nog altijd veel illegale exemplaren rond, ziet een vergelijkingssite. Veel steps hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Word je daarmee gesnapt of heeft je goedgekeurde step geen kenteken, dan krijg je een forse boete. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
16: Door een ongeluk op de A28 Groningen richting Zwolle staat tussen de wijk en Staphorst 5 kilometer file. De weg is vrij, de vertraging is nog een kwartier. Daardoor op de A32 Heerenveen richting Meppel een kwartier vertraging tussen Meppel en knooppunt Langhorst in 3 kilometer file. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file en een half uur vertraging.
1: 12 graden vannacht, hoorde je dat? Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Hè? Al dus Bassie en Adriaan. Nou, dit lied dat je hier over een paar minuten hoort heeft een soort gelijke strekking. Nou ja, inhoud gaat wel ietsje dieper.
17: Come with me. Come with me.
0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Josiah Queen brengt de Mount Zion Tour naar Nederland. Zondag 20 september, Ahoy Rotterdam. Met in het voorprogramma Strings and Heart. Bestel jouw kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic? Jojo.
23: De Lunchroom. Met Daan Hartgers.
24: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuws Radio, live.
1: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
2: Met zojuist We Are Messengers en Corey Asbury. Come what may. Ja, onze Grootnieuws Radio lunchroom die bevindt zich sinds jaren dag in Veenendaal. Prima stek hoor. Waar we al jarenlang met heel veel plezier zitten. Van maandag tot en met donderdag van 12 tot 2 geopend zijn. En we dachten, dit jaar doe eens gek. Toen we hoorden over die New Wine Zomerconferentie. We pakken gewoon de hele hut op, inclusief al ons personeel. En we gaan naar Brabant deze zomer. En ja, het is hier fantastisch. Leuke en gezellige mensen allemaal. Goedemiddag meneer. Alles goed? Kijk, kijk, kijk. Niks te klagen. Nu nog niet, zegt hij. Kom straks misschien, ja, je weet het niet. Er komen zo'n 6.000-7.000 mensen bij elkaar hier. Waaronder ook heel veel jongeren. Die hebben natuurlijk hun eigen terrein met hun eigen programma. Daar mogen wij niet komen. Maar ik heb goed nieuws, we komen er wel.

0: Als je kampeert op de New Wine Zomerconferentie en dan 's avonds of 's nachts zo in donker voor je tentje zit, hè, dan zie je dat zo voor je, die sterrenhemel, met soms voor het oog kleine sterren die enorm veel licht geven. En God wil ons dat ook in ons leven geven. Dat zong Battle Music, Amanda Cook.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, het is 12:15. Daar besteden we elke dag aandacht aan. Aan een plaat die iemands hart raakt. Dat kan door de muziek komen, dat kan door de tekst komen, of een combinatie daarvan. Collega Thijs staat ergens op onze conferentie. Ja. Heeft zo'n verhaal. Nou, hij heeft nog een ander verhaal, Thijs.
2: Nou, het zijn wel verhalen die hier binnenkomen. Ze komen hier gewoon binnenlopen, Renske.
0: Beetje smerig verhaal.
3: De verhalen?
2: Ja, dat is gewoon, het liggen voor het oprapen hier.
3: Ja, tuurlijk.
2: Soms letterlijk. Want ja, we staan bij de EHBO, Daan. Het, je hoort, het is een gezellige boel hier.
3: Ja, dit is het leukste team van New Wine.
2: Zeker. En wat zorgt daarvoor? Ja, waarom is het, jij bent het nieuw dit jaar. Waarom is het gezelligste team?
3: Ja, nou, wat ik merk, het thema is vrede. Ik merk er heel veel vrede. Er is heel veel liefde. Er wordt ontzettend veel gelachen hier. En het leuke is, mensen komen nou, met een wondje of een pijntje binnen. En ze gaan allemaal lachend, verlaten ze deze tent weer. Dus dan doen we toch iets goed.
2: Ik zag net inderdaad wel een tevreden klant het pand verlaten. Je had even een klein verbandje. Maar soms komen er ook wel heftigere dingen binnen. Want we hebben net een verhaal gehoord, Renske. Dat moet jij me even vertellen. Ik hoop dat de mensen die aan het lunchen zijn, dat die heel even... Gaat u even zitten, zou ik zeggen.
0: Nou, er staan een paar te kijken nu hier. Lekker broodje, let op.
3: Ja, we maken wel eens gekke dingen mee. Dus zo hebben we vorig jaar een keertje in de nachtdienst iemand moeten bevrijden van een boktor die in haar oor was gekropen.
2: Het is geen klein torretje, hè, een boktor?
3: Nee, het is geen klein torretje. Ik denk dat hij wel 1,5-2 centimeter lang was. En ja, dat geeft natuurlijk een heel naar gevoel voor de patiënt in dat geval. Die dan dat geknisper en geknagen in de oren voelt. Dus het is fijn als je dan 's nachts iemand daarvan kan bevrijden.
2: Nou, en dat is gelukt. Er was wat voor nodig. En er kwam net nog iemand even vertellen. De patiënt is tevreden, begreep ik, hè?
4: Ja, ze doet het nog steeds gelukkig. Ja. Nee, ik kwam net even langs de EHBO hier lopen. En ik zag de dokter inderdaad die dat toen gedaan heeft. Ik dacht, die moet ik echt wel even een hand geven. Want dat was wel... we hebben het hier vaak over verlossing. Dit was er een die heel nodig was, ja.
2: En het oor doet het nog, er wordt goed geluisterd.
4: Zeker, nee, dat doet het allemaal nog. En dat, en gelukkig, want dat was echt wel heel heftig. Kwamen we daar vanaf in die nacht.
2: Ja. Nou, ik denk toch wel even een extra keertje links rechts kijken voordat je gaan gaat slapen vannacht.
4: Ja, maar ik heb ook begrepen, dat is mijn vrouw toen ook heel erg verzekerd. Dit gebeurt vrijwel nooit.
2: Dat gaan we even checken. Renske, gebeurt dit vrijwel nooit?
3: Nou, dit is de eerste boktor die ik iemand uit zijn oor heb gepulkt. Dus ik heb ook niet tijdens de opleiding geleerd hoe ik dit moest doen.
2: Nou, het is gelukkig goed gekomen. Uiteindelijk gewoon water erin spuiten en dat beest is verdronken. Het is een rustige editie tot nu toe.
3: Ja, het valt reuze mee met de ongelukken en verwondingen. Ja.
2: Nou, jullie rapen ons letterlijk op. Jullie zorgen dat er breukjes geheeld worden, pleisters geplakt worden. Ze dachten, dit is ook wel mooi om voor jullie een plaat te raken die jullie dan raakt. Niet te hard, hè, want er moet er weer iets aan die builen gedaan worden. Welke plaat kunnen we voor de mensen van de EHBO draaien?
3: Great Are You Lord hebben wij voor gekozen.
2: En waarom dit nummer? Er wordt heen en weer gewezen.
3: Ja. Ik vind het gewoon een prachtig nummer. Het zegt heel veel over de grootheid van God. En wat wij hier doen, ja, staat daar ook weer mee in verbinding.
2: Het gaat ook nog over lichaamsdelen. Ik geloof iets met longen en met adem, Daan. Dus houd het allemaal goed in de gaten.
0: Bij deze voor de EHBO'ers. Great are you, Lord.

je denken dat de drummer doorgaat? Dat zijn onze buren. Altijd lekker een goede buur. Je hoort op Psalm 34, Taste and See, Shane and Shane. En daarvoor One Sonic Society, Great Are You Lord. Op verzoek dus van de EHBO'ers hier. Straks eens even kijken naar het weer voor vandaag en morgen.

0: Maan en sterren, je hoort de Ademproject. En het mooie is, donderdag spreek ik een van die mensen. Peter, mijn collega, die kijkt nu al. Luister, hè, donderdag, Peter. Ja. Het is 2:30, tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag zijn er zonnige perioden met wat stapelwolken, maar het blijft droog. Temperatuur die loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 24 in het oosten. Morgen, dan is het bewolkter, met af en toe wat lichte regen, motregen, 19 tot 22 graden, met de hoogste temperaturen in het zuidoosten.
1: Daan Hartgers.
0: Er komen hier zo'n 6 à 7.000 mensen bij elkaar en ook veel jongeren. En ja, we mogen natuurlijk eigenlijk niet weten wat er allemaal gebeurt. We mogen daar ook niet komen. En toch komen we daar zo dadelijk.
2: De Lunchroom

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Your Kindness, You're the Celtic Worship in the War, Matt Redman met You Never Let Go.
1: De Lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Elke dag schuift in onze lunchroom in Veenendaal rond dit tijdstip iemand bij mij aan. Dat doen we deze week vanuit Liemde in Brabant, waar de New Wine Zomerconferentie plaatsvindt. Er worden hier heel veel programma's aangeboden en samenkomsten voor volwassenen. En er is natuurlijk ook aandacht voor de allerkleinste. En jongeren worden natuurlijk ook niet vergeten. Qua programmering zijn die verdeeld in twee groepen. Next, voor tieners van 17 tot 19 jaar. Herstel, 13 tot 17, zo is het. En Generation, voor 18 tot 25. Jiska Kuiper, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent verantwoordelijk voor Next.
2: Klopt.
0: Ja, ja. Dan hebben we het over die eerste groep, hè, die tieners.
2: Ja.
0: Hoeveel tieners lopen hier rond?
2: Ruim 900 tieners.
0: Goeiedag zeg.
2: Ja.
0: Je zult ze op je verjaardag hebben.
2: Nou.
0: Is dat gezellig, 900 tieners?
2: Dat is echt super gezellig.
0: Oh joh, en waar zit dat in?
2: Ja, die tieners die zijn zo vol van leven. Het is echt geweldig om gewoon op het terrein te lopen. De ene die is lekker voetballen, lekker met elkaar aan het voetballen en volleyballen. En de andere zit gewoon lekker met de Heer en de Bijbel aan het lezen. Ja. En de andere zijn we lekker spelletjes aan het doen.
0: Alles dus kan.
2: Geweldig.
0: Nou ja,
2: ja,
0: alles, niet alles hè.
2: Niet alles.
0: Nee, niet alles, wil ik zeggen. Anders wordt het een puinhoop.
2: Nou,
0: wat willen jullie hen bieden?
2: Ik denk wat we en sowieso willen bieden is gewoon dat ze een ontmoeting hebben met Jezus. Dat is sowieso het allerbelangrijkste. En ik denk daarin de visie die wij hebben als Next is om de tieners te leren hoe ze hun Bijbel kunnen lezen en hoe ze kunnen bidden. Zodat als ze straks weer na Next naar huis gaan, dat ze het ook gewoon thuis lekker kunnen oppakken en daar gewoon de Heer kunnen ontmoeten.
0: Ja, wat hoor je van hen terug? Lukt dat? Zeg maar wat jullie willen bieden?
2: Ja, dat...
0: Landt dat?
2: Zeker. Ja, het is bij de ene tien natuurlijk veel meer dan de andere daarin. Maar ja, wat we van de tieners horen is dat ze gewoon al hele bijzondere dingen hebben meegemaakt met de Heer. En ja, je ziet zo'n groot verlangen bij de tieners. Dat is echt heel bijzonder om te zien.
0: Ja, wat zoeken ze?
2: Ja, ze zoeken echt Jezus zelf. En dat is zo mooi dat ze dan gewoon zeggen van, oh, ik zie het in anderen en ik verlang er ook zo naar. Of dat ze in tranen naar ons toe komen met van, oh, ik zou zo graag Jezus willen zien. Of een ontmoeting hebben met de Heilige Geest. Of anderen ook weer die naar ons toe komen en helemaal vol verwondering, zo vol van blijdschap, die dan zeggen, ja, oh, Jezus heeft net dit op me gesproken.
0: Hmm.
2: Dat is echt fantastisch.
0: Je bent er zelf ook helemaal vol van, hè?
2: Ja, ja, ja. Ik ben er heel vol van.
0: Hoe komt dat, Jiska?
2: Ja, ik heb zo'n groot hart voor de tieners.
0: Ja.
2: Ja.
0: Je bent zelf ook nog jong, hè, mag ik zeggen?
2: Ja, ik ben zelf ook nog wel jong,
0: ja,
2: denk ik. Ja.
0: Waar komt dat door? Waarom klopt je hart zo snel voor hen?
2: Ja, ik denk gewoon... Ja, als ik zelf ook naar mijn eigen leven kijk toen ik tiener was, ook niet heel lang geleden, ik ben zelf 23 jaar, maar dan herken ik mezelf zo erg in de tieners. Dus ja, dan voel je ook gewoon veel sneller die bewogenheid en ook gewoon omdat ik zelf heb gezien hoeveel leven Jezus geeft en dat gun je gewoon die tieners ook.
0: Hmm.
2: En dan, ja, dan kan je niks anders dan gewoon helemaal vol ervan zijn.
0: Ja. Het zal niet altijd lukken, Jiska. Er zijn tieners die lopen vast. Daar gaat het niet goed mee.
2: Ja.
0: En dan kun je mee bidden. En je kunt ze hen voorleven. Mm-hmm. Maar het lukt niet altijd.
2: Nee, en dat is soms ook echt wel heel lastig hoor.
0: Wat doe je dan?
2: Ja, ik denk... ik denk op die moment is het gewoon... die tiener ook gewoon voor de troon van God brengen. Gewoon voor ze bidden. En ik denk daarin dat het grootste deel is ook gewoon vertrouwen op de Heilige Geest in hun. En daarin willen we natuurlijk heel veel zelf bieden. Maar uiteindelijk is het ook gewoon... God die hun weer tot leven brengt, zeg maar. En is het niet aan onszelf.
0: Ja. Jij doet dit, je bent verantwoordelijk voor dat hele programma. Dat is ook misschien wel een gedoe. Veel werk,
2: ja.
0: Puzzels.
2: Klopt.
0: Wat maakt het leuk om dat te doen?
2: Ja, wat het zo leuk maakt is dat je gewoon helemaal kan nadenken over van... Oké, wat wil je de tieners bieden? Of wat is er nodig voor de tieners? En ook daarin gewoon God erin zoeken van... Oké, Heer, wat wilt u deze week doen? Maar ja, het is inderdaad ook wat je zegt. Het brengt ook wel uitdagingen met zich mee.
0: Waar krijg je hoofdpijn van, Jiska?
2: Nou, ik denk als op last moment dat ik allemaal appjes krijg van... dat ze bijvoorbeeld toch dingen anders willen.
0: Ja.
2: Of dat ze toch weer een parkeerkaart nodig hebben. Of dat er dan weer wat mis is gegaan. Of dat er, ja, last moment dingen die worden veranderd. Dat is wel, ja.
0: Honderden tieners bij elkaar, 900.
2: Ja.
0: Loopt dit allemaal soepeltjes?
2: Lang niet altijd,
0: oh, nee.
2: Nee.
0: Moeten we nog zeggen waar het misgaat?
2: Nou, Ja, ik belandde toevallig eergisteren bijna in een soort moshpit.
0: Oh ja.
2: Dat is zeg maar dat ze dan, dan gaan ze lekker springen met elkaar, maar dan gaan ze dus een grote cirkel maken.
0: Ja,
2: en dan gaan ze,
0: ja, wat.
2: Ja, en dan gaan ze dus helemaal tegen elkaar aanbotsen.
0: Ja.
2: Nou, dat is hartstikke leuk, totdat het misgaat.
0: Ja, dat is waar.
2: Dus ja, dan moet je de tieners ook af en toe even streng op aanspreken.
0: Ja, en een beetje lief zijn voor elkaar.
2: Yes. Ja, en ook een beetje lief zijn. Ja.
0: Je bent lekker onderweg, zo, hè, tijdens deze week. Succes toegewenst. Alle plezier, geniet ervan ook. Hè.
2: Dankjewel.
0: Volgens mij gaat
2: goed.
0: Dat wel.
2: Ja, Jiska. Zeker. Ja.
0: Dankjewel. Jiska Kuipers is hoofdprogrammering van Next hier bij New Wine. En draagt dus zorg voor al die tieners.
3: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie. New Wine Zomerconferentie.
1: Een hoopvol geluid.
3: Groot.

0: To Save My Life. Mooi, hè? Ja, goede muziek hier, natuurlijk. Vanaf de New Wine Zomerconferentie. We hebben gasten. Hoe gaat het, jongens? Gaat het goed?
1: Ja. Evaluatie gezondheidsclaim is lopen.
0: Oh, we hebben eigenlijk nog één platengoed. Even kijken of dat lukt.
1: Met Vitepro.
0: Thomas? Even kijken, Thomas.
2: Ja, ik ben er.
0: Heb je nog een plaat? De vorige? Kijk, oh, dit is hem, denk ik. Zal dit hem zijn?
3: Ja.
0: Gaan we proberen?
4: Zou het doen.
0: Ja, dit is hem. Dit is hem. Wat is er, jongens? Die koptelefoon kapot? Nee, toch? Nee. Gewoon lekker blijven luisteren. Zet hem maar op je hoofd. Hoor je muziek? Even kijken, hoor ik jou? Zeg eens iets.
3: Hallo?
0: Nee, 1, 2, 3 moet je altijd zeggen. Test.
3: 1, 2, 3.
0: Ja, dat is goed, man. Leuk dat jullie er waren, hè? Straks hier Tom Hellaar.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergronds onderdrukt.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
5: Thijs en Jorieke, live.
6: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
5: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
7: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
6: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
7: Wat ga jij dan doen?
5: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
7: Tot dan!
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 2 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. President Trump wil nu ook voor tientallen andere landen importheffingen invoeren. Volgens de Financial Times gaat het waarschijnlijk om een invoerheffing van 10%. Hij gaat hiermee tegen zijn adviseurs in. Die zeggen dat hiermee de economie verder onder druk wordt gezet. Eerder kondigde Trump al hogere tarieven aan voor Canada. In Duitsland zijn een man en vrouw tot levenslang veroordeeld omdat ze hun baby van 4 maanden door honger hebben laten sterven. Moord vond het OM en de rechtbank ging daarin mee. Het gedrag van het stel dat ook al een tweeling van 3 jaar had, was volgens de rechter niemand opgevallen. Nog niet eerder is in Frankrijk halverwege juli al zoveel natuur in vlammen opgegaan als dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die sinds 20 jaar worden bijgehouden. Tussen januari en half juli werd ruim 40.000 hectare bos verwoest. En nog altijd is er gevaar, want volgende week wordt het in het zuiden van Frankrijk opnieuw heet en winderig. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De verdraging is 10 minuten. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij Valkenswaard ook een half uur verdraging.
14: Ja, straks zijn er weer prachtige klassiekers in Backstage. We beginnen straks met een nummer dat geïnspireerd is op het nummer It Is Well With My Soul van Horatio Spafford. Je hoort het in een eigentijdse uitvoering van de Amerikaanse Philippa Hanna.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de New Wine Zomerconferentie. Backstage.
12: Met Tom Herlaar.
11: Het christelijke radiostation.

0: Mooi, hè? Prachtig, hè? Philippa Hanna was dat met It Is Well. Zoals gezegd, een eigentijdse uitvoering van het nummer It Is Well With My Soul van Horatio Spafford. Een beetje van Horatio dus en een beetje van Philippa zelf.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Tom Herlaar.
0: Ja, goedemiddag, dinsdag 21 juli 2026. Welkom weer bij Backstage met deze hele zomer de mooiste zomerklassiekers. En ook dit uur zullen twee zomerklassiekers het podium beklimmen als het gaat om personen. Het zijn Stephen Curtis Chapman en de Sweet Comfort Band. Maar er is ook nieuw materiaal te beluisteren uit Nederland en dat hoor je in de rubriek Nieuw uit Nederland. En in dit uur is het de beurt aan Sierra Noah. Maar we gaan eerst naar iets anders. Seth Schluter, je hoort Bye Bye, een lied over afscheid nemen van het oude leven en een nieuw leven beginnen door Jezus. Het nummer gebruikt Bye Bye als een krachtige manier om te zeggen: ik laat mijn oude identiteit, schaamte, angst en zonde achter mij. Hier is die.

0: Dat was de Psalm Project met U bent bij mij. De tekst in Psalm 1 speelt hier in een belangrijke rol. Het is een belijdenis van vertrouwen. God is niet ver weg, maar loopt met mij mee. Hij leidt mij, beschermt mij en blijft trouw, ook wanneer het leven onzeker of moeilijk is. Het lied benadrukt dat echte rust niet komt doordat alle omstandigheden gemakkelijk zijn, maar doordat God aanwezig is.
1: Groot Nieuws Radio Zomer Classics.
0: Het is tijd voor de eerste klassieker vanmiddag. Het podium is voor Stephen Curtis Chapman, een Amerikaanse zanger, songwriter en muzikant. Die wordt beschouwd als een van de invloedrijkste artiesten binnen de Amerikaanse gospel scene. Sinds zijn doorbraak eind jaren 80 heeft hij meer dan 25 albums uitgebracht en talloze christelijke artiesten beïnvloed. Zijn muziek combineert vaak pop, rock, folk en country invloeden. Ik zou zeggen, je mag het zelf beluisteren, want hier is hij met een nummer uit 1999. Een nummer over een stap zetten in het geloof. Stephen Curtis Chapman met Dive.

0: Casting Crowns was dat, met Who Am I? Het is een van hun bekendste nummers. Het werd oorspronkelijk uitgebracht in 2003 op hun titeloze debuutalbum en kwam in 2004 als single uit. Het lied werd geschreven door zanger Mark Hall. Het gaat over verwondering en nederigheid. Niet omdat wij zelf bijzonder of volmaakt zijn, maar omdat God ervoor kiest om ons lief te hebben en dichtbij te komen.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, nieuw uit Nederland. Niet alleen zomerklassiekers deze weken, maar ook nieuw materiaal dat onlangs uitkwam. En daarvoor gaan wij nu naar Sera Noah, of zo je wilt, Sera van der Vijver. Ze kreeg landelijke bekendheid toen ze in 2011 de finale van het Junior Songfestival bereikte met het lied Never Give Up. En later won ze in 2020 de zangwedstrijd All Together Now. Ze studeerde daarna jazz en pop aan het conservatorium in Zwolle en ontwikkelde zich verder als zangeres en songwriter. En, ja, dat hoor je niet vaak, maar toch is het zo, het is de dochter van Gert van de Vijver, de zandtovenaar, die sommigen wel zullen kennen, denk ik. Maar nu even er geen zand over, want hier is Sera Noah met Waar was jij?

0: maar dat de kerken oproept om wakker te worden, stand te houden in geloof en haar missie in de wereld te vervullen. Nou ja, daar kunnen wij in Nederland nog wat van leren, zeg maar. Overigens schreven zij ook dit nummer met Stuart Townend.
1: De dagtekst.
0: Dinsdag 21 juli 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze dag. De dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Jacobus. Jacobus 4, vers 7. En daar staat: onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Dus Jacobus 4, vers 7. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

0: In 2011 had de Australische zangeres Brooke Fraser een grote seculiere hit te pakken in ons land met Something in the Water. Dat haalde de 22e plaats in de Nederlandse top 40. En wat velen toen niet wisten is dat zij de vaste zangeres was van Hillsong United. Want ze zong eigenlijk alleen maar gospel. Nou, Hillsong is eigenlijk best een dominante organisatie en wilde dat zij haar naam, Brooke Littlewood, niet zou gebruiken bij commerciële muziek. Dus gebruikte zij haar meisjesnaam. Maar wij kennen haar vooral als Brooke Littlewood. En die hoorde je met het nummer Desert Song.
1: Groot Nieuws Radio Zomer Classics.
0: Het podium was even leeg, maar nu niet meer, want de Sweet Comfort Band heeft zich volledig geïnstalleerd. Het was een van de belangrijkste pioniers van de moderne christelijke rockmuziek in de Verenigde Staten. De band werd opgericht in de jaren 70 in Riverside, Californië, en was actief van ongeveer 1974 tot 1984. Frontman was Brian Duncan, die later een solo-carrière zou gaan volgen. En wat hen bijzonder maakte, was hun muziekstijl. Terwijl veel christelijke muziek in die tijd vooral folk en zachte pop was, combineerde de Sweet Comfort Band rock, jazz, funk, soul en R&B. En daardoor klonken ze soms meer als bands als Chicago, Toto of Steely Dan dan als een traditionele gospelgroep. We gaan ze beluisteren. Hier zijn ze met Good Feeling.

Lef was dat met Morgen dans je weer. Een nummer over het moment waarop verdriet plaatsmaakt voor vreugde. Een lied over hoop en herstel. En de boodschap is dat verdriet, angst en moeilijke periodes niet het laatste woord hebben. Omdat God nabij is en mensen weer opricht. We gaan op naar het nieuws van 3 uur. En daarna melden wij ons weer met nog meer mooie zomerclassics in Backstage. Ik zag al even wat namen voorbij komen. Je hoort straks Rachel Lampa en The Winans. Take my

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Josiah Queen brengt de Mount Zion Tour naar Nederland. Zondag 20 september. Ahoy Rotterdam. Met in het voorprogramma Strings and Heart. Bestel jouw kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
11: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
12: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
13: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
14: Ah, nee.
13: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. President Trump wil nu ook voor tientallen andere landen importheffingen invoeren. Volgens de Financial Times gaat het waarschijnlijk om een invoerheffing van 10%. Hij gaat hiermee tegen zijn adviseurs in. Die zeggen dat hiermee de economie verder onder druk wordt gezet. Eerder kondigde Trump al hogere tarieven aan voor Canada. In Duitsland zijn een man en vrouw tot levenslang veroordeeld omdat ze een baby van 4 maanden door honger hebben laten sterven. Moord vond het OM en de rechtbank ging daarin mee. Het gedrag van het stel, dat ook al een tweeling van 3 jaar had, was volgens de rechter niemand opgevallen. Nog niet eerder is in Frankrijk halverwege juli al zoveel natuur in vlammen opgegaan als dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die sinds 20 jaar worden bijgehouden. Tussen januari en half juli werd ruim 40.000 hectare bos verwoest. En nog altijd is er gevaar, want volgende week wordt het in het zuiden van Frankrijk opnieuw heet en winderig. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Er staat nu 55 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je vooral op de A29 richting Bergen op Zoom. Een ongeluk veroorzaakt een flinke vertraging tussen afrit Oud-Beijerland en Willemstad. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op meer dan een uur extra. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek. Er staat daar een kapotte vrachtauto en daarom is de rechterrijstrook dicht. Reken hier een kwartier extra vertraging. De A12 richting Duitsland, want vanwege de Duitse grenscontroles beland je vanaf knooppunt Oud-Dijk in de file. Ook hier heb je 10 tot 15 minuten vertraging.
14: Ja, ook op deze dinsdagmiddag gooi je de mooiste zomerclassics in backstage. Dus voetjes van de vloer en de radio op standje max. En dan mag je je zegeningen tellen. Dat is het eerste plaatje straks. Count Your Blessings van Heritage.
19: Count your many blessings, every doubt will fly. And you will keep singing as the days go by.
21: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
21: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
24: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
25: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
26: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: Kaasjes, lekker toch?
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie. Backstage.
5: Met Tom Herlaar.
4: Het christelijke radiostation.

0: Ja, dat is wat we eigenlijk elke dag moeten doen, hè? Tel je zegeningen, count your blessings, was dat van Heritage.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Backstage. Met Tom Herlaar.
0: Ja, goedemiddag, welkom terug bij Backstage. En dat betekent dat je ook vanmiddag weer voor een dubbeltje op de eerste rang zit. Alhoewel, ik sprak van de week iemand die wist niet eens wat een dubbeltje was. Ja, dat waren tijden. 10 cent. En je boft, want je zit de hele middag op de eerste rang. We gaan genieten van de zomerklassiekers die wij nog hebben. Straks hoor je Rachel Lampa en The Winans. En we hebben nog nieuw materiaal, afkomstig uit ons eigen land. In de rubriek Nieuw uit Nederland. Straks vind je op het podium Eline. Maar eerst hoor je Joshua Queen, die zich toch wel een beetje zorgen maakt over bijvoorbeeld sociale media. En daardoor worden wij zo in beslag genomen dat er geen plaats meer is voor die stoffige Bijbel in onze boekenkast. Hier is Joshua Queen met Dusty Bibles.
7: We got

0: Dat was de Opwekkingband samen met Talita Nawijn. Lied 790 uit de Opwekkingsbundel, God is mijn herder. Ja, en als je die titel hoort, dan denk je ook direct aan de tekst in Psalm 23 natuurlijk. Het nummer is geschreven door Stuart Townend en in het Nederlands vertaald door Harold ten Katen. Ja, in het Engels heet het, zoals je mag verwachten, The Lord's My Shepherd. En in het Nederlands heet het gewoon God is mijn herder.
1: Groot Nieuwsradio, Zomerclassics.
0: We gaan weer lekker terug in de tijd. Een zomerklassieker. En dan komen wij bij het raam van Rachel Lampa. Zij brak begin 2000 door als tiener binnen de gospelwereld. Haar eerste album bracht zij uit toen zij 15 jaar oud was. En dat is best bijzonder. Het was het album Live For You. En dat album leverde haar grote hits op. Als de titelsong Live For You, maar ook Blessed, You Lift Me Up and God Loves You. Ze werd vaak vergeleken met Stacia Orrico, Jackie Velasquez en Rebecca St. James. En na die drukke jeugdcarrière besloot zij om een stapje terug te doen, maar ze maakte in 2020 een opvallende terugkeer. Wij houden het vanmiddag even bij muziek uit haar beginperiode, en dat brengt ons terug naar 2002. Je hoort Rachel Lampa met Lead Me, I'll Follow.

0: goede vrede. Dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede. Want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Grootnieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in. Met God die overwint.
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Grootnieuws Radio.

0: Paul Wilbur was dat met Adonai. Adonai, het betekent in het Hebreeuws Heer of Mijn Heer. Het is een prachtig aanbiddingslied dat God verheerlijkt als de Heer van de hemel en de aarde en als de God van Israël.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Nieuw uit Nederland. Niet alleen oude klassiekers in deze weken, maar ook nieuw materiaal wat onlangs uitgekomen is. En daarvoor is het podium nu voor Elin, een Nederlandse christelijke band die aanbiddingsmuziek maakt. En de naam Elin betekent volgens de band zelf de stralende en schitterende. En ze verwijzen daarbij naar Jezus' woorden in Matthäus 5, vers 14 tot en met 16... over het licht van de wereld zijn en Gods licht laten schijnen door wat je doet en wat je zingt. Hier zijn ze, Elin, met Vluchten in de Stilte.
2: In de

geval hoorde je hem met I Will Follow, een nummer over toewijding aan Jezus en het verlangen om hem te volgen, ongeacht de omstandigheden. Straks heb ik nog een zomerklassieker voor je, maar eerst nog even een Nederlands talent. En dan heb ik het over Martijn Buwalda. Je hoort hem met Bijna Zeker. Ja, het lijkt een beetje een twijfel, maar er zijn genoeg redenen om te blijven vertrouwen, hopen en liefhebben.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Geniet van de zomer
2: met het Christelijke Radiostation
1: Grootnieuws Radio.

0: Ja, ik heb de naam al een paar keer genoemd vandaag. Muziek van Down Under, Australië. Je hoorde Hillsong United met Oceans. Een lied waarvoor de schrijvers zich lieten inspireren door het verhaal van Petrus, die uit de boot stapt en over het water naar Jezus loopt. Dat beeld staat voor situaties waarin je geen controle hebt, waarin je bang bent of niet weet hoe het verder moet, maar toch erop vertrouwt dat het goed komt.
1: Groot Nieuws Radio Zomerclassics.
0: Het is tijd voor de laatste zomerklassieker vanmiddag. The Winans Family, misschien wel de invloedrijkste familie in de moderne gospelmuziek. Ze komen uit Detroit en bestaan uit de ouders David Winans en Dolores Winans en hun 10 kinderen, van wie vele succesvolle zangers, songwriters en producers zijn geworden. En we kennen nog steeds natuurlijk Cece Winans en B.B. Winans. Maar we gaan terug in de tijd met die hele familie en Teddy Riley. Hier zijn ze met It's Time. Yo.

Dat waren Reni en Elisa Krijgsman. En ik breng je wel bij Jezus. Ja, daarmee zit Backstage er bijna op, want we gaan op naar het nieuws van 4 uur. En daarna hoor je hier bij Grootnieuws Radio de dag van vandaag. Veel luisterplezier, een mooie dag nog. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werkenbijhelix.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Nederland voert over 2 maanden een invoerverbod in voor producten uit illegale Israëlische nederzettingen. Het gaat bijvoorbeeld om dadels, druiven en komkommers uit de bezette westelijke Jordaanoever. Nederland wilde de invoer eigenlijk stoppen met andere Europese landen, maar dat is niet gelukt. In Amsterdam is een man veroordeeld die meedeed aan rellen toen Marokko was uitgeschakeld op het WK. Hij had stenen gegooid naar de politie. Zelf ontkent hij dat. Hij zegt dat hij verward wordt met iemand anders en dat hij de rellen alleen gefilmd heeft. Maar de rechter geloofde hem niet en gaf hem een taakstraf. Datacenters slurpen nu al energie en dat wordt alleen maar meer. Over 10 jaar zijn ze goed voor een vijfde van het totale stroomverbruik. In elk geval in Amerika, blijkt uit onderzoek. Het komt door de razendsnelle opmars van AI en de onderzoekers voorspellen grote problemen op het stroomnet. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en ongeveer 23 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. En morgen is het overal bewolkt. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Het begint langzaamaan drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 155 kilometer file in totaal. En dat merk je op de A16 richting Breda. Een kwartier extra tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. En ook op de A50 richting Os is het erg druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Doe je er een uur langer over door een ongeluk. De A326 tot slot richting Ravenstein. Tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef ben je 35 minuten langer onderweg.
12: Zo, we mogen weer. Luc, ben je ook ready voor een nieuwe middagshow vanaf New Wine?
13: Ik denk het wel. Zit even te kijken.
12: Denkt het wel. Ben je helemaal ingesmeerd?
13: Even kijken.
12: De laatste dingetjes belangrijk.
13: Hij gaat niet echt.
12: Je moet goed hard drukken hoor. Dit is een hardnekkige zonneband.
13: Ja, nou, goed, ik ben ingesmeerd hoor. Ja, zeker.
12: Mooi. Ventilator aan. Ja.
13: Hoppa.
12: Ja, nou, dan kunnen we zo beginnen. Dat is top. Nieuwe middagshow komt eraan met onder andere Becca St. James Show.
14: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
15: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
14: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
19: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: De dag van vandaag.
22: Met Laurens van der Kraats.
21: Het christelijke radiostation.

0: Rebecca St. James en Breed.
1: Groot Nieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Heerlijke zonnige goedemiddag vanaf Liemte in de New Wine Zomerconferentie. Ja, het is ook op adem komen. Ja, Rebecca St. James zong er al over. Breathe, dat is ook wel wat de dag hier typeert. Iedereen is een beetje op adem aan het komen hier in een lekker zonnetje. Maar het valt mij wel op, Luc, ik weet niet of jij dat ook hebt. Het is echt wel heel rustig op het terrein vandaag, hè?
3: Ik zie hier bijna helemaal niemand rondlopen.
0: Nou, nu wel weer iets meer, maar het was vooral begin van de middag heel rustig. En volgens mij de enige rij hier op het terrein, dat was voor de ijskookraam.
3: Ja.
0: Zo. Maar het antwoord is ondertussen wel duidelijk waar dat mee te maken heeft. Want het zwembad in Den Bosch. Alle bezoekers van New Wine die zijn volgens mij richting dat zwembad gegaan. Want de stories van New Wine op Instagram werden net gedeeld. En er zitten dus volgens mij zo'n 100 man daar in het zwembad. En dat is gezellig, hoor. Moet je horen. Bezoekers van de New Wine Zomerconferentie in het zwembad in Den Bosch. Diep, diep, diep als de zee. Het wordt gewoon daar gezongen. Nou, dat zijn leuke beelden. Als je benieuwd bent naar het filmpje, kijk even op de Instagram van New Wine. Ja, en misschien ben je wel gewoon onderweg naar huis na een lange dag vandaag. En zit je gewoon in de auto en te strijden en helemaal geen festivalvakantiemodus voor jou. Ja, dan zou ik zeggen, gewoon de handjes in de lucht, hoor.

0: op Groot Nieuws Radio.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Je hoorde Believe For It en geloven doen wij ook. We geloven ook dat in Nederland nog veel meer van Gods liefde zichtbaar gemaakt kan worden. En daarom zijn we ook hier in Liempde. Niet alleen als radiomakers, maar ook met allemaal leuke mensen met Groot Nieuws Radio Oranje polo's aan. Waaronder collega Carina, manager van de communicatie en fondsenwervingsafdeling bij Groot Nieuws Radio. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Laurens.
0: Hallo, hallo. Ja, voor het eerst met Groot Nieuws Radio op New Wine. En ook ja, jij bent ook voor het eerst hier, hè?
3: Ja.
0: Hoe is het voor jou om hier te zijn?
3: Heerlijk. Ik vind het zo'n geweldige sfeer hier. Dat is echt smaak
0: gezellig,
3: naar meer.
0: Hè?
3: Ja, ja, heel gezellig.
0: Top. Ja, en heel blij dat we hier dit jaar ook kunnen zijn als Groot Nieuws Radio met onze radiostudio. Hè? Want dat is niet vanzelfsprekend. Ja,
3: zeker
0: kun je eens even uitleggen waarom we dit jaar wel zijn ten opzichte van andere jaren?
3: Nou, Thijs Noorland kwam met het idee samen met Jorike van hé, daar moeten we toch zijn. En we hadden het niet op de planning staan. Maar dat, zo gebeurt het in ons team. Hey, als we het allemaal een goed idee vinden,
0: ja,
3: dan gaan we het mogelijk maken. Dus we vonden nog wat budget en wat tijd. We hadden genoeg mensen. Dus let's do it, gelukkig, is het dan.
0: En zo zijn er wel meer ideeën. Hè? Er bruist heel veel bij Groot Nieuws Radio. Maar ja, er is ook altijd een financiële kant aan het verhaal van wat er allemaal kan. En dat is ook wel weer waar jij dan om de hoek komt kijken. Hè?
3: Ja.
0: Want waar moet je aan denken bij die afweging? Wanneer kan iets wel, wanneer kan iets niet?
3: Ja, je kunt je voorstellen, als je 10 euro binnenkrijgt, mag je 10 euro uitgeven. Dus dat is mijn opdracht.
0: Mm-hmm.
3: Daar gaan we zorgvuldig mee om. Dus we maken plannen op basis van wat we beschikbaar krijgen van onze luisteraars. Want luisteraars maken dit mogelijk, hè? Dus ja, dat is echt geweldig.
0: Ja, dat is wel even belangrijk om te noemen. Hè? Want dat is anders dan veel andere radiozenders. Hè? Die bijvoorbeeld subsidie ontvangen of op een andere manier inkomsten krijgen. Ja, wij moeten het echt hebben van luisteraars zoals jij die besluiten om Groot Nieuws een hart onder riem te steken. En ook te supporten dat er een christelijk geluid in Nederland mogelijk is. Nou, bijvoorbeeld hier op New Wine staan. Dat is ook natuurlijk niet helemaal helemaal gratis.
3: Nee.
0: Zo zijn er veel meer ideeën en plannen die we hebben die natuurlijk ook geld kosten. Ja, kun jij eens uitleggen op welke manier Groot Nieuws Radio te ondersteunen is als vriend?
3: Ja, je kunt ons natuurlijk financieel steunen en daarmee vriend worden, maar we willen dat het inclusiever is dan dat. Je kunt met ons meebidden voor de missie van Groot Nieuws Radio, maar je kunt je ook opgeven als vrijwilliger. Dus op drie manieren. En met de financiële manier kun je zelfs kiezen, doe je dat eenmalig of wil je zelfs maandelijks steunen. Dus wat bij jou past, dat kun je doen. Dat kun je geven aan de missie van Groot Nieuws. Dus voor iedereen is het mogelijk om vriend te worden.
0: Ja, en waarom zouden mensen dat nou echt moeten doen, zeg jij?
3: Nou, omdat dit christelijke geluid, het hoopvolle christelijke geluid, voor iedereen beschikbaar moet blijven zijn.
0: Dus
3: daar richten we ons
0: niet
3: op.
0: Niet eens per se alleen voor jezelf, maar ook voor anderen, hoor.
3: Voor iedereen, ja.
0: Ja, ja. Nou, dat kan, ik hoor je denken, ja, hoe kan dat dan? Nou, dat kan via grootnieuwsradio.nl/vriend. Daar kan je je dus aanmelden om op een van deze manieren dus de missie te ondersteunen. Dus grootnieuwsradio.nl/vriend. Dankjewel, Carina.
3: Ja, graag gedaan.
0: Een hele fijne week nog.
3: Ja, dank je.
0: Dan de 1000 dag van vandaag. Dat ook gaat over nieuwe dingen die God in de wereld wil doen. Hup worship. God doet iets nieuws.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship.

0: Jackson in de middagshow.
1: Met Everlasting, wel tragisch nieuws over de maker van het nummer Brian Dirksen. Want zijn familie heeft bekendgemaakt dat de Canadese zanger ernstig ziek is. Hij kampt met stadium 4 kanker en inmiddels ook zijn nieren uitgevallen. Dus zijn familie heeft ondertussen laten weten dat de medische behandelingen niet meer baten en roept nu op tot gebed. Dus ja, dat is denk ik ook bij deze de oproep die wij ook doen. Om te bidden voor Brian Dirksen, voor zijn omgeving, zijn familie, vrienden. En nou, ze zijn dus echt nog met z'n allen bij hem op dit moment. En ja, we zien dat echt als een geschenk om nog zoveel mogelijk tijd met hem door te brengen. Ondertussen is het 4:30 en gaan we naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. De politie heeft in een onderzoek naar porno-website Motherless invallen gedaan in Amsterdam, Rotterdam en Steenbergen. De servers die daar stonden zijn allemaal in beslag genomen. Op de website zou onder meer kinderporno staan. Europol heeft een bende mensensmokkelaars opgerold. Er werden 7 mensen opgepakt, van wie 1 in Nederland. Ze zouden Syriërs en Egyptenaren naar Italië hebben gebracht in gestolen auto's. En in de Tour de France is de tijdrit bezig en de Nederlandse Huub Arts is daarbij gehinderd. Er reden 2 auto's van een andere ploeg Astana voor zijn neus en hij moest hard remmen. Astana heeft sorry gezegd, meldt de NOS.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vandaag was het heerlijk weer, maar morgen moet de zon echt meer zijn best gaan doen. Want vanaf vanavond neemt een dik pak bewolking het stokje over. Het kan afkoelen tot een graad of 10. Morgen wisselvallig met wat lichte regen en af en toe een opklaring. Het wordt dan maximaal 21 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
3: Het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 220 kilometer file in totaal. Je loopt een half uur vertraging op de A2 richting Eindhoven, tussen afrit Budel en afrit Valkenswaard. En op de A2 richting Den Bosch is het erg druk tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Het rijdt langzaam over 12 kilometer met 20 minuten vertraging. De A16 richting Breda, 15 minuten extra tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. En tot slot de A325 richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er een kwartier langer over.
0: Dankjewel.
4: Laurens van de Kraat.
0: Muziek van For King en Country op je radio. Dit lied is geschreven in zowel Nashville, Los Angeles en Engeland. Het duurde ongeveer een half jaar, maar dan heb je ook wat. Dit is Joy.
5: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radio.

0: Muziek van Dien op Groot Nieuws Radio met Heel Mijn Hart Zingt.
1: Mijn woord van vandaag is lenteweer. Olifanten safari.
2: Zuurdeesem.
3: Woord van vandaag.
0: Deze dinsdag 21 juli 2026. Wat typeert deze dag zoal? Nou, de Nijmeegse Vierdaagse die is vanmorgen vroeg van start gegaan. Ruim 45.000 wandelaars uit meer dan 70 landen die lopen deze week mee. En opvallend is dat er steeds meer jonge deelnemers zijn. Vandaag staat de eerste etappe op het programma, ook al bekend als Blauwe Dinsdag, waarbij de route door het feestelijk versierde Elst gaat. Vrijdag dan eindigt de Vierdaagse traditiegetrouw met de feestelijke intocht over de Via Gladiola in Nijmegen. Nou, ik vind eigenlijk wel dat er ook een speldje zou moeten komen voor de New Wine bezoekers, hoor. Die zetten een stappen af en toe, hè, sommigen ook echt met de wandelschoenen aan. Ja, er gebeurt ontzettend veel hier ook op het terrein. Mensen lopen af en aan van de ene tent naar de andere, hoewel het vandaag wel iets rustiger is qua programma. Maar ja, er gebeurt veel, ook hier in de studio. Mocht je benieuwd zijn wat er allemaal aan gasten langs is gekomen en aan programma en onderdelen en interviews, ga even naar onze website, want daar is van alles terug te lezen en terug te luisteren. Hoe was jouw dinsdag? Daar zijn we heel benieuwd naar bij Groot Nieuws Radio. Als jij die zou samen moeten vatten in één woord, welk woord zou je dan kiezen? Laat het weten door het appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. En wie weet kunnen we het dan zometeen op de pagina van vandaag schrijven. Met Margot is er Run to the Father. Now We the Kingdom. And Jesus Does.

0: en Run to the Father op Groot Nieuws Radio. Welke woorden typeren deze dinsdag 21 juli? Dat was mijn vraag aan jou. Nou, en er is heel veel op gereageerd. Marijn bijvoorbeeld, die zegt mijn woord van vandaag is Tour de Boer. Eigenlijk zoals elke werkdag een rondje langs de velden voor de gewasinspectie. Lekker bezig, het werk gaat ook gewoon door. En hier in de studio zijn twee hele leuke meiden aangeschoven. Minna van 11 en Lucia van 12. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat jullie er zijn. Wat heb jij op je hand daar zitten, Minna? Kun je dat vertellen?
2: Ik heb een henna met allemaal bloemetjes. En dat gaat over de Heere God.
0: Oh, het gaat ook over de Heere God. En wat is dat precies? Op welke manier gaat het over de Heere God?
2: Nou, een zonnetje aan het begin, want eerst schepte God de zon en toen begon hij verder met zijn mooie tuin.
0: Oh, wauw, dus er zit echt een schepping eigenlijk zit erin verwerkt.
2: Ja.
0: Ja, wat cool. Nou, hey, jullie zijn niet zomaar, want jullie zijn met een actie bezig en ook een spel tegelijk, geloof ik. Hè? Wat is jullie woord van vandaag, Lucia?
3: Bizar.
0: Bizar, want, en waarom?
3: Nou, we hadden zeg maar een doel gesteld dat we €200 op wilden halen. En toen is het uiteindelijk €448 geworden.
0: Zo, wat een geld. En waar hebben jullie geld voor opgehaald vandaag?
3: Voor kinderen in Oeganda. Voor watertanks in Oeganda. Omdat de kinderen nu 2 keer per dag 2 uur moeten lopen om water te halen. En dan kunnen ze niet naar school. Dus zijn wij geld aan het halen voor watertanks.
0: Ja, dat zijn jullie hier aan het doen op New Wine. Hè? Mensen daarvoor aan het vragen. Ja, wat vonden jullie ervan toen jullie dat hoorden? Dat in dat land gebeurt?
2: Ja, ik vond het eigenlijk niet zo leuk, want nee. Ik zou dat ook niet zo leuk vinden als ik dat elke dag zou moeten doen.
0: Nee, maar ik vind het al wel heel cool dat jullie allebei zeggen van hé, we willen daar iets aan veranderen.
2: Ja.
0: En het lukt blijkbaar wel, want jullie hebben dus al heel veel geld opgehaald. Want hoe hebben jullie dat aangepakt? Want er is ook een soort wedstrijd gaande vandaag, geloof ik, toch? Wat gebeurt er precies?
3: Ja, deze hele week is zeg maar een soort wedstrijd tussen de Boulders en de Cornerstone. Dat zijn leeftijdsgroepen van kinderdiensten of zo.
0: Ja, twee verschillende tenten eigenlijk, hè, hier op de New Wine terrein.
3: Ja.
0: Ja.
3: En nou, die doen een wedstrijd over wie het meeste geld op heeft gehaald. En dan moet je daarvoor geld ophalen voor het goede doel.
0: Ja. En heb je enig idee op welke plek jullie staan? Hoe het gaat op dit moment? Of is dat nog spannend? Ga je dat vanavond of morgen horen nog?
3: Nou, het gaat nek aan nek.
0: Oh, is het echt nog spannend, ja? Nou, dan moeten we, ja, we willen jullie wel even helpen natuurlijk, hè? Supporten natuurlijk, deze dames. Dus ik vind eigenlijk dat jullie wel even een oproep mogen doen. Want volgens mij staat er best wel wat plekken op het New Wine terrein, de radio ook gewoon op Groot Nieuws. Dus nou, doe jullie best maar even. En vertel hoe de mensen mee kunnen gaan doen die hier op het terrein zijn. Moeten ze even hier naar de studio komen bijvoorbeeld? Of hoe kunnen we dat gaan doen?
3: Nou, eigenlijk gewoon moet je de QR-code scannen op een blad en dan kan je online geld geven, zeg maar. Mm-hmm. Maar je kan het ook contant geven.
0: Ja. Nou, jullie blijven hier nog wel eventjes denk ik bij de studio. Dan kunnen hier ook wat mensen aanspreken die hier zijn om lekker aan de slag te gaan. Dus supergoed bezig. Minne van 11 en Lucia van 12. Die geld ophalen voor Tear Fund vandaag hier op de New Wine Zomerconferentie. Dank jullie wel. Gaan jullie nog leuke dingen doen ook de komende week? Wat zijn jullie plannen verder? Hebben we er echt iets waarvan je zegt, oh, maar dat gaan we echt nog even doen?
3: Nou, wij zitten in de Boulders.
0: Ja.
3: En we doen mee met de Boulder Talenten Show.
0: Oh, dat klinkt leuk. En wat is jullie talent? Wat gaan jullie doen?
2: We gaan Joy zingen en dansen.
0: Oh, wat leuk. Is dat al een beetje voorbereid?
2: Ja.
0: Oh, dat ben ik wel benieuwd. Moet jullie even laten zien of zo, oké? Afgesproken? Leuk. Nou, heel veel succes.

0: Cody Carnes, Take You At Your Word op Groot Nieuws Radio. Zo direct onder andere de opwekking bent. En heer, u bent goed.
1: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. De politie heeft de omstreden porno-website Motherless uit de lucht gehaald. De servers stonden bij internetbedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Steenbergen. Ze zijn allemaal in beslag genomen. Op de website zal onder meer kinderporno staan en andere filmpjes van seksueel misbruik. Niemand is opgepakt. Europol heeft 7 mensen opgepakt die verdacht worden van mensensmokkel. Ze zouden Syriërs en Egyptenaren naar Italië hebben gebracht in gestolen auto's of gehuurde auto's die ze nooit terugbrachten. 6 verdachten werden opgepakt in het buitenland en 1 in het Brabantse Etten-Leur. Een man die in Groningen verschillende slagerijen heeft bedreigd is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar, vindt de rechter. Uit boosheid over dierenleed mailde hij de slagerijen en zei dat hij lang zou komen om iedereen te vermoorden. Het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen op meer plaatsen bewolkt en zo'n 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
9: De spits is in volle gang, er staan veel files, maar tot nu toe weinig bijzonderheden. Je loopt onder andere vertraging op de A2 richting Eindhoven, tussen Weert Noord en Leende. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A2 richting Den Bosch, daar is het erg druk tussen knooppunt Oude Rijn en Alfred Everdingen. Het rijdt langzaam over 11 kilometer met 20 minuten vertraging. En je loopt ook 20 minuten vertraging op de A16 richting Breda, tussen Alfred Rotterdam Centrum en Alfred Dordrecht Centrum. De A50 richting Os, een kwartier extra tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot slot de A325 richting Duitsland. Want het is druk bij Nijmegen door de bezoekers van de Nijmeegse Vierdaagse. Reken op een kwartier vertraging.
10: Zometeen een nieuw uur van de middagshow live vanuit de Nieuwe Wijn Zomerconferentie. Met onder andere de Opwekking Band en deze...
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is... Soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
13: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melk Uni Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
21: De dag.
5: van vandaag.
21: Met Laurens van der Kraats.
5: Het christelijke radiostation.
21: Geloof.

0: wat je bent. En hier, u bent goed.
1: Groot Nieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Yes, welkom bij de middagshow rechtstreeks vanaf New Wine. En het wordt door sommigen ook wel het kleine opwekking genoemd. Hoewel het qua bezoekersaantal inderdaad wat kleinschaliger is, kan het nog steeds superveel programma's zijn er en seminars die je kan bijwonen. En af en toe heb je misschien ook even behoefte om je terug te trekken. Even een momentje voor jezelf. Even op adem komen. Nou, nu zijn er veel manieren om dat te doen. Maar een van die manieren is door simpelweg te letten op je ademhaling. Nou, iemand die daar alles vanaf weet en er later ook deze week een seminar overgeeft hier op het terrein, is Jan Verduin. Gaan we er zo meteen over spreken.

0: Jezus alleen, hij is de rots.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: We doen het allemaal zo'n 20.000 keer per dag zonder erbij stil te staan. Ademen. Nou, de een wat sneller en oppervlakkiger, de ander wat rustiger en dieper. Maar wist je dat de manier waarop je ademt invloed heeft op alles wat je voelt en zelfs iets kan betekenen voor je geloof? Nou, Jan Verduin die weet daar alles van. Hij gaf hier op New Wine een workshop over. Jan, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hi. Ja, we zeggen het niet voor niks, hè. Even op adem komen. Waarom heeft ademhaling zoveel invloed op hoe we ons voelen? En toen was het even stil. Jan, ben je er nog? Jan, die is even weg. Misschien alvast begonnen met ademhalen. Dat mag natuurlijk zeker. En ja, er is een rustige muziek hier op de achtergrond. Op het ZOA Zomerpodium. Wordt een beetje gesoundcheckt alvast. Heerlijk. Ja. Oh, daar is Jan weer. Fijn dat je er bent. Ja, ik vroeg jou dus waarom heeft ademhaling zo'n invloed op hoe we ons voelen? Nou, ik denk dat we maar gewoon met de ademhalingsoefening moeten gaan beginnen. Want dat gaat wel lukken zo in stilte.
3: Ja, nou, sorry, je valt deze weg.
0: Ja, ik merk het ook inderdaad. Ja, het is een hele haperende verbinding. Nou, op zich kunnen we het dan misschien even zo op een andere manier gaan proberen. Gaan we ondertussen even muziek draaien. Elevation Worship hier, samen met Thorne Wells en Echo.

0: Jan, ben je daar?
1: Ja, ben ik goed? Kom ik goed door?
0: Ja, volgens mij kom ik goed door. Ja. Je hoort de Elevation Boys met Ormels en Echo.
2: Groot Nieuws Radio.
3: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Over ademhaling. Dat was het idee. Maar dan moet de verbinding natuurlijk wel meewerken. Gelukkig is die weer hervat en hebben we Jan Verduin aan de telefoon. Jij weet daar alles van. Ja, even op adem komen. Daar hadden we het net over. En ik stelde jou de vraag. Waarom heeft ademhaling nou zoveel invloed op hoe we ons voelen?
1: Ja. Nou, de ademhaling vertelt eigenlijk hoe we ons voelen. En de ademhaling is ook iets wat we kunnen sturen of kunnen beïnvloeden. Eigenlijk heeft iedere staat van zijn, of je nu blij bent of bang of boos, heeft allemaal zijn eigen adempatroon, zeg maar. Dus het beïnvloedt heel direct hoe we ons voelen en dus ook hoe we ademen.
0: Ja, jij hebt die kracht van adem echt ontdekt, hè, toen jij ook een periode in het klooster was, hè? En ook de combinatie met adem en geloof. Wat gebeurde daar waardoor jij hier zo enthousiast over bent geworden?
1: Wat ik zag, wat ik ontdekte in het klooster bij de monnik, was dat de ademhaling een belangrijke rol speelt in het tot rust komen, maar ook om tot de rust te komen bij God. Om wat meer te focussen op het gebed, door woorden van de psalmen te laten rusten op de ademhaling en op een kalme manier te herhalen. Om zo de woorden wat dieper in je te laten landen, wat dieper in het hart te laten landen, maar door die kalme ademhaling ook zelf tot rust komt, zeg maar, bij God. En zo dichterbij ook Gods adem te komen, zeg maar, als gebedsvorm. En dat heeft mij echt, dat heeft bij mij echt enorm veel impact gehad.
0: Ja. En nu denken misschien sommige mensen bij het woord ademwerk meteen aan Oosterse spiritualiteit. En jij zegt juist, adem is ook echt een rode draad in de Bijbel, hè? Hoe zie jij dat?
1: Ja, enorm. Ja, hoor. Ja. Ja, als je kijkt inderdaad naar de Bijbel, waar de ademhaling voorkomt, dan is het eigenlijk vanaf het begin af aan al, als God de levensadem de mens inblaast, de neus inblaast, dan blaast hij de lichaam en de ziel tot leven. Hè? Dus Gods levensadem is heel nauw verbonden met het leven van de mens en de menselijke ziel. En eigenlijk zien we die adem ook terug in de psalmen en ook in het woord ruach, wat de geest is, maar ook de adem die Jezus over de discipelen heen blaast als hij de Heilige Geest geeft aan de discipelen in Johannes. En zo is het door de Bijbel heen eigenlijk een rode draad van begin tot eind, waar overal de shamada, levensadem en de ruach, de geestadem van God, terugkomen. Ja.
0: En jij zegt dat je zondag, heb jij een workshop gegeven hier op New Wine hierover. Hè? Hoe reageerden de deelnemers eigenlijk? Want ik begreep dat iemand ook na zijn afloop van zo'n workshop tegen jou zei, het lijkt wel alsof er in mij gebeden wordt. Hè? Wat bedoelt degene daarmee?
1: Ja, mooi. Ja, het is een ademgebed of een gebed wat je langzaam en rustig herhaalt. Kan een soort dieper landen in jezelf als je het op de ademhaling legt. We zijn vaak gewend als we bidden om soms heel veel te praten, hè, of heel veel te denken of heel veel in gebed te brengen, wat ons ook heel onrustig kan maken of het gebed dat heel cognitief kan blijven. En op het moment als we die veelheid aan woorden een beetje loslaten en wat stiller worden van binnen, het hart wat meer openen en een paar woorden of een naam van God of de naam van Jezus herhalen, dan komt er wat meer ruimte ook om te luisteren, ook voor de geest om te bidden in ons of door ons heen.
0: Ja.
1: Dit is een hele mooie manier om samen met God te zijn. Ja.
0: Ja. Nou, ik ben wel heel benieuwd geworden. Nu zou je ons even willen meenemen in zo'n kort ademgebed, zodat de luisteraars thuis of onderweg, hier opnieuw misschien ook wel, mee kunnen doen hiermee?
1: Ja, dat is goed. Ja. Ik denk dat het belangrijkste is dat op het moment als je snel ademt, je even je ademhaling wat kalmeert. En dat kan eigenlijk door rustig door je neus in te ademen richting je buik en wat langer uit te ademen. Dus dan adem je gewoon een keer rustig. Naar binnen en lang uit, een beetje voor zucht. En dat kan je een soort een paar keer herhalen om je ademhaling een beetje te vertragen. En vervolgens kun je daar woorden opleggen. Een ademgebed wat ik vaak bid door de jaren heen, is bijvoorbeeld het Jezusgebed. En op een inademing zeg je dan in gedachten Jezus Christus, Zoon van God. En op een uitademing ontferm u over mij. Dus dan adem je rustig in. Jezus Christus, Zoon van God. Met een uitademing blaas je lang uit en zeg je in gedachten, ontferm u over mij. Dat kun je gewoon rustig herhalen.
0: Ja, bijzonder. Dus je linkt dan eigenlijk heel erg direct die woorden aan eigenlijk de basis van het leven. Aan wat jou überhaupt de mogelijkheid geeft om te leven, je adem.
1: Ja, precies. Ja. Ja, die adem is echt een geschenk van God dat we allemaal hebben ontvangen. Hè? Want ons is doorgegeven vanaf het eerste begin dat God die levensadem ons gegeven heeft. Dus elke ademhaling is echt een geschenk wat we mogen ontvangen en ook in vertrouwen weer los mogen laten. En op zo'n manier naar je adem kijken helpt je ook echt om het... God heel dichtbij te ervaren, ook dichterbij dan je adem soms. Ja. Wat een hele mooie en bijzondere manier van bidden maakt, vind ik. En ademen dus ook.
0: Ja. Ja. Fascinerend. Jan Verduin, ademcoach, dankjewel voor je informatie, je verhaal achter adem en geloof en ook de concrete tools die je hebt gegeven. Ik wens jou een hele fijne vakantie, want dan ben je geloof ik nu weer terug van New Wine.
1: Ja, klopt.
0: En we gaan elkaar spreken.
1: Leuk. Dankjewel. Yes. Dankjewel.
4: Hoi.

0: Collective en Build Your Kingdom Here. Daarmee werd het iets over 5:30 en krijg je de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Bij het koetjesielen in Friesland is een gewonde gevallen, meldt Omroep Friesland. Iemand kan klem te zitten met zijn voet bij een aanvaring. En er voeren ook 2 scootjes tegen een steiger. Het publiek moest wegrennen. De omstreden website Motherless is voor de 2e keer in korte tijd offline gehaald. Alle computers zijn in beslag genomen. Op de site zouden kinderporno, verkrachtingen en incest staan. En in Frankrijk zijn 2 brandweermensen om het leven gekomen toen ze een brand aan het blussen waren bij het vliegveld van Bordeaux. De brand zou begonnen zijn in een gebouw bij een parkeerplaats en breidde zich verder uit.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond trekt na een zonnige dag bewolking het land in. Het koelt dan af tot ongeveer 10 graden. Morgen wisselvallig met lichte regen en af en toe een opklaring. Het wordt dan maximaal 21 graden. Hoe de situatie op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: De spits is in volle gang. Er staan veel files, maar tot nu toe zijn er weinig bijzonderheden. Wel enkele bijzonderheden op de A2 richting Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 10 kilometer met een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A2 richting Maastricht is het erg druk tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. Dat komt door een ongeluk. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 30 minuten. De A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum een half uur extra. En tot slot drukte vanwege de Nijmeegse Vierdaagse. En dat merk je op de A325 richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er een kwartier langer over.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Zo meteen gaan we op zoek naar een nieuwe rode draadplaat. We waren gisteren bij Trinity en Rise Again. Gaan we zoiets aan vastknopen. Eerst muziek van Marielle Madern en Ralf van Manen. Voor nu en voor altijd.
4: De dag van vandaag.

0: Marjelle Modern en Ralf van Manen voor nu en voor altijd.
1: De Rode Draafplaat.
0: Hij gaat gewoon door, ook vanuit Liemte hier in Brabant, vanaf de Nieuw- en Zomerconferentie. De zoektocht naar een nieuwe Rode Draadplaat. Het idee is als volgt: we linken elke dag een plaat aan de Rode Draadplaat van de dag ervoor. Dat kan op allerlei manieren. Dat kan zitten in de tekst van het lied, een eigenschap van iemand, een bepaald uiterlijk kenmerk van een artiest, waarvan je zegt, nou, bijvoorbeeld die lange haren van die Crowder of die baard, die herken ik ook weer bij iemand anders. Nou, noem maar even een mogelijke link. Zo is dat ook gebeurd afgelopen vrijdag toen we bij een nieuw song waren. En Rise My Love. Gisteren kwam daar Rise Again van Trinity achteraan. En die klinkt zo.
2: Rise, rise again. Though I'm bending in a storm, I'll never break.
0: Dat is waar we zijn gebleven.
1: De Rode Draadplaat.
0: En de vraag is nu, waar gaan we naartoe? En jij mag meedoen als je nu luistert en WhatsApp op je telefoon hebt staan door een lied aan te dragen. Misschien wil je door op dat woord Trinity. Misschien ja, een andere link met Rise Again, omhoog gaan. Wil je daarop door associëren? Misschien wel het thema zelf. Nou, kom maar door. Titel en artiest mag je nu appen naar de studio van Groot Nieuwsradio. En wie weet wordt hij zometeen in heel Nederland gedraaid.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Lauren Daigle en het Wonder Project en You Lead Me op Groot Nieuws Radio. We gaan stemmen op een nieuwe Rode Draadplaat. En ja, hier komen ze.
1: De Rode Draadplaat.
0: Drie opties. En aan jou de taak om 1, 2 of 3 te appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. We waren bij een lied van Trinity en Rise Again. En mocht je nou denken, nou, hoe klinkt die dan ongeveer? Dan ga ik dat even aan je laten horen. Dan heb je meteen eventjes een idee hoe dat dan ongeveer was. Maar eerst eventjes die fragmenten, want daar wil ik als eerste eventjes naartoe. Optie 1 van Rise Again naar Rise Up van Kane. Come on in. Die heeft even opgezocht op welk album dat lied Rise Again staat van Trinity. En dat is Desert Rain. En daarom wil zij naar Desert Road toe van The Casting Crowns. Even if it means I'm walking on this desert road. En dan de laatste optie komt Ilse mee. Die is wel creatief gevonden. Die wil van Rise Again naar Rise Genoten. Sprekende God. Drie opties vandaag. Waar ga je voor? Welke wil je het liefst horen? 1 mag je appen als je gaat voor Kane en Rise Up. 2 voor Casting Crowns Desert Road. En 3 voor Sprekende God van Reisgenoot. Nou, app hem maar.

0: Martijn Buwalda en vuur hoorde je.
1: De rode draadplaat.
0: Wat gaat het worden? We waren bij Trinity en Rise Again. En toen was Ilse daar met de creatieve link van Rise Again naar Rise Genoten. Sprekende God was optie 3 vandaag in de rode draadplaat. En komt er ineens iemand naar de studio toe gelopen. Jo Janneke, hi, goedemiddag. Ja, je mag
2: hallo.
0: In ieder geval even pakken. Hi.
2: Ja.
0: Want jij bent ook van een band, geloof ik, hè? Welke?
2: Ja, Reisgenoten.
0: Nou ja, jij kwam hier langslopen en hoorde ineens die bandnaam. Ja. Wat dacht je?
2: Ik moest gelijk juichen. Ik denk, yay, dit is geniaal. Ja, hilarisch.
0: Hoe gaat het met je? Wat ben je aan het doen vandaag?
2: Ja, heerlijk. Ik ben eigenlijk net aangekomen met mijn zus op New Wine. Dus die staat hier ongeveer naast mij.
0: Nou.
2: En we gaan heerlijk een paar dagen tegemoet.
0: Lekker. Ja. En ga je ook nog muziek maken? Of is het vooral als bezoeker lekker?
2: Ik ga lekker als bezoeker zijn. Ja, ik ga vast heel veel zingen natuurlijk. En echt genieten van alles wat hier gaat gebeuren.
0: Gaaf.
2: Zou
0: je hem zelf aan willen kondigen, de rode draadplaat? Want dat is hem geworden.
2: Nou, superleuk. Ja, nou, hier komt hij. Dit is Sprekende God van Reisgenoten.
0: Ja, dankjewel hè.

0: Lekker zomersliedje van Reisgenoten. Vandaag de Rode Draadplaat. Ja, Jo-Janneke kwam zo juist gewoon langsgelopen hier op New Wine. En hoorde ineens zijn eigen liedje hier op de radio langskomen. En het werd hem ook nog eens een keer de Rode Draadplaat vandaag. Zometeen gaan we de dinsdagavond in met muziek van Maverick City Music.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
5: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks, voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Bordeaux is brand uitgebroken bij het vliegveld en bij blussen zijn 2 brandweermensen om het leven gekomen. De brand zou begonnen zijn in de natuur en overgeslagen zijn op gebouwen. Het vliegverkeer had ook last van de brand. Meerdere vluchten liepen vertraging op. Een chaotische finish bij het Scootjesielen in Friesland. 2 boten botsten op elkaar, een bemanningslid raakte gewond aan zijn voet. En er voeren ook 2 scootjes tegen een steiger vol met toeschouwers en die moesten allemaal wegrennen. Na de finish werd de winnaar aangevaren door een andere boot, net terwijl die een interview gaf aan Omroep Friesland. Zeker 12 wandelaars zijn gedisqualificeerd op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. 2 militairen liepen met een te lichte rugzak, die moet 10 kilo zijn. En anderen sjoemelden met hun afstand. 1 iemand is in beroep gegaan tegen zijn disqualificatie. Het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. Morgen vrijwel overal bewolkt en zo'n 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar meerdere files vallen nog op. En dat is de A2 richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging 40 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht, want ook een ongeluk veroorzaakt vertraging tussen Bleiswijk en Gouda. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud omdat de rechterrijstrook dicht is. De A16 richting Breda. Het is file rijden tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer met 20 minuutjes vertraging. De A50 richting Osdan tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 15 minuten extra. En de A325 richting Duitsland. Want het is druk vanwege de Nijmeegse Vierdaagse. En dat betekent file tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Je doet er 25 minuten langer over.
0: Welkom op je dinsdagavond. Ja, normaal gesproken Pastoradio op deze plek. De plek waar je terecht kunt voor al je pastorale vragen die je anoniem kunt stellen. Nou, zo direct heb ik een interessante gast hier in de studio, waarin we ook ja, die kant wel opgaan. Het raakt ook wel aan Pastoradio, denk ik, normaal gesproken. En vandaag gaan we het hebben over conflicten, vrede. Ja, een opmerking die blijft steken, spanning in je kerk of gedoe in je kring. Zometeen hoe je de weg naar vrede weer kunt terugvinden.
17: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
21: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
22: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
23: De dag van vandaag.
24: Met Laurens van der Kraats.
23: Het christelijke radiostation.

0: hoopvol, dankbaar geluid op het begin van de dinsdagavond. Maverick City Music, I thank God.
1: Groot Nieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Normaal gesproken, op dinsdagavond leggen we in Pastoradio een vraag van een luisteraar voor aan een voorganger. Maar we zijn vandaag op New Wine, waar het thema is voor de goede vrede. En misschien herken je het wel. Er is spanning in je kerk, een meningsverschil in je kring. Of iemand die iets gezegd heeft wat gewoon een beetje blijft plakken, blijft steken. Nou, hoe ga je daar dan als christen mee om? In de studio is Peter van Genderen. Hij begeleidt al jarenlang kerken en organisaties wanneer het schuurt of wanneer het vastloopt. En hij helpt ook mensen weer met elkaar in gesprek te gaan. Peter, nou, als er iemand weet hoe conflicten ontstaan en hoe je die weg naar vrede weer kunt terugvinden, dan ben jij het, denk ik wel. Maar wat ik grappig vond, jij bent van nature best wel conflictvermijdend, stelde je mij, hè? Hoe komt iemand die conflicten liever uit de weg gaat uiteindelijk in de mediation terecht?
3: Ja, het is eigenlijk ook wel een beetje humor, hè? Dat ik eigenlijk zo conflictmijdend ben.
0: En dat je het juist opzoekt of zo, een soort van.
3: Ja, weet je, op een gegeven moment is het ook wel wat je ziet. Ook vanuit mijn werk zag ik wel wat conflicten ook deden bij mensen.
0: Ja.
3: In gezinnen, in bedrijven, in relaties. En dat ik ook zag, weet je, het maakt zoveel kapot eigenlijk. En via toen de opleiding die ik deed, een boek die ik las, Zalig de Vredestichters, triggerde mij het zo dat ik daarin iets zag, weet je, dat kan echt anders. Op een hele andere manier juist, dat mensen wel weer in gesprek komen en dat het geen verwijdering geeft, maar ook weer verbinding.
0: Ja.
3: En een van de dingen die ik daarmee geleerd heb is inderdaad om ook niet meer bang te zijn voor conflicten. Dat was wel een van de bijproducten van mijn mediationopleiding.
0: Ja.
3: Dat ik eerder zoiets had van yes, hè, wat zit erachter? Nieuwsgierig te zijn, waarom, wat houdt mensen ook verdeeld?
0: Ja. Is dat nu helemaal weg, die angst voor een conflict?
3: Nou, meestal wel. Kijk, soms is het wel als het me echt persoonlijk raakt.
0: Ja.
3: Ik ben nog steeds iemand die je echt wel eens toe aan moet zetten. Het confronteren is voor mij best nog een beetje lastig.
4: Heb jij nog een feit?
3: Maar ik merk wel dat het over het algemeen juist als ik mensen toch bevraag. Ook al, ik kan me nog zo herinneren, ik heb in een kerk gewerkt ook. En dat er ook iemand was die op een gegeven moment in het begin heel pittig reageerde. Maar dat ik gewoon nieuwsgierig was ook naar hem. Zeg maar, hey, maar wat beweegt jou? Wat zit er? En dan zie je dat de sfeer zo verandert. Dus ik vergelijk het wel een beetje met judo, hè, of met een Japanse sport, een vechtsport. Ik heb die nooit beoefend, maar ik heb begrepen, je moet een beetje meebewegen. En van daaruit kun je weer juist verder gaan. En dat ze ook meebewegen en dan het gesprek aangaan, dat het zich gehoord voelt. En dan komt hij wel los.
0: We gaan het zo hebben over hoe je in de praktijk in een conflict vredestichter kan zijn. Maar eerst even terug naar de dagelijkse praktijk. Want in jouw werk kom je heel veel verschillende situaties tegen. Organisaties waar het vastloopt, relaties. En ook kerken. Hè? En jij zegt wel eens, een kerk is eigenlijk ook een soort familie. Hè? Betekent dat dan ook dat conflicten er dan gewoon bij horen? Zoals ook op andere organisatieplekken dat zo is?
3: Ja, ik denk dat dat ook heel ontwapenend is. Conflicten zijn ook deel van ons leven. Hè? Waar mensen samenwerken, samenleven, heb je te maken met conflicten. Daar hoeven we niet bang voor te zijn, niet van te schrikken. Het tweede is wel wat je ermee doet. En dus inderdaad, in een kerk is eigenlijk ook een soort gezin, familie met elkaar, hè? Met relaties. En dat maakt dat je daar ook best soms makkelijk, want je deelt veel, je trekt soms intensief met elkaar op. Maar als het dan een keer schuurt of wat is wat het raakt, kan het dus ook heel diep binnenkomen en echt ook wat doen met je identiteit of met de relatie.
0: Ja, want het gaat ook over je geloof, iets heel persoonlijks vaak. Ja, wel even benieuwd, waar gaan die conflicten dan meestal over? Zijn het dan grote theologische discussies of juist hele kleine, misschien menselijke dingen?
3: Beide. Je hebt zowel te maken met de grotere discussies, waar je ook soms heel makkelijk in polarisatie terechtkomt. Je hebt te maken met conflicten in het leiderschap. Hè? Het zijn ook allemaal goedbedoelende vrijwilligers. En dat gaat soms ook, vaak ook gewoon echt goed. Maar soms worden er ook echt geen handige dingen gedaan. De relatie met de predikant. Maar je merkt ook tussen leden onderling dat daar ook nog eens een keer wat is. En soms krijg je dan weer dat het medestanders krijgt, dat het groter wordt. En zeker als er in het verleden dingen niet goed opgelost zijn, kan het groot worden. We zeggen wel eens, het systeem heeft een goed geheugen. En soms kan iets kleins, iets heel groots in beweging zitten, wat misschien in het verleden onder het tapijt gestopt is.
0: Ja. En wat gebeurt er dan waardoor een meningsverschil echt een conflict wordt op een gegeven moment?
3: Ja, kijk, je zou nog kunnen zeggen, een conflict is eigenlijk een botsing van belangen, van waarden, van normen. En een conflict is nog redelijk neutraal. Een ruzie, dan word je alweer groter. Hè? Dus je hebt allerlei verscheidenheid ook van escalaties. Hè? Hoe ver escaleert het ook? Maar dat is natuurlijk op een gegeven moment, als je eigen standpunten, je eigen waarden, als dat belangrijker wordt, misschien wel je eigen pijn wat geraakt wordt. En dat je op een gegeven moment ook gelijk wil hebben. Dat je denkt, weet je, mijn mening dat is echt belangrijk. Of zo, ik vind dat de Bijbel dat zegt. En als je dan onvoldoende meer open staat voor... Hè, hoe ziet de ander het, hoe ervaart de ander het? Ja, dan kan het heel makkelijk op een gegeven moment groot gaan worden. En zeker als het dan nog eens een keer allerlei andere mensen bij betrokken gaan worden. Ik zeg, als dan kan het zo'n inktvlek zijn waar mensen in gaan wrijven en steeds groter gaat worden.
0: Ja, duidelijk. Nou, we gaan zo meteen verder praten. Want ja, als je dan merkt dat het inderdaad begint te schuren, hoe word je dan een vredestichter? Dat is natuurlijk de vraag. Gaan we zo op door naar de Opwekking Band.

0: Robbie Mark op Groot Nieuws Radio met All to Jesus I Surrender. Maakt het 7 minuten voor 6:30 op de dinsdagavond van Groot Nieuws Radio. Je luistert naar de dag van vandaag live vanaf Nieuwijn. En bij me in de studio zit Peter van Genderen. Hij helpt kerken en christelijke organisaties al jarenlang om na een conflict weer met elkaar in gesprek te komen. Morgenmiddag geeft hij hier een seminar met de titel Vrede zoeken waar het schuurt. Ja, Peter, we hebben net al eventjes een eerste inleiding gehad. Terwijl er ook lekker achter onze muziek gemaakt werd. Ik hoor mensen toch wel vaak zeggen, om de lieve vrede wil, laat ik het maar zitten. Is dat eigenlijk wel vrede? Of zeg je dan, ja, eigenlijk is er dan geen vrede?
1: Een beetje een schijnvrede. Als je het om de lieve vrede ook maar zeg maar even onder het tapijt schuift. Je kan zeggen op korte termijn dan kun je zeggen is het even weg, maar het blijft zitten. En op enig moment gaat het terugkomen.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk van je moet het altijd open maken. Openheid.
1: Ja, dat is echt heel belangrijk. Hè? Want je zei ook, ik zit bij kerken, organisaties, maar ook heel veel bij bedrijven, particulieren, gezinnen, relaties en zo. Hè? En het is zo ontzettend belangrijk om wel het gesprek aan te gaan.
0: Ja.
1: En dat zit natuurlijk ook heel mooi in een vredestichter. Kijk, in een vredestichter zit ook iets van, wat is eigenlijk je doel? Hè? Als je doel is om je gelijk te halen, hè? Of de ander maar eens even te laten voelen hoe fout die geweest is, dat gaat niet werken.
0: Nee.
1: Maar als jouw insteek is, ik wil toch weer kijken, hoe kunnen we de relatie weer goed krijgen met elkaar? Dat doet ook wat met je houding. Hè? Dat je de ander ook wil begrijpen en een eerste stap wil zetten met het gesprek aan te gaan.
0: Ja. En jij noemt 3 stappen. Kiezen, begrijpen en de dialoog aangaan. Laten we even beginnen bij dat eerste. Waarom begint vrede eigenlijk met een keuze?
1: Nou, eigenlijk is dat het beginsoort met een keuze om een vredestichter te willen zijn. Net wat ik ook zei, hè? Dat je ook. En ik vind ook daarin mooi ook wat Matthäus 18 aangeeft. Hè? Dus daar staat ook vers 15. Hè? Als er wat is ook met je broeder zeg maar, of zuster. Dat je het gesprek aangaat onder 4 ogen. Hè? En dat is dus klein houden. En niet overal rondbazuinen. Maar het gesprek met 4, onder 4 ogen aangaan. En er staat ook bij. Als je de ander, als die luistert, heb je het ander gewonnen. Hè? Als je dus in gesprek komt, je komt eruit, heb je het ander gewonnen. En daar gaat ook iets in hè, van hoe kun je de ander ook weer terugwinnen. Hmm. Ook voor Jezus, ook voor het koninkrijk. Hè? Omdat conflicten zelf ook
0: kapot kunnen. Dus gaat dan niet zoiets als iets egocentrisch over
1: precies.
0: Jezelf, maar meer over het grotere geheel.
1: Over het grotere geheel. En dat is ook mooi van die vrede, de shalom. Juist weer vrede ook in de relaties en onderling.
0: Ja, ja. Je zegt ook eerst, probeer eerst het verhaal van de ander te begrijpen. Hè? Waarom is dat zo belangrijk om te begrijpen?
1: Ja, nou het begrijpen heeft ook iets te maken met wat zit er ook onder. Hè? En ik vergelijk het wel met een ijsberg. Je hebt een deel boven de lijn wat je ziet, boven de waterlijn. En eronder wat eronder zit. En daar zitten waarden onder, overtuigingen, ook belangen. En misschien een klein voorbeeldje. Ik gaf een aantal jaar geleden een cursus bij ons in de kerk over omgaan met meningsverschillen en conflicten. En daar zaten ruim iets van 25 mensen. En ik vroeg ook aan het begin van wat maakt dat je hier zit? En 2 waren heel eerlijk en die zeiden, mijn vrouw heeft mij gestuurd. En 1 van die 2 die zei ook daarbij van, en ik kom de laatste tijd ook niet meer in de kerk. Het is eigenlijk bijzonder dat ik hier zit. En ik zeg, joh, wat maakt dat zo is? En hij zei, er heeft hier iemand uit de kerk heeft tegen mij iets gezegd. Ik vind dat dat zo niet kan. En als dat de kerk is, heb ik er niks meer mee te maken. En ik zei, weet je ook dat die ander het zo bedoeld heeft? Hij zegt, ja, maar dit... Nee, ik zeg, heb je het gevraagd? Hij zei, nee. Ik zeg, ik wil jou vragen voor de 3e bijeenkomst... dat je het gesprek aangaat. En om gewoon eens te checken of de ander het zo bedoeld heeft. En op de laatste bijeenkomst had hij het gesprek gehad. En ik vroeg, joh, hoe was dat gelopen? Hij zegt, nou... Nadat ik 2 vragen gesteld had, bleek dat ik het verkeerd had begrepen. En ik zei, hoe voelt dat? Hij zegt, man, ik voel me zo opgelucht. Het geeft zoveel vrijheid. En dat is eigenlijk ook wat je wil van het gesprek aangaan. Hier zaten het dus heel verkeerd begrepen. En de andere keer kan het iets zijn over het belangen, over een ander thema.
0: We kunnen soms echt zelf iets al helemaal invullen voor de ander, terwijl het helemaal niet zo bedoeld is.
1: Klopt, dat doen we heel snel.
0: Ja, ja. En stel, ik heb spanning met iemand in mijn gemeente. Wat zou dan de eerste stap kunnen zijn die je morgen al kan zetten? Want het kan best wel een drempel zijn, hè? Zeker als misschien iets al heel lang onderhuid sluimert.
1: Ja, ja. Nou, dat is dan toch, hè? Dat is dan wat ik ook noem de dialoog, ook het gesprek aangaan. Dat is toch naar de ander toe te gaan. En misschien heb je er zelf last van, of merk je spanning, of ga je het ook vermijden. Maar dat je toch probeert op een familie in contact te komen. En is dat echt heel erg lastig? Nou, dan kun je misschien nog zeggen, kan ik wat doen met een 3e erbij? Maar de meeste dingen die er zijn, die zijn niet super groot. Maar ga naar die ander toe en ga in gesprek.
0: Is er dan 1 vraag of een specifieke zin die volgens jou wel vaker tegen elkaar gezegd zou mogen worden, die in zo'n situatie helpt?
1: Nou, wat bijvoorbeeld kan helpen in gesprek is bijvoorbeeld wel... Je zou kunnen zeggen in het algemeen, je wil kijken, kun je deescaleren. Dus kun je kijken dat ook de spanning naar beneden gaat. En kun je ook gaan verbinden. Dus sommige situaties kan het zijn dat je zegt... joh, weet je, als ik nou eens even terugdenk wat er toen gebeurde... ik snap dat het voor jou heel vervelend is. Dat was niet oké wat ik deed. Dat kan bijvoorbeeld, hè, dat je dat zegt.
0: Mm-hmm.
1: Het kan ook zijn dat je zegt... joh, ik wil toch nog heel graag ergens daar en daarover doorspreken. Het was me gewoon niet helemaal helder. Hè, dus het is ook een stukje maatwerk. We hebben ook nog eens een keer de neiging... als iemand wat vraagt, bijvoorbeeld van... joh, is er wat? En dat je zegt, nee hoor, terwijl er wel wat zit. Dus wees ook eerlijk.
0: Ja.
1: He, dus het is ook een beetje vanaf welke situatie er is. Maar wees ook eerlijk en open naar de ander toe.
0: Ja. Peter, afsluitend. Je hebt honderden conflicten denk ik ondertussen van dichtbij meegemaakt.
1: Zeker.
0: Wat heeft jou dat over Jezus geleerd?
1: Ja, wat ik zo mooi vind is dat als je kijkt naar Jezus. Je zou kunnen zeggen de vredestichter bij uitstek. Hè? In de Engelse vertaling wordt je ook de mediator genoemd. Wordt het zo vertaald. Ik vind, nou, als je ziet dat Jezus zijn leven gaf voor ons mensen, voor mij, voor wie ik ben, voor deze wereld, zeg maar. Wie ben ik dan om de ander op dingen te blijven afrekenen?
0: Hmm.
1: En dat maakt mij ook mild naar de ander toe. En ik denk, als ik iets begrijp van de vergeving die God mij geeft, maakt mij dat ook heel erg mild, zeg maar, naar een ander toe. Want wie ben ik, hè? Als het gaat over de balk en de splinter. Ik ben geneigd om te kijken naar de splinter bij de ander. Terwijl er bij mezelf een balk in kan zitten. En Jezus, dat houdt mij ook klein. Om naar mijn eigen houding te kijken. Wie ben ik? En van daaruit ook met het hart van Jezus en zijn ogen te kijken naar de mensen om mij heen.
0: Peter van Genderen, dankjewel voor je bijdrage aan de uitzending. En heel veel succes met de seminar morgenmiddag over vrede zoeken waar het schuurt. Mooie avond, hè?
1: Dankjewel.

0: Dave en Kirsten Getty. The Simple Living, A Rich Young Man. En daarmee werden 3 minuten over 6:30. Dan krijg je de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Groningen stond vandaag een man voor de rechter die openlijk in een café kinderporno zat te kijken, meldt de regionale omroep. Een serveerster zag het en sloeg alarm. Bij hem thuis werd daarna nog meer verboden materiaal gevonden. Voor zeker 800 wandelaars is de Nijmeegse Vierdaagse na 1 dag voorbij. Het lukte ze niet om de finish te halen. 12 mensen werden gedisqualificeerd, waaronder 2 militairen met een lichtere rugzak dan de verplichte 10 kilo. En de tijdrit in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was 0,5 minuut sneller dan klassementsleider Pogacar en versterkt zijn 2e positie. De nummer 5, Lipovic, viel. Hij moest met een ambulance mee en ligt eruit.
0: Nou, het groot nieuwsradio weerbericht op Buienradar. Vanavond trekt na een zonnige dag bewolking het land in. Het koelt dan af tot 1 graad of 10. Morgen wisselvallig met wat lichte regen en af en toe een opklaring. Het wordt dan maximaal 21 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Er staat nog 100 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat betekent dat de spits op een einde loopt. De A2 nog richting Den Bosch tussen Beest en Zoltbommel. Doet er hier 15 minuten langer over door een ongeluk. Wel is daar de weg inmiddels weer vrij. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten en je doet er 10 minuten langer over. De A16 richting Breda, 20 minuten tijdsverlies tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum. En tot slot de A325 richting Duitsland, want het is druk door de Nijmeegse Vierdaagse. En dat merk je vooral tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Reken hier op 25 minuten op onthoud.
0: Dankjewel. Zometeen gaan we een nieuw gesprek horen in de Doorgeefbijbel. En misschien ook wel een beetje van de muziek die hier op het terrein in Nieuwijn, bij in Liemte aan het beginnen is. Ja, Praise is nu lekker, wordt lekker gezongen hier in de grote tent waar we tegenover staan.
3: Laurens van der Kraat.
0: En zo krijg je toch lekker wat mee van de sfeer ook op het terrein in de Nieuwijn Zomerconferentie. Ja, de Doorgeefbijbel was gisteren nog in Kootwijkerbroek, Barneveld. Waar die nu is voor je zoon. Naar Lef.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Raad.

0: Lef met de kerk van alle tijden. En hier in Liemte, bij de Nieuwe Zomerconferentie, is de Sing-in begonnen. Familie Sing-in. Er wordt lekker gezongen. Net al Praise en nu Happy Day. Alle klassiekers komen hier ook langs. En ondertussen gaan we hier op de radio richting de Doorgeefbijbel. Want als het goed is, is die vanuit Kootwijkerbroek weer ergens naartoe doorgegeven. We gaan eens even luisteren bij wie die ondertussen is.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Kijken of er opgenomen gaat worden. Hij gaat in ieder geval open, over, dat is mooi.
2: Hallo, met Dick van Eckenveld.
0: Hi Dick, met Lauwens, Groot Nieuws Radio. Hoe is je dag?
2: Oh ja, het gaat goed. Gaat goed hier.
0: Nou mooi, heb je al vakantie of gewerkt?
2: Ja, ik heb een lekker dagje gewerkt.
0: Okay. Wat voor werk doe je?
2: Vandaag. Ik zit op een torenkraan. Een spiering. Ik weet niet of je het kent. Nee, mobiele torenkraan. Dus een beetje gewoon zo'n rechthoekig ding. En dan veel daken leggen. Oh ja. Dus,
0: lekker, leuk. Hey, ja. En dan krijg je ineens de doorgeefbijbel van Lydia door uit Kootwijkerbroek. Waar bel jij vandaan nu?
2: Ik bel uit Spouwbeek. Dus dat is nogal een eindje hier vandaan, Kootjebroek. Nee, wij waren zondag bij openluchtdienst. Van... ja, de kerk daar in Kootwijkerbroek. En toen sprak Lydia ons aan en zei...
0: Toen heb je meteen meegenomen.
2: Ja, dit is wat voor jullie. Dus toen hebben we hem meegenomen naar Limburg.
0: Wat leuk. Hey, en de doorgeefbijbel heb je dus nu binnen. Je mag wat mij betreft de tekst voorlezen die je hebt uitgekozen.
2: Ja, ik had Psalm 116 en dan vers 7. Dat kom weer tot rust, mijn ziel. De Heer heeft naar je omgezien. Dat is de tekst.
0: Kort, maar krachtig. En waarom staat deze uit de Bijbel voor jou?
2: Nou, dat heeft ook al te maken met het stukje daarvoor. Heel Psalm 116 is natuurlijk een loflied aan de Heer. En dan, ik in het begin, toen ik nog ongelovig was, vaak onrustig, vaak overal aan het zoeken. Echt overal rust aan het zoeken. En toen kwam ik bij de Heer uit en toen kwam de rust in mijn hart. En toen werd dit zo'n keer voorgelezen in een dienst. En toen, dat raakte me gewoon diep. Want het is gewoon de waarheid. Bij de Heer vind je rust.
0: Ja, en dat heb je ook zelf zo ervaren?
2: Ja, absoluut. Ik heb nog wel een stuk onrustig word of zo. En dan kan ik er altijd weer op teruggrijpen.
0: Gaaf man.
2: Ja.
0: Psalm 116 vers 7, vandaag gearseerd door Dick uit Spouwbeek. Dankjewel voor het meedoen. Ja, Limburg is dat helemaal, toch?
2: Ja.
0: Oh, zo, een heel stuk gereisd. Nou, morgen weer een nieuw gesprek en dan mag je weer door gaan geven. Heb je al een idee waar je naartoe gaat?
2: Denk dat ik iemand uit de gemeente, Evangelische Gemeente Geleen, denk dat ik iemand opzoek. Er zit vast iemand tussen die... aan wie ik hem door kan geven.
0: Leuk. Dankjewel voor het meedoen, Dick. En ik wens je een mooie avond.
2: Nou, super. Dankjewel. Jullie ook fijn.

Elton Dixon op Groot Nieuws Radio met Build a Boat. En ja, dat is dan alweer bijna de middagshow vanaf van New Wine voor vandaag. Morgen zijn we er gewoon weer bij. Maar hier gaat het toch lekker even door. Er wordt met vlaggen gezwaaid en lekker meegezongen met de hele familie. Met de familie zingen hier. Nou, we hopen je morgen weer te spreken. Zometeen hier het programma Wens met Tim Hendricks. En hij begint met een uitvoering van Psalm 150. Wij zo hier nog Psalm 121 door Ellie Holkamp. I Lift My Eyes. En dit zijn Eline en Reijer. Veilig.

0: Josiah Queen brengt de Mount Zion Tour naar Nederland. Zondag 20 september, Ahoy Rotterdam. Met in het voorprogramma Strings and Heart. Bestel jouw kaarten voor Josiah Queen nu via eventsforchrist.nl.
1: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000...

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
5: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
6: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 7 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een dode wolf die in april uit het water werd gehaald in Overijssel is doodgeschoten. Het was bekend bij de provincie en bij een onderzoekscentrum. Maar die hebben het niet naar buiten gebracht, meldt RTV Oost. Dierenbeschermers voegen de documenten op en gaan nu aangifte doen. In Spanje zijn tientallen toeristen ziek geworden toen ze hadden gezwommen in een zwembad aan de Costa del Sol. Waarschijnlijk door een kapotte chloorpomp, waardoor giftige gassen vrijkwamen. De meeste zieken waren Britten, er zaten ook kinderen bij. Sommige mensen moesten naar het ziekenhuis. In Groningen is celstraf geëist tegen een man die werd betrapt met kinderporno. Hij zat het openlijk te kijken in een café en een serveerster zag het en belde de politie. Hij gaf toe dat hij te erg opging in zijn verslaving. Bij hem thuis werd daarna ander verboden materiaal gevonden. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen steeds meer bewolking. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits. En dat merk je nog op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum rijdt het langzaam over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A29 richting Bergen op Zoom. Want daar sta je 5 tot 10 minuten in de file tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp. En dan is het nog druk op de A325 richting Duitsland. Dat komt door de Nijmeegse Vierdaagse en dat betekent dat je tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 10 minuten in de file staat.
12: Zometeen
8: wens.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Oh, ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
20: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
21: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
22: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuwsradio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuwsradio-app. Luister naar Grootnieuwsradio. Deze week live vanaf de New Wine Zomerconferentie. Elke avond vanaf 7 uur.
2: De mooiste kerk- en koormuziek.
1: Het christelijke radiostation.

Het openingslied van Wens, vanavond verzorgd door de reformatorische zangvereniging Cantilene Barneveld. Onder leiding van Leander van der Steen zongen zij Psalm 150. Op deze zomeravond waait er weer een frisse, muzikale wind door het land met de wensen van deze dinsdag 21 juli 2026. Kom verder, zing lekker mee en vraag zelf ook een lied aan voor morgen, voor overmorgen, misschien voor volgende week. Zomerwensen kunnen worden doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/wens. Muzikale bemoedigingen, felicitaties of zomaar even de groeten vanaf je vakantieadres. Win deze week ook kaarten voor de zomertour met het bekende trompetduo Arjan en Edith Post en organist Harm Hoeven. Zometeen maak ik de winnaars van gisteren bekend en ook vandaag maak je weer kans op een setje kaarten voor of 12 augustus in Woudsend, 13 augustus in Hasselt of 14 augustus in Baak. Check je agenda, check de locatie en dan kom ik daar zo op terug. Nu naar Bennekom met muziek in de tas voor Beppie Bouter Bontius. De eerste wens namens Wijnanda voor jou als zus. Wijnanda zegt, mijn lieve zus is inmiddels een trouwluisteraar geworden van Wens en van Blessings. En ja, ze heeft een breuk in haar voet opgelopen bij de beklimming van een hoge berg in Zwitserland. Het gebeurde op zo'n 50 meter van de top, maar de top heeft ze wel bereikt. Nu helaas moet ze nog veel en lang zitten, de voet moet herstellen. En daarom zegt Wijnanda, succes zus en wijsheid, sterkte en kracht van onze God. Speciaal voor jou is dit, zie ik sterren aan de hemel staan.

0: Een lied dat tot de verbeelding spreekt. Zie ik sterren aan de hemel staan, zong het koor Adonai uit Waddinxveen, onder leiding van Peter Burger. En ze deden dat op verzoek van Wijnanda. Voor jou, Beppie, en ook jouw situatie spreekt tot de verbeelding. Jij ergens hoog op een berg in Zwitserland, 50 meter van de top, breek je je voet. De top heb je wel bereikt, maar ja, nu ga je helaas even helemaal nergens heen. Mochten we ergens op de reis van herstel nog iets voor je kunnen draaien, ergens in het proces, laat het dan zeker weten, want wij zijn er gewoon elke werkdag voor je, tussen 7 en 8 s'avonds, hier op Grootnieuws Radio.
1: De dagtekst.
0: Eens even kijken naar de inspiratie van vandaag. Jacobus, hoofdstuk 4, vers 7, dat is hem voor deze 21 juli. Daar staat: onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel. Dan zal die van u wegvluchten. Jacobus 4, vers 7, de tekst ter overdenking. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel. Dan zal die van u wegvluchten. Jacobus 4, vers 7, de dagtekst.

groot Nederlands jongerenkoor zingt het lied van de overgave. I surrender all. En Viva Fox Elspeet zingt Psalm 139. Het verzoek van Helene van Eck uit Herwijnen en Thea Niese uit Vuren. Het lied is speciaal voor jou. Want, zegt Helene, dag Thea, je hebt heel veel meegemaakt na je niertransplantatie. En met dit lied wil ik jou en André bemoedigen en laten weten dat ik aan jullie denk. Van harte Gods nabijheid en zijn zegen wens ik jullie beiden toe. Met een hartelijke groet uit Herwijnen en met Psalm 139 hier vanavond voor jullie op Groot Nieuws Radio.

0: een vriendelijk woord en een lied op de radio. Jouw wens kan voor een glimlach zorgen. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
1: Maak de wereld, maak deze zomer een beetje mooier met jouw verzoekplaat op de radio. Verspreid actief een hoopvol geluid met de allermooiste muziek, met jouw wens. Je vindt vast wel een aanleiding om een lied aan te vragen, en dat vinden wij dan weer aanleiding om hem hier voor je te draaien. En misschien dat ik ook met het volgende jou een glimlach kan bezorgen. Dat zou mooi zijn. Ik wil graag de winnaars bekendmaken van de kaartenactie gisteren. We mogen deze hele week kaarten weggeven voor de zomertour van trompetistenduo Arjan en Edith Post met organiste Harm Hoeven. Zomerse orgelklanken, trompetklanken rond het thema hoop en verwachting. En ze zijn 12 augustus in Woudsend in de Karmel. 13 augustus geven zij een concert in Hasselt in de Grote Kerk. 14 augustus in Baak in de Sint-Martinuskerk. Je kunt nu laten weten naar welk concert jij graag zou willen, want ook vandaag geven wij kaarten weg. Maar dan ga ik eerst even de winnaars doornemen. Ik heb hier een mailtje van Willeke de Best. Willeke, het feit dat ik jouw naam noem betekent dat jij kaarten hebt gewonnen. Je zegt: ik zou graag samen met mijn vriendin naar het concert in Hasselt willen. Bij deze 2 kaarten voor jou. Neem je vriendin mee. Superleuk. Dan Gert Frens, ook jij van harte met 2 concertkaarten. Je laat weten: ik wil graag meedoen voor de kaarten voor het concert in Woudsend. Dat is dan 12 augustus. 12 augustus ben je daar van harte welkom bij deze met kaarten die je dus via Grootnieuws Radio gewonnen hebt. Wil je ook kaarten winnen voor of 12 augustus in Woudsend, of 13 augustus in Hasselt, of 14 augustus in Baak? Laat me dan nu even weten dat je daar interesse in hebt. Doe dat via grootnieuwsradio.nl/wens. Daar kun je reageren op de uitzending, op dit programma. Dus grootnieuwsradio.nl/wens. Reageren is meedoen. En dan maak ik morgen weer de winnaars van vandaag bekend. Nou, ik ben benieuwd. Als je het gisteren geprobeerd hebt, niet in de prijzen bent gevallen, probeer het dan vandaag gewoon nog eens. En natuurlijk kun je ze altijd nog via de radio horen. Zoals hier vanavond. Hier zijn ze. Trompetistenduo Arjan en Edith Post op orgel Harm Hoeven. En ze spelen voor ons instrumentaal: Grote God, wij loven u.

Een muzikale tractatie in aanloop naar hun zomertour. Arjan en Edith Post, Harmhoeven met Grote God, wij loven u. Ja, 12 augustus in Woudsend, 13 augustus in Hasselt, 14 augustus in Baak. Dat is wat er op het programma staat. En je kunt kaarten winnen voor één van deze drie concerten. Laat even weten welk concert je voorkeur heeft. grootnieuwsradio.nl/wens. Reageren is meedoen voor de kaarten. En morgen meer daarover. We gaan naar Zwolle. Niet zozeer om daar een wens te bezorgen. Ja, ook. Maar vooral ook om een wens op te halen. Want Peter en Marlies, jullie vragen een plaat aan voor alle mantelzorgers. Vanuit Zwolle sturen jullie alle mantelzorgers het volgende lied. En laten weten, beste mantelzorger, het wordt misschien niet altijd gezien. Je vindt het zelf misschien heel vanzelfsprekend, maar je geeft heel veel van jezelf aan een ander. Je liefde, je tijd, je geduld. En dat wordt zeer gewaardeerd. Als blijk van waardering en als bemoediging willen we je graag dit lied geven. Wie maar de goede God laat zorgen. Namens Peter en Marlies.

Peter en Marlies, dank jullie wel voor deze mooie actie. Om even de rol van mantelzorger te benoemen en de waardering uit te spreken. Een bemoediging met het lied Wie maar de goede God laat zorgen. Door Jichtel Jahu onder leiding van Bert Notenboom. En dan gaan we nu luisteren naar het Blijde Klanken Koor van de Week. En dat is het Elspeets Mannen Ensemble. Dat in 2005 van start ging. Stond bijna 20 jaar onder leiding van dirigent Dick van Asselt. Onder zijn leiding zongen ze geestelijke, algemene en klassieke liederen. Er werden 4 cd's opgenomen. En sinds 2024 is Rieneke de Wit dirigente van het gezelschap. En mocht je het leuk vinden, zij was afgelopen zondag te gast in het Heerlijk Loflied. En daar kun je het gesprek terugluisteren. Dat kan op de site grootnieuwsradio.nl/gemist. We luisteren naar het Elspeets Mannen Ensemble. Zij zingen naar Psalm 42 en 43. Ik blijf hem.

Het prachtige lied Kom maar bij mij. Gezongen door jubilate Deel Woudenberg. Door sopraan Lisette Emmink. Onder leiding van Marco Dentoom. En daarvoor het Els Peetsmannen Ensemble in actie. Het Blijde Klanken Koor van deze week. Heb je ook een verzoek? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens om een plaat aan te vragen. Jouw wens door te geven. Misschien was je al heel lang van plan eens een keer een plaat aan te vragen. Zit je te wachten op het juiste moment, op een juiste aanleiding? Ik zeg gewoon doen. Een plaat aanvragen, een lied omdat je het mooi vindt. Een lied om even te laten weten dat je aan hem of haar denkt. Misschien ook juist ook in deze zomerperiode. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Een grote of een kleine aanleiding. Jouw lied op de radio, dat is toch wat we willen horen. Dus ja, doe dat gewoon ook als je twijfelt. grootnieuwsradio.nl/wens. Daar kun je dat, als het goed is, heel makkelijk doen allemaal. We zijn er morgenavond weer met een nieuwe wens. Ik wil je graag dit laatste lied meegeven. Een zegenpsalm, zo gaan we de avond vervolgen. Het Ridderkerks Mannenkoor zingt onder leiding van Henry Adema Psalm 67. Deze is voor jou. Bedankt voor het luisteren. Een hele goede avond nog en tot de volgende keer.

0: Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk, dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
2: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het gaat nog niet echt beter met de droogte in het land. Er komt iets meer water binnen door de Rijn, maar juist minder door de Maas. En op nog minder plekken mag je nu slootwater gebruiken om te sproeien. En boten op de Maas moeten langer wachten bij de sluizen, want die gaan minder vaak open. De natuurbrand bij Madrid lijkt na 5 dagen eindelijk onder controle. Het vuur breidt zich in ieder geval niet meer uit, zegt de Spaanse brandweer. De brand werd aangewakkerd door de harde wind en heeft een gebied verwoest dat zo groot is als de provincie Utrecht. Duizenden mensen moesten hun huis uit. In de bergen in Noord-Italië is een Duitse vrouw omgekomen. Ze was met een groep aan het hiken en viel van een pad. Ze kwam 200 meter lager neer en was op slag dood. Een reddingsteam en een helikopter konden niks meer voor haar doen. Hoe het kwam dat ze viel is niet duidelijk. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het nu bewolkt en er kan later ook wat regen vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. En morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Het is nog druk op de A325 richting Duitsland, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. En dat komt door de Nijmeegse Vierdaagse. Reken hier 10 minuten extra voor.
6: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
19: It's funny, because it's true.
17: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
20: Thijs en Jorieke, live.
21: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
20: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
22: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
21: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
22: Wat ga jij dan doen?
20: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
22: Tot dan!
23: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
25: Als je Vodafone mobiel
26: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
25: krijg je tot wel €20 korting.
26: Elke maand weer.
25: En hoe meer data en snelheid,
26: hoe groter die korting.
25: Dat is One van Vodafone
26: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
27: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
0: Nieuw.
1: Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God did it.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1+1 gratis. Alle Alpro, 2+1 gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Landbouwminister Van Essen wil voorkomen dat 5 kippenboeren in Brabant hun vergunning verliezen. Ze stoten te veel stikstof uit bij natuurgebieden en Brabant ziet geen andere mogelijkheid dan hun vergunning in te trekken. Van Essen denkt dat het ook anders kan en gaat deze zomer nog in gesprek met de provincie om een oplossing te zoeken. Een brand bij het vliegveld van Bordeaux is onder controle. Bij blussen zijn 2 brandweerlieden omgekomen. Hun wagen raakte ingesloten door het vuur. President Macron heeft zijn medeleven betuigd met hun familie. Het vuur ontstond in de natuur vlakbij de parkeerplaats en verspreidde zich naar het vliegveld. Bij de kust van Groot-Brittannië is gisteren een incident geweest met een Russisch oorlogsschip. Het hield een schietoefening, meldt de BBC. Een Brits patrouilleschip dat de Russen in de gaten hield, moest aan de kant. De Russen schoten met scherp en dat mag in internationale wateren, maar het komt nauwelijks voor. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het nu zwaar bewolkt. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Het is nog druk in de omgeving van Arnhem. Op de A325 richting de Duitse grens sta je daarom tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 5 tot 10 minuten in de file.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Oh, ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2+2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
0: Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
23: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis... en een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
25: Zomer. Grootnieuws Radio Muziekavond.
24: Het christelijke radiostation.

0: tevreden. Dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede. Want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Groot Nieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in met God die overwint.
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Groot Nieuws Radio.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Frankrijk doet social media in de ban voor kinderen onder de 15. De wet daarover is definitief goedgekeurd. En daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie met een leeftijdsgrens. Het verbod moet er uiteindelijk toe leiden dat alle jonge kinderen in 2027 niet meer op TikTok en Instagram zitten. Er is een kans dat je straks vrijwel nergens meer mag roken in Spanje. Het is een voorstel van de regering waar nog wel een meerderheid voor gevonden moet worden, maar als het lukt wordt roken en vapen verboden op terrasjes, bij scholen, speeltuinen en andere openbare plekken. Er zijn nu al rookvrije stranden. De Rijn staat een beetje hoger, maar het helpt nog niet echt tegen de droogte, zegt Rijkswaterstaat. De Maas is juist nog verder gezakt en daardoor worden allerlei maatregelen uitgebreid, bijvoorbeeld het verbod om slootwater te gebruiken om te sproeien. Dit weekend worden wel buien verwacht, maar ook die gaan de droogte nog niet oplossen. Het weer nu van Weer Online. Het is vannacht overal bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen, maar veel stelt het niet voor. Het koelt af naar een graad of 14 en morgen is er ook kans op een bui en wordt het ongeveer 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht vinden wegwerkzaamheden plaats. Het rijdt langzaam over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud.
7: Zometeen
3: levenswoorden.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
9: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt, fluisterend, en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergrondsonderdrukt.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig van de weg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
12: Van Albert Heijn.
3: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
12: Grootnieuws.
3: Levenswoorden.
13: Met Daan Olthof.
14: Een hele goede avond. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit in de vakantie, maar meestal ben ik na een paar dagen goed vakantie vieren mijn gevoel voor dagen kwijt. Dan ben ik vergeten of het nou eigenlijk dinsdag was of woensdag of toch maandag. Nou, het is dus dinsdagavond, maar ik ga het nog wel een tikkeltje verwarrender maken, want we gaan zo meteen luisteren naar een man die je veel hoort op vrijdag hier op Grootnieuws Radio. Ik heb het over Rob Favier. Hij is overdenker in De Nieuwe Morgen. En een tijdje geleden toen deed hij een serie over de eerste Korinthenbrief. En zometeen gaan we luisteren naar aflevering 15 en 16 uit die serie. Eerst slaan we de Bijbel open in Jacobus 4. Daar lezen we in vers 7. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel. Dan zal die van u wegvluchten. De dagtekst van vandaag.

0: Christian Verwoerd en Erika de Wit. Je hoorde Zoals het was. Stel je voor dat de eerste brief aan de Korinthe een e-mail zou zijn geweest. Nou, dan kan je wel even blijven scrollen. Er staat zo ontzettend veel in die brief. Dat blijkt maar weer uit alle overdenkingen die we tot nu toe al gehoord hebben van Rob Favier over deze eerste brief. Vandaag gaan we luisteren naar aflevering 15 en 16. En aflevering 15 die gaat over naast iemand gaan staan.
1: Weet je wat empathisch vermogen betekent? Dat is het vermogen om je in te leven in de gedachten en emoties van iemand anders. Het wordt ook wel inlevingsvermogen genoemd. Dat je je even kunt verplaatsen in iemand anders en wat die persoon voelt en meemaakt. Dat wil niet iedereen en ook niet iedereen kan dat. Het kan zijn dat je gehinderd wordt door bepaalde psychische eigenschappen die je daarin remmen, of het je bijna onmogelijk maken om je in iemand te verplaatsen. Maar soms denk ik dat er ook een heleboel mensen zijn die zich gewoon niet willen verplaatsen in iemand anders. Omdat ze zo met zichzelf bezig zijn dat ze bijna vergeten dat er nog meer mensen zijn op de wereld. En dat is heel jammer, want daarmee kun je mensen zoveel pijn doen. Het is niet altijd kwaad bedoeld. En het kan ook een stuk onhandigheid zijn, zoals veel goed bedoelde adviezen aan een ziekbed. Dat mensen zich dan niet in jou verplaatsen, maar in plaats daarvan voor jou gaan denken. En dan met allerlei zogenoemde oplossingen komen die eigenlijk nergens op slaan. Maar dat doen ze dan omdat ze je willen helpen. Nou, in 1 Korinthe 9 schrijft Paulus het een en ander over zich verplaatsen in de ander. Hij vertelt hoe vrij hij is geworden door het evangelie aan te nemen en dat hij daarom zelfs de vrijheid heeft om naast mensen te gaan staan die er andere denkbeelden op nahouden omdat ze nog niet zo ver zijn dat ze de bevrijding van Christus willen aannemen. Paulus bedoelt hier theologische zaken, maar er zit ook wel degelijk iets psychologisch bij. Als je namelijk naast mensen gaat staan in plaats van tegenover ze, voelt dat veel veiliger voor die persoon dan wanneer ze het gevoel krijgen dat ze zich moeten verdedigen of nog maar een keer moeten uitleggen wat ze nu eigenlijk voelen. Daarom zal iemand die een stevige preek houdt vanuit de houding dat hij het allemaal weet een heel andere indruk maken dan iemand die naast je komt staan. Soms is de beste taal die je kunt spreken tegen iemand die in de problemen zit dat je naast hem of haar komt zitten, niets zegt, maar wel een arm om zijn of haar schouder legt. Dat was ook zo knap van Jezus. Soms sprak hij wel stevig in een discussie met de Joodse leiders, maar dat deed hij omdat er heel veel schijnheiligheid moest worden ontmaskerd. Als het ging om mensen die het allemaal niet zo goed voor elkaar hadden in het leven, of zelfs op de bodem zaten, dan deed hij dat niet. Dan ging hij naast ze staan in hun verdriet. En omdat hij de Zoon van God was, kon hij zijn kracht gebruiken om de situatie van die mensen te verhelpen. Ik neem mijn petje altijd heel diep af voor mensen die bereid zijn om, op z'n Hollands gezegd, met hun poten in de klei te gaan staan om hun naasten te helpen. Zoals bijvoorbeeld vrijwilligers die in de grote steden dakloze mensen aanspreken, naast ze gaan zitten en vragen of ze kunnen helpen. Dat doen ze dan omdat ze hebben mogen ervaren dat Jezus ook naast hen kwam staan. Mooie uitdaging voor vandaag, om dat ook eens voor iemand te

0: Crystal Melin, je hoorde Our God is Creator. Daarvoor hoorde je aflevering 15 uit de serie van de eerste Korinthebrief van Rob Favier. Ga nu luisteren naar aflevering 16. Die aflevering heet Met beproeving ook de uitweg.
1: In 1 Korinthe 10 vers 13 staat een hele mooie tekst. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Ik weet niet hoe jij zo'n tekst ervaart, maar ik merk dat hij gemengde reacties bij mij oproept. Aan de ene kant is het een tekst van geweldige troost, dat je mag weten dat God nooit meer van je vraagt dan je aan kunt. Aan de andere kant weet ik genoeg verhalen van mensen die het anders hebben ervaren, die volledig instorten of soms nog erger. Dus dit is wel een tekst om mee te worstelen. Want ligt het dan aan die mensen dat ze het niet redden en het leven te zwaar vinden om te dragen? Of moet je deze opmerking van Paulus anders opvatten? Het gaat in die tekst natuurlijk best ver. Eerst wordt er gezegd dat je geen beproeving hoeft te doorstaan die te zwaar is om te dragen, maar daar wordt nog aan toegevoegd dat God met de beproeving ook de uitweg zal geven. Het zou kunnen dat Paulus hier vooral doelt op de beproevingen die hij al eerder in de brief heeft genoemd, en dan vooral de afgoderij. Maar hoe zit het dan met onze beproevingen en die uitweg? Misschien moeten we wel concluderen dat je dit niet kunt samenvatten in een wiskundig schema met oorzaak, gevolg en logische conclusie. Als het gaat over de worsteling die het leven soms kan zijn door wat je meemaakt, gaat het Paulus er natuurlijk in de eerste plaats om dat je je vertrouwen bij God legt. Natuurlijk, je mag ook je wanhoop uitroepen hoor, daar staan de psalmen vol mee. Maar wat is nu die diepe basis? Als je je vertrouwen bij God durft te leggen, wordt echt niet alles opgelost. Dat staat er ook niet. Er wordt gesproken over een uitweg. En dan denk ik, zou het vertrouwen op zich al niet een stukje uitweg kunnen zijn? Wij kunnen vele gebeden bidden. Een gebed om bevrijding van die ellendige situatie, of een gebed om genezing van die akelige ziekte. Maar misschien is het hoogste gebed dat je kunt bidden wel een gebed van overgave. We weten lang niet altijd hoe het komt dat het leven zo tegen kan zitten. Soms kunnen we het nasporen. Soms blijft er een groot vraagteken. Soms weten we dat het van de kant van de tegenstander van God komt. Maar in een schema vatten, dat lukt niet. En als je een gebed bidt van overgave, dan gaat het om meer. Dan gaat het niet om de antwoorden, maar om de vraag of God jouw leven helemaal in zijn hand wil nemen. Met alles wat je niet begrijpt. Met alles wat pijn doet. Met alles waar je in bent stuk gelopen. Dan geef je je met al je vragen over aan zijn liefde. Zelfs misschien met de vraag, waar is hij nou? Maar dan mag je weten, zelfs als je hem loslaat, hij laat jou nooit los.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Cece Winans met dat prachtige lied. Je hoorde Blessed Assurance. Daarvoor Reijer en Sara Beremida. Wij aanbidden u Jezus. Ze komt naar Nederland, Cece Winans. En deelt daar het podium op 26 augustus met deze vrouw, Jerity Gill. Je hoort Name Above All Names.

0: Grootnieuwsradio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: Grootnieuwsradio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story.
1: Chapel Worship, u maakt ruimte voor mij.
3: Oh, ooh, don't body matter, babe. U maakt ruimte voor mij.
0: Grootnieuws Radio.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas hoofdstuk 11, vers 29 tot 54 uit de Basisbijbel. De mensen vragen Jezus om een teken. Toen zich grote groepen mensen om Jezus heen verzamelden, zei Jezus: jullie zijn slecht. Jullie willen een teken zien dat bewijst wie ik ben. Maar jullie zullen geen ander teken te zien krijgen dan het teken van de profeet Jona. Want net zoals Jona een teken was voor de bewoners van de stad Nineveh, zo zal ook de mensenzoon een teken voor jullie zijn. Op de dag dat God over alle mensen zal rechtspreken, zal ook de koningin van het zuiden, Sheba, opstaan uit de dood, tegelijk met jullie. En ze zal jullie veroordelen, want zij is van heel ver gekomen om de wijsheid van koning Salomo te horen. Let op, ik ben belangrijker dan Salomo, maar jullie hebben niet naar mij willen luisteren. En op de dag dat God over alle mensen zal rechtspreken, zullen ook de bewoners van Nineveh opstaan uit de dood, tegelijk met jullie. En ze zullen jullie veroordelen, want de bewoners van Nineveh zijn gestopt met de slechte dingen die ze deden. Ze zijn gaan leven zoals God het wil toen Jona hen waarschuwde. Let op, ik ben belangrijker dan Jona, maar jullie zijn niet beter gaan leven. Licht en donker. Jezus zei: als je een olielamp aansteekt, zet je hem daarna niet in de kelder of onder een emmer. Nee, je zet hem ergens hoog neer, zodat de mensen die binnenkomen het licht zien. Je ogen zijn de lamp van je lichaam. Als je manier van kijken goed is, zal je hele lichaam verlicht zijn. Maar als je manier van kijken slecht is, is je hele lichaam donker. Zorg ervoor dat wat licht in jullie moet zijn, niet donker is.

0: is. Als je hele lichaam verlicht is en geen één deel meer donker is, zal je hele lichaam verlicht zijn. Net zoals wanneer een lamp met zijn licht op je schijnt. Jezus zegt wat hij van de farizeeërs en wetgeleerden vindt. Een farizeeër nodigde Jezus uit om bij hem thuis te komen eten. Jezus kwam binnen en ging aan tafel zitten. De farizeeër was verbaasd toen hij zag dat Jezus niet eerst zijn handen en voeten waste voor het eten. Maar de heer Jezus zei tegen hem: "Maar wat doen jullie dan, farizeeërs? Jullie wassen de buitenkant van bekers en borden schoon. Maar zelf zijn jullie van binnen vol diefstal en slechtheid. Wat zijn jullie toch dom? Hij die de buitenkant heeft gemaakt, heeft toch ook de binnenkant gemaakt? Maar geef wat in de bekers en op de borden is aan de arme mensen. Dan zullen jullie schoon zijn. Pas maar op, farizeeërs, het zal slecht met jullie aflopen. Want jullie geven keurig een tiende deel van de pepermuntblaadjes, de peterselie en de andere kruiden aan God. Maar jullie houden geen rekening met Gods oordeel en Gods liefde. Maar daar moeten jullie wel rekening mee houden en ook de tiende geven. Pas maar op, farizeeërs, het zal slecht met jullie aflopen, want jullie willen graag vooraan zitten in de synagogen en op de markt worden gegroet. Pas maar op, farizeeërs, het zal slecht met jullie aflopen. Jullie zijn zo schijnheilig, want jullie zijn net als graven die onzichtbaar onder het gras liggen. De mensen lopen er overheen zonder dat ze weten wat er voor viezigheid onder hun voeten is." Een van de wetgeleerden antwoordde hem: "Meester, daarmee beledigt u ook ons." Maar hij zei: "Passen jullie ook maar op, wetgeleerden. Het zal ook met jullie slecht aflopen. Want jullie leggen de mensen allerlei moeilijke leefregels op, maar zelf hebben jullie geen zin om je daaraan te houden. Pas maar op, het zal slecht met jullie aflopen, want jullie bouwen prachtige grafmonumenten voor de profeten van vroeger, die door jullie voorouders zijn vermoord. Zo laten jullie zelf zien dat jullie het eens zijn met wat jullie voorouders hebben gedaan. Want zij hebben hen vermoord en jullie bouwen de grafmonumenten. Daarom zegt God in zijn wijsheid: ik zal profeten en boodschappers naar hen toe sturen. Jullie zullen sommige van hen doden, anderen wegjagen. Jullie soort mensen zal later gestraft worden voor het bloed van al de profeten die zijn vermoord sinds God de aarde maakte. Vanaf het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die werd vermoord tussen het altaar en het tempelhuis. Ja, ik zeg jullie dat jullie soort mensen daarvoor gestraft zal worden. Pas maar op, wetgeleerden, het zal slecht met jullie aflopen, want jullie hebben het de mensen onmogelijk gemaakt om God te leren kennen. Jullie hebben zelf God niet leren kennen en jullie hebben mensen die hem wel wilden leren kennen tegengehouden." Toen hij dat gezegd had, begonnen de wetgeleerden en de farizeeërs hem heftig uit te dagen met vragen over allerlei dingen. Want ze probeerden hem in de val te laten lopen om hem ergens van te kunnen beschuldigen.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de binnenstad van Alkmaar was brand in een appartement vanavond. De bewoners konden zelf naar buiten komen en bleven ongedeerd, meldt regiozender NH. Meerdere huizen in de buurt moesten ook worden ontruimd. De brand is onder controle, maar de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De schade in het huis is groot. President Zelensky heeft de baas van het leger ontslagen, Oleksandr Sirski. Die was betrokken bij een rel rond het ontslag van de minister van Defensie. De twee konden het niet vinden met elkaar. Na het vertrek van de defensieminister waren er protesten. Het volk wil hem terug, maar eiste dan wel dat de baas van het leger weg moest. Frankrijk is een onderzoek gestart naar de marteling van twee Fransen die op een hulpconvooi voor Gaza zaten. De schepen werden eind vorig jaar geënterd door het Israëlische leger en de opvarenden werden meegenomen en dagen vastgehouden. Een van de twee Fransen die werd mishandeld is een links parlementslid. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht vinden wegwerkzaamheden plaats. Het rijdt langzaam over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
14: Zomer. Grootnieuws Radio Muziekavond.
3: Het christelijke radiostation. Grootnieuws
15: Radio. Wie heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent. Verwar jezelf, zij niet met makkelijk begrepen. Want wie je bent stroomt sinds je ademt door je bloed. En je hoeft heus niet altijd naar begrip te streven. Want onbegrepen is iets anders dan niet goed.

lukken. In elke vezel, elke kern van je bestaan. Het is niet erg je hart zo af en toe te sluiten. Alsof wat daar van binnen leeft ooit dood kan gaan.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een man neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Het is nog niet bekend waarom er werd geschoten. De schutter is nog niet gepakt. Het is voor de tweede avond op rij onrustig bij de Vierdaagse feesten. Gisteravond waren meerdere vechtpartijen en vandaag was er ook een steekpartij. Een man die 5 jaar geleden heeft geschoten bij een speeltuintje in Bergen-op-Zoom hoeft toch niet de cel in. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 12 jaar, maar in hoger beroep is die straf ingetrokken. De man werd zelf ook beschoten en de rechter kon niet bewijzen wie als eerste schoot. Daarom wordt het gezien als noodweer. De ontslagen Oekraïense defensieminister Fedorov is blij dat de legerbaas is vervangen. De twee konden het niet met elkaar vinden. Fedorov was voor nieuwe technieken waar de ontslagen legerbaas erg conservatief was. Voordat Fedorov zelf werd ontslagen had hij al aan president Zelensky gevraagd om de legerbaas te vervangen. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: Zomer. De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in Nijmegen denkt dat een schietpartij in de buurt van de Vierdaagse feesten niets met die feesten te maken had. Een man werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De schutter is nog niet gepakt. Eerder op de dag was er een steekpartij op de Vierdaagse feesten en maandag werd er meerdere keren gevochten. Een bedrijfsgebouw in Herugowaard in Noord-Holland moet een half jaar dicht. Begin vorige maand werd daar iemand neergestoken en er werd geschoten. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het dodelijke slachtoffer zou een Britse crimineel zijn. Het gebouw bleek een drugspand. Een Duitse vrouw is bij een wandeling door de bergen in Zuid-Tirol overleden toen ze naar beneden viel. Ze was met een groep van 10 mensen onderweg toen het misging. De vrouw viel ongeveer 200 meter naar beneden en was op slag dood. Het was het 2e dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: goede vrede. Dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede. Want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Groot Nieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in met God die overwint.
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Nijmegen is een man overleden nadat hij werd neergeschoten in de buurt van de Vierdaagse Feesten. De man raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is nog niet gevonden. De schietpartij zou niks te maken hebben met de Vierdaagse Feesten. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand ontstaan en die wordt snel groter. De brand woedt in een departement tussen Marseille en Nice. Honderden mensen zijn het gebied zelf uitgevlucht en nog eens 400 mensen werden geëvacueerd. In een paar uur tijd ging een gebied in vlammen op zo groot als het Brabantse Os. Het aantal mensen dat is overleden bij een ongeluk met een veerboot in Guyana is gestegen naar 53. Tientallen mensen worden nog vermist. Er zaten bijna 180 mensen op de boot toen die kapseisde. Iets minder dan de helft daarvan werd gered. De premier van Guyana zei zondag dat 2 bemanningsleden marihuana hadden gebruikt. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: Zomer. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.